0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht.
2: Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karremans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens hem zijn er in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moet ze daar voortaan zelf voor betalen. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. En een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky is in Londen voor ruim 30 miljoen euro onder de hamer gegaan. Het schilderij werd in 1940 door de nazi's gestolen tijdens de Duitse bezetting van Nederland. 3 jaar geleden kreeg de familie het schilderij weer terug en die hebben het nu dus laten veilen. En dan nu het weer. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. De cyberofficier van justitie maakt zich zorgen over het grote aantal hacks en cyberaanvallen, zegt ze in de Telegraaf. Zo is ze bang dat binnenkort vitale infrastructuur aan de beurt is, zoals de energievoorziening. De afgelopen tijd was het onder meer raak bij Odido en Albert Heijn. Staatssecretaris Van der Burg van Koninkrijksrelaties maakt zich zorgen over politieke inmenging op Bonaire. Hij is op bezoek op het eiland en sprak daar de bewoners toe. Hij zegt dat er signalen zijn dat leden van de eilandraad zich bemoeien met het bestuur en dat mag niet. Ook blijft er daardoor veel werk liggen. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. Essie van Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan nu het weer. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs in de buurt van Rotterdam is een fikse brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het pand en er is ook veel rookontwikkeling. De brand is tot in Zoetermeer te ruiken. Mensen die last hebben van de rook wordt opgeroepen om ramen en deuren dicht te doen. Minister Karremans van Infrastructuur wil af van overbodige veiligheidsregeltjes bij de bouw of renovatie van bruggen en tunnels, zegt hij in de Telegraaf. Volgens hem willen gemeenten vaak allemaal dure extraatjes, waardoor infraprojecten veel duurder worden. Als de rem ligt, gaan gemeenten dat voortaan zelf betalen. De Britse partij Reform UK van de radicaal-rechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van de tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En in Londen zijn twee schilderijen met een Nederlands tintje geveild. Het schilderij Compositie 3 van Mondriaan ging voor bijna 30 miljoen onder de hamer. Een schilderij van Kandinsky, dat tijdens de bezetting door de nazi's werd gestolen, werd ook geveild. Dat leverde ook ruim 30 miljoen euro op. En dan nu het weer. De dag begint ook aan met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Royce. En de car wash, kijk eens aan, dan is het alweer 6 uur. En gaan wij van start met een nieuwe editie van de Koen en Sander Show. En dit is Joe. Ze is terug, Renske van der Zalm, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het was gisteravond erg onrustig in het noorden van Amsterdam. Bewoners zijn daar boos omdat een alternatieve plan voor een vreugdevuur rond Oud en Nieuw niet door mag gaan. Mensen staken als actie houten pellets in brand. En toen de brandweer de brand wilde blussen, werd er met stenen en vuurwerk naar ze gegooid. Ook naar politieagenten. De ME moest uiteindelijk ingrijpen. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs in de buurt van Rotterdam was vannacht een flinke brand. De vlammen sloegen meters hoog uit het pand en daarbij kwam veel rook vrij. De brand was tot in Zoetermeer te ruiken. Inmiddels is hij geblust en voor zover bekend zijn er geen gewonden. Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan. Het Griekse eiland Rodos heeft last van zwaar noodweer. Door de extreme buien zijn wegen overstroomd geraakt en is een man omgekomen toen zijn auto de zee in werd gesleurd. Mensen op Rodos moeten nu binnen blijven. Vandaag blijven scholen ook dicht, bussen rijden niet meer en ook de boottripjes naar het eiland zijn grotendeels stilgelegd. En voetbal, het was een zenuwslopende avond voor fans van Feyenoord. De club speelde in de Champions League tegen het Italiaanse Como. Ze waren aan elkaar gewaagd, maar Feyenoord wist uiteindelijk toch te winnen. Zo klonk de 3e goal bij de NOS.
2: Hartmoes schiet van richting veranderd en de goal! Weer Hartmoes! En de Kuip op zijn best trilt, schudt en viert.
1: Ja, het werd uiteindelijk 3-2. Woensdag speelt Feyenoord de volgende Europese wedstrijd dan tegen het Spaanse Real Betis. Krijg je het weer van Buienradar. Vanmiddag flink wat zon, ook wel een paar wolken. Blijft verder droog en dat alles bij zo'n 18 tot 21 graden.
0: Dankjewel Renske. Verkeersinformatie, 1 vertraging. Op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij de Merwedeweg. Havens 6200, 7000. Oprit is afgesloten. En 10 minuutjes extra. Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590.

0: is Joe met Koen en Sander.
1: De Koen en Sander Show.
0: Ja. Donderdagochtend, goedemorgen. Welkom bij de ochtendshow. En daar is Sander.
2: Goedemorgen.
0: En ook Roxette. It must have been love. Hoor je nu?

0: ochtend 15 oktober. En daar zijn wij met een gloedje nieuwe ochtendshow van Joe. Genaamd de Koen en Sander Show. Het zal je niet verbazen dat Sander er ook is.
1: Hallo, goedemorgen. Ik ben er ook.
0: En misschien verbaast het je wel, want we hebben het toch even moeten missen. Maar vandaag is ze er weer. Een nieuwslezer, Renske.
2: Goedemorgen.
0: Welkom terug, Renske.
2: Ja, leuk weer terug te zijn, jongens. Lekker. Hebben jullie wel een klein beetje gemist?
1: Oh. Nou, wederzijds.
0: Ja. Nou ja, goed. En je bent nog niet zo lang bij ons.
2: Nee.
0: Er waren toch een hoop luisteraars die gingen appen... is Renske niet door de proeftijd heen gekomen.
2: Ja, dat zou ook zomaar kunnen, maar... Nee, ik was gewoon even op vakantie.
1: Heerlijk.
2: Ja.
1: Hé, maar gaan we het spel spelen of niet?
2: Altijd.
1: Ja?
2: Ja.
1: Voor de bühne?
2: Kom maar op.
1: Nou, kijk, het is natuurlijk hoogst uitzonderlijk. Laten we eerlijk zijn, Renske, dat je na een betrekking van 6-7 weken... op vakantie gaat, ja, buiten het seizoen om.
2: Klopt, ja.
1: Vaak gaan mensen dan eigenlijk zeggen ze, ik ben op vakantie of ik heb stemproblemen, maar vaak doen ze dan mee aan een BN'er reality programma.
2: Ja, dat zou ook zomaar kunnen.
1: Dus ben jij de mol?
2: Geen commentaar.
1: Nee, hoe was het samensmeltingsdiner op het eiland?
2: Ik heb genoten.
1: En toen je uit de pot kwam met Love is Blind, ben je uiteindelijk getrouwd?
2: Ja, dat is voor jou een vraag van mij een week.
1: Nou, we moeten seizoen 2 afwachten. Dus.
2: Ja, daarom.
0: Nee, wij hebben allebei ooit in een grijs verleden meegedaan aan Wie is de Mol, Sander.
1: Ja.
0: Jij volgens mij in 2007 en ik in 2008. Zoiets,
1: ja,
0: hoor.
1: Één jaar eerder.
0: Ja.
1: 2006, 2007.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, opnames. Maar dan heb je ook nog een uitzending.
1: Oh, ja, de uitzending. Ja, ja, dat is waar.
0: Een jaar later.
1: Ja, ja, ja, dat is begin 2007.
0: Maar dan moet je inderdaad, dan ben je dus al lang en breed terug. En dan zit er nog maanden later, voordat die uitzending een keer begint, moet je natuurlijk al die tijd je mond houden.
1: Ja.
0: Dat is, vond ik heel raar interbellum is dat.
1: Nou ja, je bent sowieso dan 3-4 weken weg. In mijn geval is het gewoon een lang weekend. Maar,
0: Jij dacht er ook echt in 1 aflevering uit.
1: Ja, klopt.
0: Het horrorscenario heb jij meegemaakt.
1: Ja, ik vond het wel best zo.
0: Ja, dat zeg je nu, maar het is de klote op dat moment.
1: Nou,
0: je bent naar de andere kant van de wereld gevlogen.
1: Ja, ik vond het gewoon echt niet leuk. Dus dan is het ook, het is makkelijk praten misschien, zo klinkt het dan. Maar het was niet mijn spel, laat ik het zo zeggen. Al die verdachten, het was echt, nee.
0: Maar je wist toch wel een beetje waar je aan begon?
1: Nee, ik had het namelijk nog nooit gezien.
0: Meedoen aan Wie is de Mol, terwijl je het nog nooit hebt gezien.
1: Nou, sterker nog, ik heb gevraagd. En ik heb bij, denk ik, een stuk of, maak geen grap, 12 collega's gezegd dat ik gevraagd was voor Wie is de Mol. Dus ik had iedereen ingelicht of ik wel of niet moest meedoen.
0: Dat meen je niet.
1: En iedereen zei, ja, dat moet je doen, is geweldig. Dus toen dacht ik, nou, oké, ja, dan doe ik wel mee.
0: Oh jee.
1: En dan weet jij het ook, net zoals ik, Koen. Dan heb je op een gegeven moment een kennismakingsgesprek.
0: Ja.
1: Ergens, met een bekende man van Lingo.
0: Jan-Peter Pellemans.
1: Ja, de kandidatenbegeleider. En toen ging ik op een terras afspreken. Ik denk, nou leuk, we gaan gezellig een biertje drinken. En die begon daar een soort van reglement en de statuten voor te lezen. Toen dacht ik, dit gaat een lange middag worden. En toen kreeg ik twee seizoenen aan dvd's mee. Of ik dat even wilde kijken. En was ik voorbereid. Ja, en daar was ik niet helemaal aan toegekomen.
0: Jezus, Sander.
1: Dus ik dacht, we gaan naar Thailand. En dan gaan we ons in, en dan ga je in het hotel. En dan ga je. En dan op een gegeven moment wordt er op een bel en dan krijg je uitleg van het spel, wat doen, wat niet doen. Maar toen waren we al lang en breed begonnen. Dus ik liep een beetje achter de feiten aan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je wel iets in je molboekje opgeschreven?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb het molboekje nog. Die is gewoon geheel blanco. En dat maakte mij dus verdacht. Want die mensen dachten dat ik gewoon de boel liep te saboteren. Ja, ik dacht, waarom ga je nou dingen lopen opschrijven? En toen zat ik aan het ontbijt. Toen vroeg dus echt iemand aan mij, hoeveel eieren heb je gehad? En waren ze medium of hard gekookt? En toen zei ik, ha ha ha, ja hoor, of dat belangrijk is. Toen zei ze, dat kan een vraag zijn. En toen dacht ik, ik moet maken dat ik hier wegkom.
0: Ja, nou, dat is je geluk.
1: Dat is maar absoluut daarvoor alleen maar respect. Hoe snel ik dat spel heb kunnen verlaten.
0: Kijk het seizoen nog een keer terug, zou ik willen zeggen.
1: Ja.
0: Seizoen 2007 met Sander en seizoen 2008. Toen deed ik mee.
1: Niet knippen met je ogen.
0: Ik mocht er iets langer in blijven.
1: Ja, zeker. Je bent goed.

0: Frampton. En Show Me The Way. Er zijn twee dingen waar we het sowieso even over moeten hebben. Dat is natuurlijk dat er gisteren gevlogen is.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: met jou achterin. Ja, ik heb dan een landing gemaakt gisteren. Ja. Gaan we natuurlijk er nog over terugkomen. Maar er is nog iets anders.
1: Niet vertellen of het goed is afgelopen.
0: Er is nog iets anders. En het is bijna 24 uur geleden speelden wij de beroepentest met Rob. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar daar heb ik nog wel wat reacties over gehad.
1: Ik ook. Ja, ik durf wel te stellen dat het misschien wel de meest bijzondere, zeg ik netjes, editie was van het beroepentest ooit.
0: Mocht je hem gemist hebben, het gaat er natuurlijk om dat we, Rob is Joe-luisteraar, we proberen achter zijn beroep te komen. En nou, dat ging ongeveer zo.
1: Nou, daar komt hij, Rob. Welk geluid hoor jij het meest op je werk?
2: Een Zoom-geluid.
1: En hoe klinkt dat? Nou, dan ga ik snel door met vraag. Heb jij vaak een stuur in je handen voor je werk, Rob?
2: Nee.
0: Als jij op je werk bent, hè, en jij draait zo eens even een rondje om je heen, wat zie jij dan allemaal?
2: Groen, grijs en zwart.
1: Welk eigenschap is volgens jou onmisbaar in jouw werk?
2: Communicatie.
1: En wat heb jij op je werk dan eigenlijk heel vaak in je handen?
2: Een knuppel.
1: Waar ben je dan aan het einde van de dag, waar ben je het meest trots op?
2: Dat de klanten tevreden zijn.
0: Ja. Ik ben helemaal ervan af. Ik weet het echt niet. Nee. Dan moet je weten dat Rob vrachtwagenchauffeur is.
1: Ja, nou, dat was nu, als ik het terug hoor, overduidelijk.
0: Ik herhaal, vrachtwagenchauffeur. Ja. En let even op de vraag die Sander op een gegeven moment stelt.
1: Nou, daar komt hij op. Welk geluid hoor jij het meest op je werk?
2: Een Zoom-geluid.
1: En hoe klinkt dat?
0: Dit is al een dubieus antwoord natuurlijk.
1: Ja, ja. Nee, maar daar komt de kapgent. We hoorden een knipperlicht. We dachten, nou, die zit op groot vervoer. Een touringcar, buschauffeur of vrachtwagenchauffeur. Dus dat is een logische vraag. Ga ik snel door met vraag. Heb jij vaak een stuur in je handen voor je werk, Rob?
2: Nee.
0: Nee. Ja. Hij is vrachtwagenchauffeur.
1: Ja. Oké, lieve mensen, het is leuk als je het een beetje moeilijk maakt, maar dit is ook weer niet gezellig.
0: Laten wij zo over een paar minuten Rob even terugbellen. Gewoon om even te kijken hoe hij terugkijkt op de dag van gisteren.
1: Ja.
0: Maar eerst, lieve mensen, is hier de spreuk van Sander.
1: Het leven gaat altijd om perspectief. Wat voor een mens vies is, is voor een aarsmade lekker.
0: Eet smakelijk.

0: Alphaville, Big in Japan bij Joe. Gisteren deed Rob mee aan de beroepentest. Hij was vrachtwagenchauffeur. Heeft ons redelijk om de tuin heen geleid. Even kijken hoe hij 24 uur later nog terugkijkt op die beroepentest. Gaan we even bellen.
1: Hey Rob.
0: Hey Rob.
1: Hey.
0: Goedemorgen.
1: Waarom bel jij mij niet op mijn autotelefoon?
0: Waarom denk je?
1: Spreek ik met Joost?
0: Ja.
1: Ja, want je belt me nou op mijn privé-nummer.
0: Oh, ik zie het ja. Oh, sorry. Maar is het erg? We kunnen toch ook gewoon hier even kletsen?
1: Nou, zeg het eens.
0: Nee, ik belde even over die, die lading nog van gisteren.
1: Lading van gisteren?
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Jij zit natuurlijk de hele tijd met het pookje in je handen zo, een beetje te sturen. Die knuppel.
1: Ja.
0: Maar dan was je die lading even vergeten.
1: Welke lading even vergeten?
0: Illegale lading. De illegale lading.
1: Ik heb geen illegale lading.
0: Met die witte poeder die je moest afleveren.
1: Oh ja, maar ja, dat is andere poeder. Dat is geen illegale poeder.
0: Hey, je spreekt met Koen en Sanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik had het er wel door.
2: Oh, nou.
0: Ah, wij hebben nog veel nagedacht over gisteren.
1: Ja?
2: Ja. Ja, we hebben zo'n beetje onze pijlstok de ingang en de uitgetrokken. En wij kunnen nu zeggen na 2,5 jaar dat jij wel met eer ook, hè? De allerslechtste deelnemer van de beroepentest ooit was.
1: Nou, ik zal het jou uitleggen. En als het groen, grijs en zwart.
0: Ja, dat zie je het meest om je heen.
2: Nou, die kleuren hebben wij ons geïrriteerd.
1: Dat is gras, dat is lucht en de weg.
0: Ja, ik was er al bang voor dat je dit zou gaan zeggen.
1: Ja, die stuurknoppel, ja, die zit inderdaad aan mijn stuur.
0: Ja.
1: Maar jij hebt het meeste vast.
0: Ja, maar luister, ouwe reus, als we tegen jou zeggen... Wat, en, nou ja, laat maar. Ah, heeft ook geen zin op deze discussie.
1: Je wil het niet.
2: Rob, we wensen jou weer een ontzettend fijne dag. Het was weer een waar genoegen.
0: Dag Rob!
2: Dag!
0: Zin in de beroepentest. Straks Erwin uit Werkendam. Eens kijken hoe hij het er vanaf gaat brengen in de beroepentest. Na het nieuws van 6:30, Renske, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Diehard fans van een zeer bekende toeristische trekpleister zijn teleurgesteld. Vertel je zo meer. Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
12: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
13: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei. Maak je huis mooier.
15: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober Kamer Vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. Jangroentegels.nl. Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen. Al vanaf 34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
22: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
21: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
21: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
23: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
24: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
25: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
26: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
27: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
24: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
28: Het weer voor Buienradar. Flink wat zon, een paar wolkjes en het blijft droog. En het wordt lekker hoor, met 18 tot 21 graden vandaag. Verkeersinformatie, het begint rustig hoor, de donderdagochtendspits. 12 vertragingen. Het is al wel drukker op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum 40 minuten. En de A58 Breda en richting Tilburg, daar is een ongeluk geweest. En daarom bij Tilburg Centrum West 25 minuten. Het nieuws van 6:30, daar is Renske van der Zalm.
29: Goedemorgen. De ME is gisteravond ingezet in Amsterdam-Noord om de boel rustig te krijgen. In de wijk Flora Dorp stichtten bewoners brand en gooiden ze stenen en vuurwerk naar de politie. Ook werden brandweerlieden bekogeld. Bewoners in de wijk zijn boos omdat burgemeester Halsema hun plan voor een oudejaarsvuur afwees. Uiteindelijk zijn er 3 mensen opgepakt. In Arnhem hebben veel mensen gisteravond hun stem laten horen. Zo'n 200 mensen kwamen bij elkaar om steun te betuigen aan de regenbooggemeenschap. Aanleiding was de vernieling van meerdere regenboogvlaggen die met masten al uit de grond waren getrokken. Belangenorganisatie COC hoor je daarover bij RTL Nieuws.
30: Dat doet gewoon pijn. Dat doet heel veel mensen pijn. Want eigenlijk zeg je hiermee, jij mag hier niet zijn. Jij hoort niet in deze stad.
29: De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan en direct nieuwe vlaggen opgehangen. 8 Amerikaanse staten slepen de makers van ChatGPT voor de rechter. Ze vinden dat de chatbot gevaarlijke informatie geeft aan gebruikers. Bijvoorbeeld medisch advies wat niet klopt. Ook vinden de staten dat ChatGPT soms mensen aanmoedigt om andere mensen pijn te doen en mensen aanzet tot zelfdoding. Eerder klaagde een Canadese provincie ChatGPT ook al aan vanwege hun rol bij een dodelijke schietpartij. En fans van het dolfinarium zijn niet blij. Het kabinet wil dat daar geen dolfijnen meer bij mogen komen, zodat het dolfinarium uiteindelijk ooit dicht gaat. Want opsluiting is volgens de overheid niet goed voor de dolfijnen. Maar fans vinden dat we daarin doorslaan, zeggen ze tegen RTL Nieuws. En deze bezoekers hebben er gemengde gevoelens over.
31: Ik vind het heel jammer, want ik denk dat het wel een groot deel van de educatie is die je dan gaat missen.
32: Dan zie
31: je
32: mijn 6-jarige dochter hoe blij ze wordt. Ik hou zo.
33: Dat is wel een beetje jammer, maar het is ook wel goed voor de dieren.
29: Ja, dierenrechtenorganisaties vinden het juist geweldig nieuws. Ze hopen dat de huidige dolfijnen de komende tijd ook beter opgevangen zullen worden.
2: Ik kom uit Biddinghuizen. Dat is hemelsbreed 15 kilometer verwijderd van het dolfinarium. Ik was daar nog nooit geweest.
0: Oh nee?
2: Nee. Tot 2 jaar geleden dacht ik, kom, laat ik eens naar het dolfinarium gaan. op zaterdag gewoon een dagje uit met twee van mijn vier kindjes. Nou, ik kan je vertellen dat je stapt in één keer 1983 binnen.
0: Ja.
2: Het is gewoon, er is sinds 1983 geen kwastieverf meer aan de pas gekomen. Je moet met dukaten betalen en je krijgt een lolobal als je de deur uitgaat. Maar het is, ja, ik sta dat er fans zijn van Dolphinarium. Dat vind ik nog het grootste nieuws eigenlijk.
0: Ja, nou, ik moet zeggen dat als kind ben ik er dus wel een paar keer geweest. Ja. Dus in 1983 inderdaad ongeveer. Ja, ik vond het wel echt fantastisch, maar nu... Ja, jongens, dolfijnen shows en trucjes doen en zo. Ja, het is echt niet meer van deze tijd.
2: Nee, het vind ik ook. Het is echt... het is gewoon, en dan zegt zijn vrouw, ja, mijn dochter van 6 wordt er heel blij van. Ja. Gewoon een handvol snoep ook, hoor.
0: Ja, nee, ja, precies, ja. Gewoon een paar YouTube-filmpjes aanzetten met leuke dolfijnen... die lekker in het wild aan het springen zijn. Dat is een stuk leuk.
2: Dat is veel leuker. En ook dat is educatie.
0: Ook dat, nee, ja, precies. Ja. Daarom. Erwin, dankjewel.
1: Ja, goedemorgen.
0: Renske, dankjewel. Erwin, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Oké, de eerste vraag. Renske, wat is je... Nee.
0: Ja. Erwin, jij gaat de beroepentest spelen.
2: Ja.
0: Als je het maar een stuk beter doet dan Rob gisteren.
1: Nou, die heb ik niet meegekregen, maar ik heb wel het een en ander gehoord. Dus,
0: Erwin, hier is vraag 1 voor je.
2: Erwin, als er iets misgaat op je werk, wat is hetgene wat je dan het meest vreest? Waar ben je het meest bang voor wat er mis kan gaan op je werk?
1: Dat iemand doodgaat.
0: Oh, jezus. Oh.
2: Ook weer een vrachtwagenchauffeur dus. Ja.
0: Oh, nou, dit wordt een interessante beroepentest. We gaan spelen over 3 minuten naar Rick Ashley bij Joe. Ja,

0: ochtendshow bieden wij jou een beetje hersengymnastiek aan. Gewoon om even wel die dag te beginnen, een beetje scherp te worden. Erwin uit Werkendam is onze hoofdrolspeler van de beroepentest. Erwin, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: 7 vragen, Erwin, hebben wij om samen met onze luisteraars achter jouw beroep te komen. 1 vraag al gesteld door Sander. Als er iets misgaat, waar ben je dan bang voor? Jouw antwoord was dat er iemand doodgaat. We gaan naar vraag 2.
2: Ik wil toch gezegd hebben, Erwin, dat ik het leuk vind dat jij meedoet aan de beroepentest en dat je uit Werkendam komt. Maar dat terzijde. hoeveel procent van de dag ben jij onderweg?
1: Dus het grootste deel, dus 80% zeker.
2: Oké. Okay. Oh, dat is veel, veel rijden.
1: Ja, klopt.
0: Oké. Okay. En als jij vertelt, Erwin, aan bijvoorbeeld een verjaardag of aan mensen van nou, dit werk doe ik. Wat is dan de meest gehoorde reactie die je krijgt?
1: Is dat niet saai?
2: Verkoop jij een dienst of een product?
1: Ik verleen een dienst, ja.
2: Oké. Okay. Hij verleent een dienst.
0: Ik heb toch... Wat heb jij op een dag het meest in je handen?
2: Een knuppel.
0: Ja, precies.
1: Een tablet. Als ik iets in mijn handen heb, is het een tablet.
0: Nou, we hebben nog 2 vragen, Sander. Ja. Ik heb nog geen idee, hoor.
2: Nou goed, je zegt dat je 80% van de dag onderweg bent. Dat betekent dat je 20% op de plek van bestemming bent. Welke handeling doe jij veel op de plek van bestemming?
1: Dan ben ik of aan het lunchen of ik loop buiten.
2: Ah, je bent gewoon werkloos.
1: Dat zou wel maar kunnen.
0: Oké, we hebben nog 1 vraag, maar even een vergadering. Ik dacht dus eerst, ja, volgens mij is Erwin ook gewoon vrachtwagenchauffeur.
2: Oh.
0: Dat dacht ik. Alleen daarom vroeg ik ook, wat heb je het meeste in je handen? En dat is dan weer een tablet.
2: Ja, ik dacht zelfs misschien vertegenwoordiger. Maar als hij een dienst verleent... Dus ik vroeg, verkoop je een dienst of bedoel? Hij verleent een dienst. Misschien is hij wel ambulancechauffeur. Oh nee, maar dan is hij niet aan het lunchen.
0: Maar nee, want hij is dus alleen maar, die 20% is hij alleen maar aan het lunchen of aan het lopen. Maar, nou, dus, in principe is hij dan, denk ik, vervoerder.
2: Als jij een dienst verleent, tegenover elke dienst staat een hulpvraag. Wat is de hulpvraag van degene die jij een dienst verleent?
1: Heb ik het zo goed gedaan?
2: Dat zeg je, maar dat zeg je pas achteraf. Nee.
1: Nee, dat zegt degene waar ik die dienst aan verleen.
2: Heb ik het goed gedaan?
0: Oké. Okay. We hebben een moeilijk weekje. Als het gaat om de beroepentest.
2: Maar misschien hebben wij even een blind vlekje. We hebben heel veel luisteraars die zich nu gaan melden. Misschien kijken we er even iets te opzichtig overheen. Ik denk dat dit nog wel eens goed kan komen.
0: Oh, ik zie nu een hele goede suggestie in de app voorbij komen. Oh, dit wordt leuk.
2: Daarom.
0: Erwin, tot straks.

0: Angels. De beroepentest. Erwin uit de Werkendam is de hoofdpersoon in de beroepentest. En we proberen natuurlijk achter zijn beroep te komen. We hebben 7 vragen gesteld. En wat weten we inmiddels? Nou, 80% van zijn werk is hij onderweg. 20% van zijn werk is hij lunchen of loopt hij buiten. Zijn vrienden vragen soms of het werk saai is. Een grote angst van Erwin is dat er iemand doodgaat. En als hij iets in zijn handen heeft, is dat een tablet. En hij krijgt vaak de vraag van mensen aan wie hij de dienst heeft verleend: heb ik het goed gedaan?
1: Ja, mij is het wel denk ik een beetje duidelijk. In ieder geval denk ik niet dat Ramona het goed heeft. Die zegt belastingconsulent. Jelke zegt inspecteur van elektrische installaties. BHV-instructeur komt voorbij. Marco denkt aan politieagent. Thuisvaccinatiemedewerker zegt Rohan. Conducteur is uit monden van Alwin. Dan hebben we ook nog eens Michael.
2: Dolfijnentrainer bij het Dolfinarium.
1: Ja, Frank hebben we ook.
3: Uitvoerder in de bouw.
1: Ja, en Willem denkt dit.
4: Hij werkt bij de voedsel- en warenautoriteiten. En hij controleert snackbars en restaurants.
1: Ja, en wat nou echt ver weg het meeste binnenkomt is... en dan gaat het toch nog 2 kanten op... examinator of rijinstructeur.
0: Ja, ik heb zelf ook nog een machinist opgeschreven, zag ik ook nog. En kijk, als examinator... vragen de mensen natuurlijk, heb ik het goed gedaan?
1: Ja.
0: Misschien aan de rijinstructeur ook. Ja. Maar die tablet weet ik even niet. Maar misschien is dat iets van, ik heb natuurlijk al heel lang geen rijles meer.
1: Nou, hij zegt gek, als hij iets in zijn handen heeft, is een tablet. Ja, dat zal waarschijnlijk zijn agenda zijn om dingen op te schrijven, notities te maken, om nieuwe afspraken te maken, om te kijken wie de volgende is.
0: Dan moeten we nog wel kiezen tussen rijinstructeur en examinator.
1: Ja, dan denk ik toch rijinstructeur.
0: Ik ook.
1: Oké, gelukkig.
0: Erwin.
1: Dan gaan wij voor rijinstructeur.
0: We gaan naar Erwin. Goedemorgen, Erwin.
5: Ja, goedemorgen.
0: Ben jij rijinstructeur?
5: Ja, dat klopt. Maar dan weliswaar. Oké, ja.
1: Wat zeg je?
5: Ja, ik zeg dan wel op de grote wielen, zoals wij dat noemen. Dus vooral op de vrachtauto.
1: Ah!
5: Okay. En daar rijdt natuurlijk wel iemand iets sneller mee dood als met een persoon.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Het kan niet altijd feest zijn, hè?
0: Hey, en gisteren hadden we Rob in de beroepentest. Die is dus vrachtwagenchauffeur. Maar die stuurt dus vooral met het knuppeltje op zijn stuur.
5: Ja.
0: Wat vind je ervan, Erwin?
5: Wat vind ik daarvan? Dat hoort niet, dat mag zelfs niet. Dat is verboden bij de wet.
1: En rijdt dat nou per se ook lekker? Want het lijkt me toch heel lekker dat je gewoon een groot stuur in je hand hebt.
5: Ik zelf zou er nooit voor kiezen. Want in principe hoef je niet eens veel te sturen met een vrachtauto. Dus...
1: Dat is waar.
0: Nou ja, als jij even een flinke bocht op moet je toch aardig sturen, of niet?
5: Ligt eraan. Met een

0: met een losse vrachtauto meer en met een trekkeroplegger heel weinig.
1: Oh. Nou, dat heeft het meest toen in de achterwielen natuurlijk. Ik zeg ook maar wat, want dan moet ik...
0: Dat heeft meer te maken met het feit dat een trekker veel korter kan draaien. Dus die ervoor staat, zeg maar.
1: Oh, ja. Juist. Dus ja. Door de middenvliegende centrifugale krachten.
0: Ja, zoiets. Ja. De wielbasis noemen wij dat.
2: Het is maar goed dat jij geen vrachtwagenchauffeur bent, Sander.
1: Nee, maar vol op knuffels.
2: Erwin, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.
2: Mocht je het leuk vinden om een keer mee te spelen aan de beroepentest, bij deze de uitnodiging moet je wel even aanmelden in de app van Joe. En misschien ben jij straks hoofdpersoon. Hè? Hoe leuk is dat? Straks de drie noten.

0: Media Bazaar en T-Cento. Straks het nieuws van 7 uur. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De ME moest gisteravond ingrijpen in Amsterdam.
0: Je hoort straks dit liedje in zijn geheel. Nu vast één noot. Sander.
2: Oh, leuk.
0: Welk nummer is dit?
2: Dat is een moeilijke. Nog een keer, alsjeblieft.
0: Nou, zo.
2: Ja.
0: Ja, je zou het eigenlijk moeten weten. Zo.
2: Ja, dit is voor mij Tina Turner. Met, Private Dancer?
0: Twijfel?
2: Ja.
0: Het is goed.
2: Oh, het is goed.
0: Ja, hoor.
2: Knap, hè, van jongen.
0: Tina Turner, hoor je zo.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?
3: Maak

0: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Eyo, hij is weer terug.
1: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
4: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis denken op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
5: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
6: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
7: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
8: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
7: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
9: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
10: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
18: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
19: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
20: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
21: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
22: Vaarwel, zal weer eens regeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
23: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
24: Slecht plan.
23: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
25: 7 uur en voor het nieuws is hier Renske van der Zalm.
26: Goedemorgen.
0: Justitie maakt zich grote zorgen over het snel stijgende aantal cyberaanvallen in ons land. Na incidenten, laatst bij onder meer Odido en mogelijk ook Albert Heijn, is de cyberofficier bang dat binnenkort ook onze energievoorziening het doelwit wordt, zegt ze in de Telegraaf. Criminelen gebruiken namelijk steeds vaker slimme AI-tools voor hacks, en daardoor kunnen hackers sneller en succesvoller toeslaan. Dan naar Amsterdam, want in het noorden van de stad zijn 3 mensen opgepakt. Aanleiding was onrust gisteravond in de wijk Floradorp. Bewoners hadden daar brandjes gesticht en bekogelden de politie en brandweer met stenen en vuurwerk. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen, zoals te horen bij de NOS.
1: U kunt de Herenprijsstraat te verlaten, anders worden we overgedragen door de politie.
0: Bewoners zijn boos op burgemeester Halsema, omdat ze hun plan voor een vreugdevuur rond Oud en Nieuw heeft afgewezen. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen omgekomen door overstromingen. Straten liepen onder water door een paar flinke buien, en in meerdere wijken waren aardverschuivingen. Een van de slachtoffers is een jongen van 14 die in een waterput werd gezogen. Daarna zitten honderden mensen vast in gebouwen. Hulpverleners proberen hen nu te bevrijden. En hardloopster Sivan Hassan blijkt toch een mens, want ze doet over 2 weken niet mee aan de marathon van New York. Hassan was een tijdje terug ziek en heeft daardoor niet echt kunnen trainen. Vorig jaar werd ze Olympisch kampioene nog 6e in New York, wat ze toen haar slechtste marathon ooit noemde. Ze had daarom zin in eerherstel, maar daar moet ze dus iets langer op wachten. Krijg je het weer van Buienradar. De dag begint met best wat zon. In de loop van de dag komen er vanuit het westen wolking aan. Het wordt 18 tot 21 graden.
2: Dankjewel, Renske. Dan een blik op de weg. De verkeersinformatie. Donderdagochtend zeker een drukke ochtend op de weg. Op dit moment valt het nog mee, hoor, met 17 vertragingen. De 3 kwartier op de A12, dat wel. Oberhausen-Utrecht bij Grijsoord. En ook noemenswaardig is een ongeval op de A58 in het zuiden. Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West, daarom 50 minuten. Bij Bavel staat een brandend voertuig. Verkeer richting Tilburg volgt Utrecht en Waalwijk. Dan ga je wel een stukje om, hoor, via de A27, de A59, de A2 en de A65.
3: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 590 hits.

0: Michael and Queen. And Somebody to Love.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Hey Sander.
3: Hey Koen.
0: Hey, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb jij gisteren nog gekeken naar Feyenoord?
3: Ik heb gisteren zeker gekeken naar Feyenoord.
0: Ja, een kleine felicitatie richting het Rotterdamse. Want gisteravond werd er gespeeld tegen Como in de Champions League. En Feyenoord won.
4: Hartmoussa schiet van richting veranderd en de goal. Weer Hartmoussa. En de Kuip op zijn best. Trilt, schudt en viert.
0: 2-3. Of eigenlijk moet je dan zeggen... 3-2.
3: Ja. Nee, en het was, ik las in de kranten vandaag dat het billenknijpen was. Maar dat vond ik helemaal niet. Ik vond Feyenoord gewoon veel beter. En ze stonden soeverein 3-1 voor. Dus het was, ik vond het op een gegeven moment ook gewoon niet meer spannend. En die 3-1 was wel, dat was een goal. Dat is ook wel een beetje het geluk van een winnaar. Maar dat die Hartmoussa schoot via het been, ging hij op de paal. En via de benen van de keeper alsnog in het doel. Ja, dat is een heerlijke hotsknots begonia goal.
0: Hotsknots begonia, heerlijk.
3: Ja.
0: Lekker om die weer eens te horen. En dan hebben we vandaag ook weer allemaal voetballen. Toch?
3: Vandaag hebben wij
0: Ajax.
3: Ja, Ajax en AZ en NEC, geloof ik. En ja, dat is de Conference en Europa League. Ja, toch minder aansprekend dan de Champions League.
0: Zeker, maar ja, goed, als je fan bent van een van die clubs, dan ga je er toch weer even voor zitten.
3: Ik ga er toch even lekker naar kijken.
0: Nou, wij zijn er gisteren ook voor gaan zitten, want gisteren was toch de grote dag natuurlijk, Sander.
3: Ja.
0: Je hebt het mij cadeau gedaan. Ik moest zelfstandig een vliegtuig gaan landen en gisteren was de dag.
3: Absoluut, ja. En we zouden eigenlijk natuurlijk eergisteren gaan vliegen, of althans, jij zou vliegen. Ik mocht alleen maar mee vliegen. Maar dat ging niet door, dus het werd dus gisteren. En gisteren kregen wij dus ook inderdaad het groene licht. Dus, beginnen bij het begin. Ik ging om 12:30 de deur uit.
0: Ja.
3: Ik zeg nou tegen mijn vrouw, lieverd, ik ga vliegen. En dat werd toch nog een heel dingetje in één keer.
5: Wat zeg je?
6: Ik vind het best wel spannend.
5: Ja, lief schat.
6: Ik heb er niet zo heel veel zin in dat je dit gaat doen.
5: Als ik neerstort, dan weet ik wil niet tegelijk met Koen begraven worden.
6: Nou, doe even normaal. Ik doe je wat, hoor, als je neerstort.
5: Nou, dan moet je Koen aan doen.
6: Nee, schat, doe echt even normaal en voorzichtig. Ik heb er echt geen zin in dat het fout gaat.
5: Lief, ik heb van je gehouden.
6: Nou ja, op nu, hoor, want je bent het nu aan het opzoeken.
5: En ik gun je niet te snel, maar ik gun je een andere liefde.
6: Schat, doe even normaal.
5: Vaarwel.
6: Doe nou even normaal.
0: Nou, het was echt een beetje...
3: Dat was eigenlijk spannend. Maar
0: ik herken dit, want bij mij thuis gaat dit ook een beetje zo. Ja, schat, je past er wel op, hè? Ja, je doet toch wel... Ja, natuurlijk pas ik op, ja.
3: Ja.
0: Maar ik kan het me van Tessel wel voorstellen van jouw vrouw. Want ja, god, ja, jouw lot ligt toch een beetje in mijn handen.
3: Ja, en laten we heel eerlijk zijn. Je bent niet nog een ervaren, gecertificeerde piloot.
0: Sander, alles behalve dat. Ik heb heel vaak de vraag gekregen, hoeveel lessen heb je dan eigenlijk gekregen? Dat is netto, waren dat er 2.
3: En hebben we het nog niet eens over je alcoholprobleem. Ja, want dat speelde natuurlijk ook part.
0: Nee.
3: Je een zelfrijdende auto.
0: Ja, nee, maar gisteren gebeurde het dan om 3:00 zijn we take-off gegaan in een Cessna in een eenmotorig vliegtuig. Sander, jij zat er achterin en deed live verslag.
3: We vallen met ons neus in de boter. Echt waar, beter getimed kan het bijna niet. Want we zijn nog geen 10 seconden in de lucht.
7: Dit is een beetje zo mooi, hè?
3: We zitten nu, zoals dat heet, hier in vakjargon. Ja, ik leer zoveel in de take-off. Dus we hebben even getaxied, dat hoort ook bij vliegen. Maar we gaan nu gewoon de lucht in. En ik moet toch zeggen,
7: los
3: van het uitzicht wat geweldig is, ben ik toch ook echt wel onder de indruk van Koen.
7: Flaps eruit.
3: Want het gaat natuurlijk om de landing, maar het opstijgen mag ook niet onvermeld blijven. Maar dat doet hij toch als een volleerd pro.
0: Het is jammer dat je door mijn procedures heen aan het kletsen bent. Ik ben hier de flaps aan het omhoog halen. Ik ben aan het bijtrimmen. Ik ben helemaal aan het werk, ben ik hier.
3: Ik zat 10 seconden achterin. Ik dacht echt serieus dat ik in Burundi was beland. Ik hoorde allemaal termen die ik niet kende. Trottel 17.
0: Ja, 1700 toeren, ja.
3: De trottel en toen ging de transponder ging aan.
0: De transponder ging aan, want de transponder zorgde ervoor dat, Sander, mensen ons konden zien op Flight Radar. Dat doet de transponder.
3: Is dat niet dat je een vrachtwagen hebt en die in één keer zo in een robot kan veranderen? Transponders, masters in disguise, Optimus Prime.
0: Dat zijn de Transformers, ja.
3: Oh.
0: Ja. Heb jij je nou een beetje onveilig gevoeld gisteren nog in het vliegtuig? Vond je het spannend?
3: Ik vond het niet spannend. Want ik denk, ik ga gewoon, ik heb toch een invloed op. En volgens mij was ik in zeer goede handen. Alleen, we gingen op een gegeven moment, er was nog een vliegtuigje. Daar gingen we een soort van parallel naast elkaar vliegen. Ja, daar heb ik te vaak dronken gefietst dat je met de stuur in elkaar komt. Ja, ik denk, als die vleugels elkaar nu gaan raken, dan hebben we een ander probleem.
0: We hebben de beelden, want natuurlijk, het is leuk om te horen, maar het is veel leuker om naar te kijken. Die staan op onze Instagram-pagina zojuist geplaatst. Dus je kan er snel bij zijn. Check het eventjes. Het ziet er echt prachtig uit allemaal. Met Sander achterin dat vliegtuig en Gert-Jan de instructeur en ik achter die knuppel. En

0: Tina Turner. En het mooie Private Dancer in de Koen en Sander Show. Goedemorgen.
1: Yo, 90's Top 500.
0: Ja, we gaan bijna beginnen. Volgende week hebben we de 90's Top 500 bij Joe. Dit zijn de laatste dagen waarop je kan stemmen via de app en via de site. Kleine stemsuggestie hier van Sander.
2: Ja, ik hou het kort, maar muziek gaat natuurlijk alle kanten op. Maar voor mij is muziek altijd verbonden aan herinneringen. En dit liedje is mij ontzettend dierbaar. Niet alleen omdat het heel goed is. Maar ik was klaar met de HAVO. Toen heb ik heel succesvol een jaar HEO gedaan. 4 punten gehaald in een heel jaar. Want het was alsof ik gewoon ergens... Ja, ik weet nu nog, tot op de dag van vandaag, niet het verschil tussen debiteuren en crediteuren.
0: Oh ja.
2: Dus ik heb een jaar volledig weggegooid. En dan kom je toch ook in een soort van traject dat je gewoon ook even niet meer naar school gaat en gaat spijbelen. En dat je even geen aansluiting meer hebt. En dat je soms in je eentje maar op een terras gaat zitten. Nou, dat betekent dat ik ook een jaar moest gaan werken daarna. Dus ik heb 2 jaar verloren. En toen weet ik nog dat ik journalistiek ging doen in 1996. Op de kop af, 20 jaar, 30 jaar geleden. En dat ik dacht, ja, dit is wel zo'n moment. Ik moet het nu wel echt gaan doen. Want als ik het nou niet doe, dan blijf ik de rest van mijn leven tapijt leggen. En dat vond ik natuurlijk best spannend. En ik weet nog dat ik ergens in augustus het station Zwolle met mijn fiets en mijn grote rugzak op weg naar kamp uitstapte. En ik toch een beetje bibberbeentjes had. En toen zag ik maar mijn kampgenoten, mijn schoolgenoten. En toen hoorde ik dus dit liedje. En toen dacht ik, weet je wat? Komt gewoon goed.
0: Counting Crows,
2: Mr. Jones.

0: debiteuren en crediteuren niet weet.
1: Nee, dat weet ik dus echt niet.
0: Ik denk dat heel veel mensen het niet weten, hoor.
1: Ja, we hadden dan allemaal commerciële economie 01, commerciële economie 02, boekhouden 01. En boekhouden 02 was dus inderdaad echt gewoon echt boekhouden.
0: En super saai.
1: En hadden ook een alcoholistische leraar. Dus die ging gewoon elke keer, had hij een plastic zakje met een flesje erin. En nam hij gewoon eens een laadje.
0: Nee.
1: Een slokje, ja, joh.
0: Nee, joh.
1: En dan kwam je in de klas in, dan zit je op de HBO, hè. En die zei, sta je boek maar open, pagina 18. Ga de volgende 18 sommen maar maken.
0: Ah,
1: en dat was zijn manier van lesgeven.
0: Laat ik het zo zeggen, als je een creditfactuur krijgt, is het goed nieuws, want dan krijg je geld terug. Toch, Renske?
2: Ja.
1: Maar ik krijg heel veel debits.
0: Oh ja. Ja, dan moet je veel betalen.
2: Ja.
1: Oh. Renske, kan ik jou inhuren?
2: Zeker. Alle markten thuis.
0: Wat heb je straks in het nieuws, Renske?
2: Ja, het gaat over artsen, want die hebben wel iets heel bijzonders gevonden bij een jongen van 13.
0: Hoor je zo?
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: En, al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Menzies. Kijk op Menzies.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
7: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
11: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hé joh, hij is weer terug.
3: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
2: Nee, het wiel van Fortuin. Bij Tango. Denk met de app. Spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
18: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
19: De dag begint met best wat zon. In de loop van de dag komen er vanuit het westen wat wolkjes aan. En dan wordt het helemaal prima met 18 tot 21 graden. Kijken we naar de weg, dan wordt het iets minder prima, want donderdagochtend altijd de drukste ochtend van de week. Op dit moment op de A12 drukte Oberhausen richting Utrecht bij Grijshoort 50 minuten extra. Er staat een brandend voertuig bij Bavel op de A58. Breda en richting Tilburg bij Tilburg Centrum West, daarom 30 minuten vertraging. Verkeer richting Tilburg, volg Utrecht en Waalwijk. En dat het nieuws van 19:30. Hier is Renske.
20: Goedemorgen. Bedrijven, overheden en burgers moeten meer samenwerken. Dat zegt de cyberofficier van Justitie in de Telegraaf. Volgens haar kan de politie de strijd tegen het stijgende aantal cyberaanvallen niet alleen aan. Criminelen gebruiken steeds slimmere AI-tools voor hacks, waardoor ze sneller toeslaan. Na aanvallen, laatst bij Odido en mogelijk ook bij Albert Heijn, waarschuwt de cyberofficier dat straks ook onze energievoorziening aan de beurt kan zijn. Ja, nog even over de storing bij Albert Heijn, want de schappen worden steeds verder aangevuld. Gisteravond werd bekend dat er weer vers producten naar de winkels worden gebracht. Volgens deze supermarktmanager gaat het de goede kant op.
21: Niet alles is er nog, maar geleidelijk aan komt er steeds meer.
20: Ja, was te horen bij Hart van Nederland. Vooral groenten en fruitschappen waren leeg bij de Albert Heijn.
19: Ja, maar nu zit ik even in de app. Ik Ik doe altijd ook boodschappen van mijn vader. Die is op leeftijd en dan laat ik ze bezorgen bij hem. Maar daar is nog steeds de app, daar kun je nog helemaal niks mee hoor. Boodschappen bezorgen, dat is nog helemaal, dat ligt er nog allemaal uit.
12: Nou, ik had dus in mijn app het winkelmandje van 8-9 jaar geleden. Daar stonden nog steeds producten in. Was ik vergeten af te rekenen. Waren het vergeten groenten.
20: Ja, slecht nieuws voor fans van het Net5-programma Bus. Want Talpa haalt het roddelprogramma namelijk definitief van de buis vanwege zeer lage kijkcijfers.
12: Nee!
20: Ja, pak de tissues er maar bij. Ja, mocht je het nog nooit gezien hebben, je bent niet de enige. Ik probeer even boven Sander uit te komen, maar dat is bijna niet te doen.
12: Wist je? Nee, Iris! Delfano! Jamie!
19: Ik moet zeggen, Rens, ik hoorde dit nieuws gisteravond al, maar voor Sander komt dit kennelijk heel hard aan op het
20: moment. Dit komt niet meer goed de rest van de ochtend, denk ik. Ja.
19: Je moet weten, hij was die ene kijker.
12: Hoe heet het programma?
20: Nou ja, het gaat dus over Bus. Waarin bekende influencers het laatste nieuws uit de entertainmentwereld bespreken.
19: Oh, dat programma, ja.
20: Ja, dat stopt er dus mee. En hoewel losse fragmenten online op TikTok en Instagram wel goed scoren, trekken de uitzendingen op tv te weinig kijkers. Volgende week vrijdag, ja Sander, hou je vast, dan is de laatste aflevering van Bus.
12: Ik heb de Ziggo Dome afgehuurd.
20: Ja.
12: 14.000 mensen gaan we de laatste aflevering van Bus. Ben je erbij, Rens?
20: Ja, zeker.
19: Nee, maar dit is dus, even mind you, het programma dat eigenlijk gepresenteerd zou worden door Yvonne Kolderweijer.
12: Ja.
19: Weet je nog?
12: Ja.
19: Dus dat ging allemaal weer niet door. Ja, je bus. Maar dat ging allemaal niet door. Maar zij is echt aan een ramp ontsnapt natuurlijk. Want anders had haar naam op de gevel gestaan.
12: Kijk, precies. Maar de programma zou, als het aan haar opgehangen was, natuurlijk wel meteen meer stof doen opladen.
19: Nou, dat denk ik niet.
12: Nee?
19: Nou, oké, meer dan nu. Dat ben ik met je eens. Maar het was natuurlijk gewoon ook een flop geworden.
12: Nee, maar let wel, toen Yvonne Kolderweijer in de hoogtijdagen zat, toen had ze weet ik veel hoeveel betalende bezoekers.
19: Online.
12: Ja, maar die betaalde een tientje per maand.
19: Ja, maar je gaat toch niet kijken naar...
12: Ja, dan is het wel voor gratis.
19: Ja.
12: Ja.
20: Ja, en dan ben ik ook wel benieuwd, Sander, hoe je dan op dit verhaal gaat reageren. Want nog een opmerkelijk verhaal uit Italië. Daar hebben artsen een complete remhendel van een fiets teruggevonden in de rug van een 13-jarige jongen.
12: Ja, en de rest van de fiets in mijn rug. Ja.
20: Het onderdeel belandde 3 jaar geleden tijdens een valpartij via een wondje in zijn onderrug. Pas toen de jongen onlangs last kreeg van zijn been, ontdekten artsen het metalen voorwerp op een röntgenfoto. Na een ingewikkelde operatie is de hendel verwijderd en maakt de jongen het weer goed.
12: Ja. En is dat zit bij die schijf, hè, van zijn wervelkolom?
20: Ja, het
12: zijn
20: zit
12: dat
20: net...
12: remschijven?
20: Ja,
13: dat... De Koen en Sander Show. Mag dat?
19: Renske, dankjewel voor het belangrijkste nieuws. Sowieso vinden we het fijn dat je terug bent van vakantie.
20: Nou, ik vind het ook leuk om weer terug te zijn.
19: Dat jij er weer bent.
12: Zeg je weer lekker in, Renzi?
20: Ja.
19: En jij peilt meteen even onze mening over iets.
20: Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want ja, niet alle regels in Nederland die zijn even duidelijk, dat weten we. En we mogen weer even kouwen op het volgende onderwerp. Komt-ie, mag je een zakelijke e-mail beantwoorden met alleen het woord akkoord?
13: Mag dat?
19: Oh ja. Mag je een zakelijke e-mail beantwoorden met alleen het woord akkoord? Gaan we het straks over hebben in de ochtendshow. Goedemorgen.

0: Tijdens, kan ik je vertellen. De Pointer Sisters bij Joe. Beelden overigens van de mooie vlucht zijn te zien op de Instagram-pagina van de Koen en Sander Show.
1: De Koen en Sander Show. Mag dat?
0: Renske.
2: Ja?
0: Vertel.
2: Nou, ik ben wel benieuwd, jongens, wat jullie van het volgende onderwerp vinden. Mag je een zakelijke e-mail beantwoorden met alleen het woord akkoord?
0: Het antwoord daarop is...
3: akkoord!
0: Nee. Nee, vind ik niet kunnen.
3: Nee?
2: De ene ja, ander nee.
0: Ik moet wel zeggen, ik hou van korte e-mails. Hoor dat gelul met dat hele lange lappen tekst allemaal. Het mag kort en krachtig. Maar als jij echt een officiële zakelijke mail krijgt... en je doet alleen maar akkoord, vind ik dat heel koud en kil. Doe ik toch altijd nog even beste die... dank voor je mailtje, gaan we doen, regelen. Heel veel groetjes, gezellig. Groetjes, Koen.
3: Oh ja, maar het is de vergiftiging van de maatschappij, dat soort mailtjes.
0: Nou zeg...
3: Ja.
0: Wat dan?
3: Nou, akkoord is toch precies, dat zegt toch alles. En akkoord, je bent akkoord en dan is het goed. Waarom zeg ik word gewoon af en toe moe van mensen... die hele epistels op de mail zetten. En dan voel je je zo verplicht in even zoveel woorden... daar een soort van antwoord op te geven. Omdat het een soort van sociaal wenselijk is. Hetzelfde als je een appje krijgt, mag je ook gewoon een duimpje sturen.
0: Ja.
3: En zo zie ik het. Kijk, als jij een vraag stelt, bla bla bla, dit en dat... en vliegen en ga je mee en achter... akkoord.
0: Ja.
3: En dan hoef je er ook verder niets... En dan...
0: Ja, maar dan hebben we het over appen. Dan ben ik ook helemaal...
3: Nee, maar mailtjes ook, als jij een mail stuurt...
0: Een zakelijke e-mail.
3: Ja.
0: Gewoon echt, als jouw baas en die komt met een heel verhaal... Sander, leuk dat je meedoet en we gaan het voor je regelen... en dan als je zo en zo laat daar bent... en dan dit en dit en dan krijg je ook nog een lekker worstje erbij... dit en door. En dan krijg ik terug... akkoord.
3: Nou, hier heb ik toevallig een mail van onze grote baas van dit bedrijf. Beste Sander, 2,5 jaar onderweg. Het gaat heel goed met de Koen en Sander Show. Graag willen jou een bonus doen uitkeren. En 2 weken extra verlof aanvragen. Die mag je niet in één keer opnemen, maar verspreid over lange weekenden en vrijdagen. Daarnaast gaan we een extra bonussysteem in werking zetten. En zorgen dat het uiteindelijk onder de streep vooruitgang is van 127%. Nou, daar heb ik op geantwoord. Akkoord.
0: Akkoord, ja. Ik heb mijn e-mail even gecheckt, maar ik heb niks van de baas.
3: Ja, ik heb wel geappt hier nog daarna gemaild. Ik maak het programma niet alleen, dus ik heb het e-mailadres van Renske doorgegeven.
2: Yes!
0: Waarom dat altijd weer in het programma? Goedemorgen, de Koen en Sander Show. Donderdagochtend. Fijn dat je weer luistert naar Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Straks de mop van Cato, nu David Bowie.

gaat bij Jantje logeren en kan niet slapen omdat het licht brandt. Waarom laten jullie het de hele nacht de lichten aan in huis branden? Vraagt Daan. Dat is voor de inbrekers, legt Jantje uit. Dat snap ik niet. Je hebt toch wel een zaklantaarn?

0: van 8 uur in de ochtendshow komt eraan. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, we smijten honderden miljoenen euro's over de balk en daar wil het kabinet iets tegen doen.
0: Wat er ook aankomt, is dit fijne liedje uit de jaren 90. Eén nootje daarvan.
2: Hey, yeah.
0: Ja, maar hoe heet die, Sander?
2: Hey, yeah. Nee, ik kom niet over de titel. Is dat daar toch niet ironisch? It's like rain.
3: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
3: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
7: Ga digitalisering de zorg redden.
6: En wie draagt de zwaarste lasten?
7: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
8: Samen slimmer zorgen.
7: Vebego Zorgservice.
9: Een easy laadpaal laadt elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
7: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
10: Deze herfstvakantie is Batavia stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia stad.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
12: Hey Remo!
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
16: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
17: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
16: Oei, ik voel de bui al hangen.
17: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
16: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
18: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
19: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
20: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
21: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
22: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
23: Ga dan zorgeloos op reis met Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check yogatours.nl voor jouw reis op maat.
21: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
24: Even bollen met z'n lijf.
0: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
24: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
25: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. JanGroentegels.nl.
26: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
27: Get ready for the OG.
28: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
29: Dit is Joe. 8 uur in het nieuws krijg je van Renske van der Zalm.
30: Goedemorgen. Het kabinet wil iets doen tegen overbodige veiligheidsregeltjes, meldt de Telegraaf. Volgens de minister van Infrastructuur maken die regels de bouw en de renovatie van bruggen en tunnels onnodig duur. Zo willen ze bij de Merwedebrug een pijler weghalen om de scheepsveiligheid te verbeteren. Alleen dat kost 800 miljoen euro en er is nog nooit een schip tegenaan gevaren. Door af te stappen van al die dure extraatjes wil de overheid ruim 2 miljard euro besparen. De ME moest gisteravond in actie komen in Amsterdam. Het was namelijk onrustig in de wijk Floradorp, is te horen bij de NOS.
31: U kunt de Ereprijsstraat te verlaten, anders wordt het overdreven door de politie.
30: Bewoners stichten brand en ook gooiden ze vuurwerk en stenen naar de politie en brandweer. Ze zijn boos op burgemeester Halsema. Die wees een plan voor een vreugdevuur in de wijk rond Oud en Nieuw af. 3 mensen zijn opgepakt. In Amerika slepen 8 staten het bedrijf achter ChatGPT voor de rechter, OpenAI. Ze vinden de chatbot een gevaar, onder meer voor kinderen. ChatGPT zou bijvoorbeeld mensen aanmoedigen zichzelf wat aan te doen. Eerder klaagde een Canadese provincie de chatbot ook al aan vanwege hun rol bij een dodelijke schietpartij. En voetbal dan, want het was een mooie avond in de Kuip. Feyenoord speelde daar in de Champions League tegen het Italiaanse Como. Feyenoord won uiteindelijk met 3-2, vooral te danken aan aanvaller Hartz Musa. Zijn teamgenoten genieten erg van hem, onder wie ook middenvelder Zegiel.
32: Anis is gewoon een speler, denk ik, uiteindelijk voor de top. Dat wij dit jaar nog over hem kunnen en mogen beschikken, zijn we erg blij mee. Vaak tegen hem zeggen dat hij niet zo goed is. Nooit hij boos en dan is hij helemaal aan.
30: Ja, zei hij bij de NOS. Woensdag speelt Feyenoord de volgende Europese wedstrijd dan tegen het Spaanse Real Betis.
33: Vind ik altijd zo jammer, want zo'n gast, die Hartz Musa, is natuurlijk zo goed. Ja, die is natuurlijk volgend seizoen weg.
34: Nou, hij zou eigenlijk dit seizoen al weg zijn. Hè? Dus het is eigenlijk is dit een soort van bonustijd voor zowel supporters als voor hemzelf. Ja, nog genieten zolang het kan. Maar ja, ze moeten ook, zoals Reiner zegt, geld verdienen voor hun achterkleinkinderen.
30: Krijg je nog het weer van Buienradar. De dag begint met best wat zon. In de loop van de dag komt er vanuit het westen wat bewolking aan. Het wordt 18 tot 21 graden.
29: En dan hebben we verkeersinformatie door Flitsmeister op de A2. Den Bosch in de richting Utrecht voor de Martinus Nijhofbrug 35 minuten. En tussen Zaltbommel en Geldermalsen door een ongeluk 40 minuten vertraging. De A9 Alkmaar Amstelveen tussen de brug over het Zijkanaal C en Haarlem-Zuid. Ook daar een ongeval. 40 minuten extra reistijd. En de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum. Daar 30 minuten extra.
35: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 590

0: Dit is Joe met Koen en Sander. Ja. De Koen en
1: Sander Show. Sander, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Heb je een beetje zin in de 90s?
2: Heel erg.
1: Hierop is gestemd door Kim, door Ricky en ook Vincent Mostert. Prachtig nummer van Alanis.

0: is Morissette. Ironic.
1: Een mooie herinnering, hè?
0: Ja, dit is jaren 90. Ik heb er zoveel meegemaakt. En ik heb ik moet denken dat ze al Pinkpop op had, bijvoorbeeld ook, weet je wel.
1: Ja.
0: Ze had altijd een heel raar handje.
1: Ja, ze een beetje spastisch leek het wel.
0: Het leek wel alsof ze een... Nou, en dat bedoel ik met alle eerbied... maar dat ze toch een soort halve elektrische aanval kreeg... als ze Ironic aan het zingen was op het podium. Ja. Maar ik weet niet, ik vond het altijd wel heel interessant, Alanis.
1: Ja, Joe Cocker had het ook.
0: Had het ook, ja.
1: Ja, en natuurlijk, zij was in die tijd... want we hadden natuurlijk de grunge, dus er waren heel veel witte boze mannen... en toen was er in één keer een witte boze vrouw... die gewoon helemaal alleen was en die even al die mannen de les las.
0: Zo.
1: Dat was Alanis Morissette. En ik weet nog heel goed... dat wij die clip zaten kijken, waar ze natuurlijk vier keer een rol speelt. De auto is gevuld met vier keer Alanis Morissette.
0: Ja.
1: Lijkt me trouwens een nachtmerrie, maar dat is zo. Dat mijn goede vriend Pieter Bas zei... God, wat lijken die meiden allemaal op elkaar.
0: Nee. Met haar mooie lange haren. Alanis Morissette.

0: bleek het een moeilijke avond voor Feyenoord te worden toen ze 0-1 achterkwamen tegen Como gisteravond in de Champions League. Maar het is allemaal goed gekomen. Ze zijn met 3-2 de overwinnaars geworden van die wedstrijd met natuurlijk Hasmusa.
1: Hasmusa, de grote man. Hasmusa, twee keer scoren. Ja, nee, het was ik vind het geheel verdiend. Como was eigenlijk de onderliggende partij. En goed voor Feyenoord dat ze hem gewoon ook dan over de streep trekken.
0: Ja, toch?
1: Ja,
0: zeker. Dan is er een, dit is een mooi verhaal. Een kringloopwinkel in Ridderkerk veilt aanstaande zaterdag een gesigneerd EK-shirt van Marco van Basten van het EK 1988. Toch wel het magische jaar 88. Dit shirt, inclusief echtheidscertificaat en rugnummer 12... belanden via een anonieme donatie bij de winkel. Moet je voorstellen, ben je in een kringloopwinkel... krijg je daar gewoon in één keer het originele shirt... van Marco van Basten van het EK 88.
1: Ja, ja, dat is fantastisch. En dan gaan ze dan veilen. En het begint bij 10 tot 20 euro, maar de prijs kan oplopen... tot 150 euro. Nou, daar kan toch een 0 of misschien zelfs 2-0 achter.
0: 150 euro?
1: Ja.
0: Dat is wel heel weinig.
1: Ze verwachten misschien wel meer, maar 150 euro... Nee. Dan koop je nog niet eens een nieuw shirt voor tegenwoordig.
0: Dat is waar.
1: Ja.
0: Dat is wat die shirt, wat een voetbalshirtje kost.
1: Niet normaal. Nee, dus dan ben je in Kroatië, zoals in mijn geval... dan wilde mijn zoon heel graag een shirt van Modric, zo'n geblokt shirt. Daar ga je toch een beetje naar de illegaliteit... Maar goed, na één keer wassen kom je daar wel achter dat het illegaal is.
0: Ja.
1: Hij heeft nu een shirt van Rich.
0: Rich?
1: Ja, Mot is eraf gevallen.
0: Modric, ja. De veiling, mocht je geïnteresseerd zijn... de veiling wordt zaterdag 17 oktober... aanstaande zaterdag van 12:30 gehouden bij... Opnieuw en Co. in Ridderkerk.
1: Oh, leuk.
0: Opnieuw en Co.
1: Opnieuw en Co.
0: Dat is de kringloopwinkel.
1: Ja, in Ridderkerk. Ja. Ik moet toch denken aan Lennis Morissette. Dat was ook, op een gegeven moment is dat ook zo'n soundtrack van een hele zomer. Ken je dat? Dat die non-stop.
0: Alleen maar dat liedje luisteren.
1: Ja, en onze vrienden. En op een gegeven moment had een van onze inbrenghuizen zijn rijbewijs gehaald. Wat betekent dat?
0: Die is de Bob.
1: Die is altijd de Bob, inderdaad. Dus we konden in één keer gaan stappen in Meppel en in Zwolle. En die ging dan de auto van zijn vader meenemen. En dat mocht dan, die was net nieuw ook. En hij had net zijn rijbewijs. Die zat met trillende knietjes. Ik had al lang gezegd, daarom heb ik ook zo lang gewacht met het halen van mijn rijbewijs. Je bent altijd de pineut. Dus we gingen naar Zwolle toe. We mochten helemaal niet. We hadden een biertje voor onderweg. Nee, dat knoeien. Maar goed, op de terugweg was er een van ons dronken. Eigenlijk allemaal, behalve de Bob. Dus een van mijn vrienden steekt een sigaret aan. En die zit gewoon half in slaap te vallen. En die brandt een loeier van een gat in de leren bekleding van de voorstoel. Hij staat op de achterbank. Ja. Nou ja, dan plak je een sticker overheen. Ja, dat weet ik verhalen. Jaren 90 verhalen, ze komen volgende week nog veel aan bod.
0: Ja, in de jaren 90 ook de opkomst van internet. Inmiddels zijn we heel wat jaren verder. Hebben wij social media, Instagram. En ga daar zeker ook even een kijkje nemen. Want op die Instagram-pagina van de Koen en Sander Show... vind je nu de beelden van gisteren. Toen Sander en ik in een vliegtuig hebben gezeten.
1: Nou, jij hebt gevlogen.
0: Maar jij zat er ook in.
1: Ja, en het gaat even om jou nu.
0: Nou ja, ik heb twee vlieglessen gehad. Moest ik zelfstandig het vliegtuig landen. Nou, het feit dat we hier zitten betekent dat het gelukt is. Hoe de landing was, check eventjes op Instagram @Koen en Sander. Daar zie je alle beelden. Een heel mooi moment vond ik, Sander, toen wij gisteren over Deventer vlogen.
1: Ja.
0: Dan heb je de Adelaarshorst. Het stadion van Go Ahead Eagles. Daar werkt Miranda. Miranda had zich opgegeven. Zij zei, als jullie over het stadion vliegen... zorg ik ervoor dat ik op de middenstip sta. Nou, ze stonden niet alleen op de middenstip. Ze stonden op de middencirkel met allemaal medewerkers van de Adelaarshorst... met vlaggen in hun handen.
1: Ja.
0: Het was een prachtig gezicht.
1: Nou, het was van kippenvel.
0: Wij zaten in de lucht en het klonk zo.
2: Linkerkant Adelaarshorst.
1: De Adelaarshorst, waar?
2: Ja. Daar zijn we nu. En ik zie ze met hun vlaggen allemaal. Lachen.
1: Oh, daar, ja.
2: Ja, wat leuk. Zie je ze? Ja, we maken er even een bochtje mee. Ja. Kijk, ze staan in een rondje op de middencirkel. Kun je ze zien? Ik zal even... Ja, ziet er mooi uit.
0: Prachtig.
1: Heel erg mooi.
0: Dat vond ik een hoogtepuntje.
1: Ja, absoluut. Het was één letterlijk hoogtepunt.
0: Ja, ik mocht er zo'n heel mooi bochtje om het stadion heen draaien. Geconcentreerd en wel hebben we genoten van het uitzicht. Check de beelden. @Koen

0: is van Joe ook uit de 70s, 80s en 90s, Madonna. En Emma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij was gisteren bij een andere grote wereldster. Jij bent bij Bryan Adams geweest.
1: Dat klopt.
0: Ja.
2: Nou is de vraag, hoe was het?
1: Ja, echt fantastisch. En het is gewoon extra leuk als je daar staat en denkt, door jullie sta ik hier gewoon. We stonden gewoon bijna vooraan. Het was echt geweldig.
0: Ja, we gaan even terug, want 6 maart heb jij bij ons 2 tickets gewonnen. En dat klonk zo.
1: Ja, omdat ik dan met mijn man samen, Casper, en die wil eigenlijk nooit met mij dansen.
0: Oh.
1: Behalve als er een nummer van Bryan Adams op komt.
2: Oh. Nou, de vraag is, hoeveel bladen heeft hij op zijn voeten van alle dansen?
1: Ja, dat is gebeurd hoor. We hebben staan springen bij Summer of 69. We hebben gesloten bij Heaven. Het was echt geweldig.
0: Oh.
2: Leuk. En was hij een beetje goed bij stem?
1: Ja, zeker.
2: En Bryan Adams ook?
1: Ja.
2: Nee, het is één grote greatest hit show, hè?
1: Ja, het is geweldig. En ik ben helemaal uit mijn dak gegaan bij It's Only Love, waarmee ik de kaartjes had gewonnen. Dat nummer droeg hij ook op van Tina Turner. Dus ja, het was echt top.
0: Ja, nu is natuurlijk de grote vraag, want we gaan natuurlijk wel even een liedje draaien van Bryan Adams. Voor iedereen die daar gisteren is geweest, of sowieso Bryan Adams leuk vindt. Nou, begin jij al over It's Only Love. Nou hadden Sander en ik, hadden het vanmorgen even over een andere love van Bryan Adams. Namelijk All For Love, het liedje samen met Sting en Rod Stewart.
2: Ja, daar sloot hij mee af, hè. Dat is een soort van fan-favorite geworden.
1: Ja, geweldig. Zin in.
2: Zullen we die doen? Vind je dat goed?
1: Ja, nog even meezingen.
0: Nou, goed. Dan laten we de telefoon nog even openstaan. Nee hoor. Emma, fijn dat je een mooie avond hebt gehad en een fijne dag ook vandaag.
1: Ja, jullie ook. Bedankt.
0: En hier is Bryan Adams.

0: Wat een trio.
1: Nou.
0: Bryan Adams, Sting en Rod Stewart.
1: Uit de film De Drie Musketeers. 33 jaar oud alweer. En gesponsord door Strepsils Keelbestiers.
0: Ja, allemaal schorre
1: stemmetjes. Maar dat maakt het alweer heel bijzonder.
0: Zo meteen het nieuws van de 8:30. Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Blijft de vraag die veel mensen bezighoudt. Heb je al een noodpakket? Nou, sinds deze week zijn er een hoop bijgekomen.
0: Hoor je zo in het nieuws. Een paar minuten.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
6: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
5: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
11: Balen zeg. Koffie?
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
14: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
15: Slecht plan.
14: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
16: En, allang last?
17: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
16: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
17: Ik heb geen idee.
18: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
19: Wie was je aan de beurt?
20: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: bewust 18 plus.
1: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: Mickey anders doet.
1: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
6: Ik ook niet. Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: We kunnen door.
6: Direct door. Allianz Direct.
8: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
14: Weerbericht van Buienradar. De dag begint met de best wat zon. In de loop van de dag komt er vanuit het westen wat bewolking aan en dan wordt het 18 tot 21 graden. Verkeersinformatie, het is een drukke ochtend op de weg met 66 vertragingen. We gaan eens even kijken naar de langste op de A2 Den Bosch-Utrecht voor de Martinus-Nijhoffbrug, 3 kwartier. Een uurtje op de A4 Den Haag richting Rotterdam bij Schipluiden. Er staat een kapotte auto op de A9 Alkmaar in de richting van Amstelveen tussen Velsen en Haarlem-Zuid. Levert je daar vertraging op van 1,5 uur sterkte. Het nieuws van 8:30 krijg je van Renske van der Zalm.
15: Goedemorgen. We verspillen een hoop geld met allemaal onnodige regeltjes en daar wil het kabinet iets aan doen. Het gaat vooral om regels voor de bouw en het opknappen van bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Die zorgen ervoor dat het allemaal onnodig veel geld kost. Een voorbeeld waar het uit de hand loopt is de Merwedebrug, zo zegt de minister van Infrastructuur bij Pauw en de Wit.
16: Wat we toen bedacht hebben, omdat er een richtlijn is die dat zegt, we halen de pijler uit het water. Raad eens hoe vaak een schip tegen de huidige pijler is aangevaren in de afgelopen 70 jaar.
17: Nou, ik hoop exact 0 keer.
16: 0 keer.
15: Ja, en dat weghalen van die pijler kost 800 miljoen euro. De minister wil met het schrappen van onnodige regeltjes ruim 2 miljard euro besparen. En in de Duitse stad Essen is de politie met mannenmacht op zoek naar een ontsnapte gevangene. De man ging er gisteren vandoor toen hij naar een doktersafspraak werd gebracht. De gevangenisbewaarders werden overmeesterd door 2 gemaskerde mannen. De crimineel kon daarna wegrijden op een scooter. De politie is nu een grote zoekactie gestart om de man terug te vinden.
18: Ja, te herkennen aan een wit-zwart gestreept shirt en broek.
14: Gebeurt dat eigenlijk nog? Dat was de gevangenisoutfit.
18: Ja, had je altijd streepjes, hè?
14: Maar volgens mij bestaat het nog wel. In Amerika heb je dat nog wel.
18: Ja, en heb je ook zo'n enorme bal aan je enkel.
14: Ja, nou, dat zal niet meer.
18: Nee, nou...
14: Maar die outfit wel.
18: Ja, maar je hebt daar nog wel dat ze verplicht aan de weg moeten werken. Als een soort van, werkstraf. En dan staan ze wel met ketting aan elkaar vast.
14: Ah, dan zitten ze aan elkaar vast.
18: Ja. Spartaans.
15: Er heerst al jaren een angstcultuur bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL. Dat blijkt uit een groot onderzoek van onder meer de NOS. Renners en stafleden hebben het over een onveilige werksituatie en zeer strenge regels vanuit het management. Wie kritiek uitte op de tactiek of filosofie werd er uitgewerkt met mentaal getraumatiseerde werknemers en zelfs depressies tot gevolg. De huidige ploegbaas heeft nog niet gereageerd op deze beschuldigingen. En veel mensen hebben de afgelopen dagen een noodpakket in huis gehaald, schrijft het AD. De grote storing bij Albert Heijn was voor velen het moment om een voorraadje in te slaan. Want door de storing waren veel schappen in de supermarkt leeg. En sindsdien vliegen de noodpakketten de deur uit. Volgens de verkopers zijn mensen er toch van geschrokken en beseffen ze ineens hoe kwetsbaar onze voedselvoorziening eigenlijk is.
14: Dit is toch ook het bewijs dat vanuit de Rijksoverheid hebben we toch die hele campagne gehad, kost miljoenen, om ons allemaal die noodpakketten in huis te laten halen. Maar er moet gewoon zoiets gebeuren.
18: Ja, daarom heb ik ook altijd, en ik wil het iedereen adviseren, toch altijd een paar blikken smak liggen.
14: Zo smerig.
18: Blijft houdbaar tot 2088.
14: Zo smerig. Ja, het blijft wel heel lang goed, ja.
18: Ja, is heel goed. Heel lekker.
14: En Sander eet het elke dag, hè, dat je dat even weet, ja. Hey, goedemorgen de ochtendshow, donderdag 15 oktober. Hartelijk welkom bij

0: zal je zeggen, het was heel gek. Gisteren heb ik zelfstandig een vliegtuig moeten landen. Dat heb je misschien wel meegekregen op Joe. Zo niet, gaan we straks natuurlijk alles laten horen. Ja. Beelden daarvan op onze Instagram-pagina.
1: En de vraag is natuurlijk, hebben wij het overleefd?
0: Het was heel gek om te landen met een verslaggever tetterend in mijn oor.

0: Mr. Big. Like
1: and Wild World.
2: 20 jaar, de Koen en Sander Show.
0: Ja, ja, ja. Programma dat al 20 jaar bestaat, maar dat was niet 20 jaar in de ochtend. Dat doen we sinds 2,5 jaar.
3: Ja.
0: Fijn dat je luistert naar Joe. Donderdagochtend, 15 oktober is het. En we gaan even terug naar de dag van gisteren.
3: Ja, gisteren. Gisteren was de dag waar jij misschien wel je hele leven als jongetje, als volwassene en als adolescent naartoe hebt gewerkt. Maar misschien lag het heel ver buiten je bereik.
0: Ja.
3: Je bent een luchtvaartliefhebber. Je bent een vliegtuigliefhebber. Ja. Maar goed, een vliegtuig vliegen. Daar heb je misschien heel af en toe stiekem wel een keer een knuppel vastgehouden.
0: Nou, ik heb wel een keer zo het stuurtje even vastgehouden. Ja, maar niet meer dan dat.
3: Zoals als je als vroeger als klein kind bij je vader op schoot zat, dat je even dan 10 seconden het stuur mocht vasthouden.
0: Exact. Dat.
3: Maar we hebben elkaar een eerste keer ervaring cadeau gedaan. Want dat is waar het om gaat. Naarmate je ouder wordt, doe je steeds minder dingen voor de eerste keer. Jij mocht nu voor het eerst en misschien niet voor het laatst een vliegtuig vliegen, maar bovenal zelfstandig, zonder hulp, landen. En dat is denk ik wel het moeilijkste.
0: Ja, daar heb ik
3: de lucht in is te doen.
0: Dat is iets makkelijker, ja.
3: Iets meer uitwerkmogelijkheden, maar landen lijkt me heel moeilijk.
0: Is het moeilijkste deel van de vlucht, absoluut. En heb ik natuurlijk wel een beetje les voor gehad. Het waren er om precies te zijn, 2 tot 3, eigenlijk 2,5. Eén keer hadden we echt slecht weer, toen kon ik niet zelfstandig landen. Gert-Jan, mijn instructeur, die heeft me een hoop bijgebracht in die paar lessen die ik heb gehad. En gisteren moest dat gebeuren en jij, Sander, zat achterin. Maar ja, jij vertrok natuurlijk van huis. Jij zei tegen jouw Tessel, jouw vrouw, nou schat, tot straks.
3: Ja, ik zeg, ga de auto in. Ik hoop 5:15 thuis te zijn.
0: En toen reageerde ze als volgt.
3: Wat zeg je?
4: Ik vind het best wel spannend.
3: Ja, lief schat.
4: Ik heb er niet zo heel veel zin in dat je dit gaat doen.
3: Als ik neerstort, dan weet ik wil niet tegelijk met Koen begraven worden.
4: Doe even normaal. Ik doe je wat hoor, als je neerstort.
3: Nou, dan moet je Koen maar doen.
4: Nee, schat, doe echt even normaal en voorzichtig. Ik heb er echt geen zin in dat het fout gaat.
3: Lief, ik heb van je gehouden.
4: Nou ja, op nu hoor, want je bent het nu aan het opzoeken.
3: En ik gun je niet te snel, maar ik gun je een andere liefde.
4: Schat, doe even normaal.
3: Vaarwel.
4: Doe nou even normaal.
0: Dat is wel echt een irritante eigenschap van jou. Dat jij zoekt het dan. Je gaat notabene zelf in dat vliegtuig. Dus ja. Ergens is het ook een beetje een angst van jezelf, toch? Dat denk je altijd toch. Ook als je in een groot vliegtuig stapt, dan kan altijd iets gebeuren.
3: Ja, nou oké, ik ben zelf. Ik heb geen vliegangst. Maar ik hoef niet als mens per se me in de lucht te bevinden.
0: Het voelt toch een beetje onnatuurlijk.
3: Het is toch onnatuurlijk. Ja. Maar goed, in jouw handen en die van Gert-Jan voel ik me geborgen.
0: Nou, gelukkig. Over vliegangst gesproken, we hebben nog Joe-luisteraar Alice gehad. Dat is een leuk verhaal, want Alice heeft ontzettende vliegangst en haar kinderen die willen heel graag met haar vliegen, maar ze durft maar niet. En ze was zo stoer om gisteren in een vliegtuig te stappen en zijn naast ons komen vliegen.
3: Ja.
0: Dat was op een zeker moment daar. Dat was prachtig mooi. En dat zagen we dus gebeuren, dat het vliegtuig van Alice in één keer zo vlak naast ons kwam hangen.
5: Ja, mooi hoor, ja. Is dat onze luisteraar?
6: Ja, Alice. Kijk, daar zit Alice voor in. Je meet and greet in the air with Alice. Wauw. Top. Ah, ze lacht. Oké, dan gaan we nu op rechts vallen. Daar komt ie. 3, 2, 1.
0: Ja, en hier zegt Gert-Jan, die dan even het toestel de controle had. Die zegt in één keer, nou, dan vallen we nu even weg over rechts. En die gooit me dat toestel op zijn kant, joh.
3: Zo, dat was een duikvlucht. Laat ik het zo zeggen, in de automobilerie noem je dat een scherpe bocht naar rechts.
0: Maar waar het allemaal om gaat, is natuurlijk de landing. En daar hingen we vlak voor de landingsbaan met Sander achterin die verslag deed.
3: Ja, we gaan bijna landen. We maken het laatste bochtje. De één keer zitten we een stuk lager dan ik de afgelopen half uur gewend ben. Sterker nog, we raken bijna de boomtoppen. Het laatste bochtje, het is net de intro van Sinterklaas. Maar we zien de baan al voor ons liggen. En terwijl ik lekker doorpraat, zie ik de grond best snel op me afkomen. En dit is nooit mijn favoriete onderdeel. Maar dan gaan we nu... Ja, oh godsamme, de grond raken. Ja, Gert-Jan, de instructeur, die zit met zijn hand omhoog. Dat betekent dat hij helemaal niks gedaan heeft. Dit is, dit mag een applaus voor klinken ook, hoor. Ja, wel hoor. Ik heb geen kotstapje nodig. Echt volledig op het konto van Koen. Missie geslaagd, kan ik vertellen.

0: Abdul, Straight Up en het nieuws van 9 uur komt alweer dichterbij. Renske van der Zalm, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik vertel je straks meer over een politieke partij die zwaar onder vuur ligt.
2: De drie noten.
0: En we komen er ook aan met de singalong natuurlijk. Straks om 9 uur, dan hoor je heel veel heerlijke meezingers uit de 70s, 80s en 90s. Eén van die liedjes mag je zelf gaan raden op basis van 1, 2 of 3 noten die we aan je gaan laten horen. Te winnen het Coen en Sander showpakket en een kussen van Beter Bed.
3: Juist.
0: Sander, we beginnen met noot 1. De vraag is, en je mag gaan appen als je het weet, hoe heet dit liedje?
3: Oh, nou ja.
0: Weet jij hem?
3: Dat denk ik wel, ja.
0: Ik doe even mijn microfoon, ik ben even benieuwd. Dat is niet goed.
3: Oh, dan moet het sowieso nog, als de grote baas niet weet.
0: Ja, maar ja, je hebt het over jezelf, hè?
3: Ja, ja, ja.
0: Mag je even zeggen wat je net tegen mij zei?
3: Ik dacht Pump Up the Jam.
0: Pump Up the Jam is niet goed. Nee. We gaan naar een tweede nootje.
3: Dan ben ik blanco, er moet een derde noot bij. Oh ja, ja.
0: Hij is niet makkelijk.
3: Hij is zeker niet makkelijk, maar hij is te doen. Dus kom maar door via de app en win een geweldig, leuk pakket.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Hey Remo! Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
14: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
16: Een initiatief van Pfizer.
17: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen. 400 gram voor maar 2,79. En ook heel goedkoop. Kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Hallo, met Peter van Os van de bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan op Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpies siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: 9 uur, Renske van der Zalm heeft het nieuws voor je.
15: Goedemorgen. In ons land zijn zeker 80 sectes actief. Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. Het gaat onder meer om religieuze en spirituele groepen, maar ook op sectes gericht op zelfontwikkeling. Volgens een hulppunt worden mensen met mooie verhalen verleid om in te stappen. Het gebeurde ook bij deze vrouw die bij een religieuze secte zat.
16: Ze deden natuurlijk heel erg vriendelijk en lief tegen me. En touwtjes worden steeds strakker getrokken. En op een gegeven moment mag je daar ook niks meer. En toen begon ook de straffen en dat ik niks meer goed deed.
15: Sinds vorig jaar bestaat er een speciaal chatkanaal voor slachtoffers van sectes. Meer dan 250 mensen zochten daar al contact. Een steunprotest in Arnhem gisteravond voor de regenbooggemeenschap. In de stad zijn namelijk allerlei regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Onacceptabel, zegt burgemeester Marcouch, die ook bij de steunbetuiging was.
17: Zero tolerance voor welke vorm van discriminatie dan ook. Maar zeker dit soort discriminatie tegen de queergemeenschap in onze stad.
15: Zei hij bij RTL. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. De Britse partij Reform UK ligt zwaar onder vuur door een schandaal. Documentairemakers legden undercover vast hoe leden racistische, seksistische en gewelddadige uitspraken deden. Ze worden Aziatische huiseigenaren parasiet genoemd en de ander wil varkensvlees begraven op de plek van een geplande moskee. Reform UK vindt het gedrag niet kunnen en gaat het onderzoeken. En het belooft weer een fijn voetbalavondje te worden. Zo speelt AZ in de Europa League tegen een club uit Israël. Trainer Leroy Echtold verwacht een mooie wedstrijd, zo zegt hij bij Ziggo.
18: Wat wij gezien hebben is dat ze best wel willen voetballen. Ze willen ook hoog druk zetten, ze willen voetballen. Barcelona heeft zo vaak zo gespeeld. En die opvatting hebben ze eigenlijk.
15: De wedstrijd begint om 17:15. Verder komen Ajax en FC Twente ook nog in actie in de Conference League. Krijg je het weer van Buienradar. Eerst lekker zonnig. Vanmiddag wordt het vanuit het westen wat bewolker. Het wordt 18 tot 21 graden.
14: Dankjewel Renske, dan is er verkeersinformatie. Maar het goede nieuws is, valt eigenlijk best wel mee. Want donderdag, normaal gesproken de drukste ochtend op de weg. Vandaag niet, 55 vertraging nog. Het is wel druk op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen de Wijkertunnel en het Rotterpolderplein. Er is een ongeluk geweest. 9 kilometer file is het gevolg en 55 minuten extra. De singalong gaat straks van start. We hebben onder andere dit liedje voor je.
19: Ja, hij is moeilijk hoor, want Eva denkt bijvoorbeeld dat het I Wanna Dance With Somebody is. En Ted denkt, nee, het is Prince met Kiss. Erik denkt aan Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Oh ja. En André die zegt, wat leuk, geen idee. Maar het is allemaal niet goed.
14: Ah, ik snap wel dat hij lastig is, maar doe gewoon een gokje in de Joe-app... voor het Koen en Sander Show pakket. En de kussen van Beter Bed komt er nog één keer. Opgave van vandaag. Succes. Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590.

0: Ja, ja, ja. Eigenlijk zegt hij gewoon nee, nee, nee.
1: De Koen en Sander Show.
0: Sweet Caroline was dat van Neil Diamond in de singalong. Goedemorgen, 9:10. En ja, Erik heb je ook al gehoord uit de Halsteren. Je bent de keuken aan het monteren, Erik.
2: Ja, inderdaad, de keuken aan het monteren, ja.
3: En bij wie?
2: Het is een nieuwbouwwoning, dus ik ken heel de klant niet. Dus het is gewoon een nieuwbouwwoning.
0: Oh, wat heerlijk. Dus. Dat is wel lekker. Het lijkt me ook, anders staan mensen zo op je vingers te kijken en zo. Nu kan je gewoon lekker je gang gaan.
2: Ja, muziekje aan.
3: En overweeg je wel eens om de kastjes, de deuren van de kastjes niet te plaatsen? Dan heb je toch een soort
2: van, op zijn kop.
3: Heb je toch een soort van open keuken?
2: Ja, inderdaad. En letterlijk greeploos.
0: Ja. Ja, dat is waar, ja. Hey, en dan doe je dat in je eentje, Erik. Hoe lang ben je dan bezig met het neerzetten van één zo'n keuken?
2: Ja, dat ligt eraan wat voor keuken het is. Dit is een hoekkeuken met alles erop en eraan. Ik ben daar één dag mee bezig, zeg maar. Oh. Nee, dus dat ligt er maar net aan hoe groot die is.
3: Nou, Erik, nou is natuurlijk de vraag. Het begint met een N en het eindigt op euken.
2: Ja.
3: Een nieuwbouwkeuken.
0: En de volgende vraag is, Erik, hoe heet dit liedje?
2: Ja, dat is van Kool & The Gang, Fresh.
0: En dat is goed.
2: Ja, Erik. Kijk eens aan.
0: En zo makkelijk was hij nog niet, hè?
2: Nee, ja goed, ik herkende hem wel bij de derde noot pas ook, dat moet ik je ook zeggen.
0: Nou, je hebt het heel goed gedaan.
3: Hartstikke goed gedaan, Erik. Jij wint het Koen & Sander Show pakket, inclusief een kussen naar wens van Beter Bed.
2: Nou, dat is hartstikke mooi. Dankjewel.
0: En succes met de keuken. Hè. Blijf lekker Joe luisteren.
2: Ja, dat ga ik zeker doen. Fijne dag.
0: Zometeen meezingen met de Bengals. Walk like an Egyptian.

0: Bengals. We hadden ook nog het beetje zielige Eternal Flame.
1: Ja, en Manic Monday.
0: Zeker. En dit was het lekkere uptempo Walk Like an Egyptian.
2: De Joe 90's Top 500.
0: Dit zijn de dagen waarop jij nog invloed kan uitoefenen op de lijst die je volgende week bij Joe gaat horen. Namelijk de Joe 90's Top 500. De 500 allerlekkerste liedjes uit de jaren 90 door jou uitgekozen.
1: Ja, en elke dag zo rond de klok van 9:30 en 9:30 volgt totaal vrijwillig een stemadvies van ons kant.
0: Ja, Sander.
1: Ja?
0: Als ik jou zeg de naam John Larkin. John Larkin.
1: Ja, dat is natuurlijk de man, de webdeveloper achter Windows 95.
0: Dat zou zomaar kunnen. Nee, John Larkin, nee. Dat is een man die in 1995 ineens met een heel raar liedje een ontzettend grote hit scoorde. Sterker nog, een wereldhit scoorde. We kennen hem allemaal als Scatman John.
1: Oh, de Scatman.
0: De Scatman.
1: Ja.
0: Ja, en god, ja, de man heeft van zijn zwakte eigenlijk zijn kracht gemaakt. Want hij stotterde ook echt.
1: Ja, hij stotterde echt, ja. Ja, en dan, daardoor durfde hij niet. En uiteindelijk ging hij door skettend. Nee, inderdaad, kon hij het allemaal best wel behappen.
0: En ik weet nog dat ik toen ook al een beetje aan het radio maken was bij de lokale omroep. En toen kwam in één keer een clip in beeld. En hoorde ik daar een liedje van, ja, best wel een oude man. Hij was al op leeftijd. Hij was 52 jaar toen hij doorbrak met dit nummer in 1995. En er was daar in één keer Scatman John. Met een Scatman.
1: Ja. En daarna toch ook, mag ik dat zeggen?
0: Ja, ik wil hetzelfde gaan zeggen.
1: Nou, ga het zeggen dan.
0: Ik denk dat jij wilde gaan zeggen dat hij eigenlijk kort daarna is overleden.
1: Zwaar depressief geworden.
0: In 1999. Hij is uiteindelijk overleden aan longkanker. Maar
1: ja.
0: Het is heel kort na zijn doorbraak heeft hij het leven gelaten.
1: Hij voelde zich, waar het op een gegeven moment zijn zwakte zijn sterkte werd, werd het uiteindelijk weer zijn zwakte. Want hij wilde niet alleen maar scatten door het leven.
0: Nee. Maar goed, ja, daar werd hij wel mee bekend. Halverwege de jaren 90. Scatman John. En je kan erop gaan stemmen in de Joe-app. Scatman John.

0: over het feit dat ik vertelde dat hij al op leeftijd was toen hij doorbrak, 52 jaar. Nee, ja, 52 is natuurlijk niet per se oud, maar wel om door te breken als artiest.
1: Absoluut.
0: Toch?
1: Tuurlijk, ja, zeker. Overigens had hij nog een follow-up hitje, Scatman's World.
0: Ja.
1: Dat klonk totaal anders.
0: Nee, was precies hetzelfde.
1: Ja, ja.
0: Van Scatman John gaan we straks in de singalong naar ABBA. En Roanesse.
2: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo!
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it.
10: Voor die 2...

0: 18+. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, oh, nee.
2: Maak er een potje van.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Nu bij Ben dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche... 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: En dan het weerbericht van Buienradar. De dag begint met best wat zon. Later vanuit het westen meer bewolking in 18 tot 21 graden. En dan nog eens even kijken naar de verkeersinformatie. We hebben best wel een rustige donderdagochtend te pakken op de weg. 23 vertragingen. Op dit moment de langste vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 15 minuten.
11: De Joe Singalong met Koen en Sander.
10: Ja. Sander, goedemorgen.
12: Ik wens jou ook een hele goede morgen.
10: Ja, wat lief van je.
12: Zo ben ik.
10: Roanesse komt eraan straks in de Singalong ook nog Tina Charles, I Love to Love. En nu Elton John.

0: 2 gin tonic, een kopstootje, 2 chocomel en 3 harde wodkaatjes. En dan moet ik even kijken wat ik zelf nog
1: heb. Ik vind het wat vroeg voor deze bestelling, eerlijk gezegd.
0: Oké, dan doe je de chocomel niet.
1: Welkom bij de Joe Singalong, straks meezingen met ABBA. En hier is Modern Talking.

0: van plan dan?
1: De slingerbaas.
0: Wat ben je nou van plan?
1: Harry van Voren. En drukwerk. Je loog tegen mij in de Joe Singalong.
2: Ja, het zit erop. Morgen zijn we weer. Maar zometeen, ach, laten wij je achter in de vertrouwde, lieve handen van Timor.
1: En die heeft me toch een partij lekkere liedjes voor je.

0: Earth, Wind & Fire.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water
1: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Nu bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
6: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
5: Oei, ik voel de bui al hangen.
6: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
5: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
7: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
8: Nu bij Dirk, Grand Italia pasta saus. 400 gram, €1,99.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow.
21: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
23: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
24: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
25: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
24: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
26: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
27: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
28: Wie was je aan de beurt?
29: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
28: Hit it!

0: 18+.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur. Hier is Renske van der Zalm.
4: Goedemorgen. In Kroatië zijn tientallen voetbalfans opgepakt na een confrontatie met Ajax-supporters, melden Kroatische media. Ajax speelt vanavond in de stad Split. Fans dreigden met elkaar op de vuist te gaan. Het is er gevaarlijk, zegt de voorzitter van de Ajax-supportersvereniging bij AT5.
5: Nou, op dit moment worden dus normale supporters aangevallen die absoluut niet op herrie uit zijn. En dat is eigenlijk een ongeschreven regel, dat dat soort dingen niet gebeuren. En blijkbaar kan dat in Split wel.
4: Of er ook Ajax-fans zijn opgepakt, weten we niet. De politie doet onderzoek in het Zuid-Hollandse Berkel en Rode Rijs. Afgelopen nacht is daar een schuur van een autobedrijf volledig afgebrand. Mogelijk is die brand aangestoken. 2 jaar geleden ging exact hetzelfde pand ook al in vlammen op. Toen vond de politie daar een drugslab. Oekraïne voert weer aanvallen uit op Russische energiedoelen zoals benzinepompen. President Zelensky zegt tegen Britse media dat hij dit toestaat omdat Rusland zich niet aan de afspraken houdt. Dit weekend kondigde president Trump opeens aan dat Oekraïne en Rusland hadden afgesproken dat ze elkaars energiesector niet meer zouden aanvallen. Maar volgens Oekraïne gingen de aanvallen van Rusland afgelopen dagen gewoon door. En de meeste mensen die auto rijden weten niet dat blinde mensen een speciaal gebaar maken als ze willen oversteken. Ze houden eerst hun stok rechtop en als ze dan gaan lopen en dan doen ze die stok naar voren. Uit onderzoek blijkt dat 6 op de 10 mensen er geen idee van hebben. Deze man bij de NOS neemt in ieder geval geen risico.
6: Als een blinde, als ik zie dat die stok er staat, nou dan ga ik stoppen. Ja. Iemand is blind, dus die ziet je misschien niet. Dus misschien even handig om even te wachten.
4: Nou, om aandacht te vragen voor de veiligheid van blinde mensen in het verkeer is het vandaag weer de dag van de witte stok. Krijg je het weer van Buienradar? Eerst lekker zonnig. Vanmiddag wordt het vanuit het westen wat bewolkter en het wordt 18 tot 21 graden.
3: De A37 is nog tot 1 uur gestremd tussen Oosterhesselen en Nieuwlanden. In verband met een vrachtwagen. Een groot vrachtwagen die is in de middenberm terechtgekomen. Daarom moet de vangrail worden gerepareerd en de Zoab cleaner moet ook nog komen om alles op te ruimen. 1 rijstrook is afgesloten.
7: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590

Goedemorgen. De dag gaat door bij Joe met een blaadje. Blaadje van de scheurkalender, daar gaat hij. Het is vandaag 15 oktober, daar gaat hij. Dit staat erop. De iconische, naar beneden vallende groene code aan het begin van de Matrix-film bevat helemaal geen ingewikkelde computercode. Oh. Maar zijn door de filmcrew uitgeprinte Japanse recepten voor sushi. Nou, het is ook allemaal nep, hè. Ho. Maar hey, geen zorgen. Hier bij Joe zijn we allemaal echter dan.

Chicago. And if you leave me now, bad joke. Volle vaart richting de 90s top 500. Die begint aanstaande maandag. En als je het leuk vindt om een stemlijstje te maken, gewoon even een verloren kwartiertje lekker langs de liedjes uit de 90s scrollen.

0: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
1: Praxis. Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
4: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt?

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling. Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen. 400 gram voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten. 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
6: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99.

Half elf, twee files op de A1 bij Barneveld. Eén is een kijkersfile. En die kijken allemaal naar een kleine aanrijding op de andere rijbaan. Gebeurt tussen twee auto's. Het ziet er allemaal niet zo heel ernstig uit. Ze staan op het

Nederlands beste 70s, 80s en 90s, toch? Met Can't Take My Eyes Off You van Boys Town Gang zometeen. En de volgende is voor alle scholieren die hun lijst Engels nog moeten lezen. Wuthering Heights. Poef, don't worry. Hier is het 4 minuten uitdraksel. Yep, ben je zo klaar. Geen AI nodig. Alleen K-Boo. Dat is K-Pish.

zonnetje, 14 graden. Alleen morgen kan er een paar flinke druppels vallen. Ik zag dat ze bij het Belgische kledingbedrijf Boucan van die supervette regenjassen verkopen, die als je jas nat wordt, een panterprintje krijgen. En als het weer droog wordt, dan verdwijnt dat printje weer. Leuk toch? Even googlen op Cheetah Rain Jacket. Kost €119. Levertijd 6 weken. Net op tijd voor het regenseizoen. Of Sinterklaas natuurlijk.

Goeie mama appelsap. Straks 11:15, nieuwe editie van Papa Appelsap. London Beats. Er is een liedje op dit moment waarvan ik zeker weet... ik denk jij ook wel dat het de nieuwe nummer 1 hit van Nederland wordt in de top 40. Maar ik hoor dus in dat liedje een heel bekend jaren 80 liedje. Dit is die hit waar het om gaat.

0: 80's. Zometeen wordt het derde liedje na 11 uur. En dan hoop ik dat je de gelijkenis herkent.
1: En in het nieuws zometeen. In Zaandam is het opladen van een fietsaccu helemaal fout gegaan.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiting.

0: weg?
1: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en

0: 15 maanden gratis voor starters.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 2% suiker toegevoegd.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Geeft ruimte.
2: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Vraag je
3: wat?
2: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
4: Langer mee doen is goedkoper.
2: Zeker, kwaliteit rendeert.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
13: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
12: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
16: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Liever kopers? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
18: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur. Renske van der Zalm.
19: Goedemorgen. Premier Jette vindt dat EU-landen meer moeten doen om Oekraïne te steunen. Hij roept ze op meer financiële en militaire steun te geven. Nederland is een van de landen die Oekraïne het meest te hulp schiet. Ook haalt Jette uit naar de Russische president Poetin, want hij is degene die een einde kan maken aan de oorlog, zei de premier op de EU-top tegen de NOS.
20: Poetin is deze oorlog aan het verliezen, zowel op de frontlinie, waar ontzettend veel Russen om het leven komen of gewond raken, maar ook door Poetin keihard te raken in zijn portemonnee. Ja, is dat de manier om druk op te voeren en hem naar de onderhandelingstafel te krijgen?
19: Jette vindt dat Amerikaanse bedrijven de Oekraïners ook meer moeten helpen met bijvoorbeeld inlichtingen. In een appartement in Zaandam is brand uitgebroken tijdens het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hebben ingeademd. Er zijn ook 2 katten gered. De veiligheidsregio adviseert om fietsaccu's niet in huis op te laden en zeker niet 's nachts. In Kroatië zijn bijna 60 voetbalfans opgepakt na een confrontatie met Ajax-supporters. Ajax speelt vanavond in Split. De sfeer was daar vannacht grimmig. Volgens Kroatische media heeft de politie moeten ingrijpen om gevechten te voorkomen. Of er ook Ajax-fans zijn opgepakt, is niet bekend. En wie vandaag of morgen de weg op gaat, moet rekening houden met flinke files en vertraging. Door de start van de herfstvakantie wordt het drukker op de weg, zegt Rijkswaterstaat.
3: Dit weekend beginnen de herfstvakanties voor regio Midden en Zuid. Dus dan zien we dat donderdagavond eigenlijk die spits al vroeg op gang komt. En ook drukker is dan normaal. En daarnaast werken we ook op verschillende plekken in het land aan de weg. Dus dat samen kan zorgen voor meer file.
19: Ja, voor de regio Noord zit de vakantie er alweer bijna op. Krijg je het weer van Buienradar. Eerst lekker zonnig. Vanmiddag wordt het vanuit het westen wat bewolkter. Wordt 18 tot 21 graden.
18: Ze zijn een pechgeval aan het bergen op de A1 bij afslag 25. Dat is Badme in de richting van Hengelo.
4: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 500

0: Joe met Timo Perlin.
1: 11 uur geweest. Ik scroll even door het stemlijstje van Linda Treuren uit Capelle. Die zet vol in op Lionel Richie met My Destiny.

Rolling Stones daar bij Joe. En dan nu het liedje waar het de hele week om gaat in heel Nederland, wat de nieuwe nummer 1 in de top 40 wordt. Dat is dit liedje, maar...

grote geheim achter het Dire Straits geluid is Mark Knopfler, die bijna nooit een plectrum gebruikt tijdens een gitaarspel, zo'n plastic driehoekje. Maar hij plukt de snaren van de gitaar gewoon met zijn blote vingers. Alsof je heel delicaat een kersje pakt.

0: Maandag start hij, de Joe 90's Top 500. En zometeen papa appelsap. We weten allemaal dat kinderen niet alleen altijd de waarheid spreken, maar die hebben ook eigenlijk de beste papa appelsap oren.
1: En die zegt tegen mij, papa, waarom ziet die meneer steeds frikandel?
0: Frikandel, ja, alweer. Nieuwe papa appelsap zometeen, 11:45.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99.

0: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
1: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
0: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
2: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
13: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
15: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
16: Let op. Geld lenen kost geld.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
17: Hey joh, hij is weer terug.
18: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
17: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
19: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
20: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
21: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
22: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Bij Simpel krijg meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: 11:30, vrachtwagen met pannen op de A50 tussen Heteren en Valburg. Rechterrijstrook dicht.
5: Dit is Joe.

weeroverzicht. Goedemorgen, beste luisteraars. Het belooft weer een heerlijke radioochtend te worden. 11:45, papa appelsap. 12:00 precies, de Joe 90's lunch. Ter voorbereiding van de Joe 90's top 500, die nu wel heel dichterbij komt.

0: is Joe luisteraar en docent marketing op de Hogeschool van Amsterdam.
1: Goedemorgen, papa Appelsap.
0: Goedemorgen, Victor. Wat zijn ook weer de 5 P's bij marketing?
1: Oh, jeetje. Plaats, prijs, promotie, product.
0: Ja.
1: En er was er nog eentje. Nou ja.
0: Papa Appelsap.
1: Ja, papa Appelsap.
0: En over jou, papa Appelsap gesproken. Dit is het liedje waarin jij wat hoort. Ik zie dat ik moet scrollen naar 1 minuut 15.
1: Ja.
0: Je hoort al in het liedje Kakatoe. Dat was al in een mama appelsap die we ooit hebben binnengekregen. Maar jij zegt, nee, er zit nog wat in. En wat hoor je daarna dan?
1: Ja, daarna hoor ik Lik Mijn Zool.
0: Lik Mijn Zool.

0: met Alain Altena.
1: Ja, kan je alweer alles halen bij Albert Heijn? Nou, ik heb zo het laatste nieuws over de supermarkt.
0: En daarna eenmalig en alleen deze week de Joe 90's Lunch.
2: Morgenochtend in de Coen en Sander Show. De drie noten. Beat Sander. Wie kent de meeste Joe-hits vanaf de eerste noot? Wie heeft de sublieme kennis?

0: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.

0: Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
1: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
12: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
13: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Liever kopers? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
14: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
23: Wie was je aan de beurt?
24: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
25: Hit it.
26: Voor die 2

0: Speelbewust 18 plus.
1: Het nieuws van 12 uur, hier is Alain Altena. Goedemiddag. De schappen bij Albert Heijn worden weer voller. De supermarkt heeft de leveringen van houdbare en vers producten in het hele land volledig hervat, meldt de keten in een statement. Toch zijn nog niet alle problemen voorbij na het cyberincident vorig weekend. Online boodschappen bestellen kan nog niet en ook is de website nog steeds onbereikbaar. Dan een reactie van wielerploeg Picnic PostNL. Vanmorgen meldde de NOS dat er al jaren een angstcultuur bij dat team heerst, maar de wielerploeg zegt zich daar niet in te herkennen. Wel laten ze een onafhankelijk onderzoek doen. Ze willen weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat mensen binnen de ploeg zich niet veilig hebben gevoeld. Andere EU-landen moeten meer doen om Oekraïne te helpen. Dat vindt premier Jette.
2: Mijn oproep vandaag ook aan de Europese collega's is: doe meer aan steun voor Oekraïne. Want Nederland en een paar andere landen zijn nu de topdonoren als het gaat om militaire en financiële steun.
1: Ja, zei hij tegen de NOS. Volgens Jette staat ons land nog altijd schouder aan schouder met de Oekraïners. En ga je wel eens met de trein naar Duitsland, hou er dan rekening mee dat je geen biertje of wijntje op het treinstation drinkt. Vanaf vandaag mag dat in Duitsland niet meer. Idee erachter is de veiligheid te verbeteren. In de trein zelf is alcohol nog wel toegestaan. Het weer van Buienradar, opnieuw een lekkere herfstdag met zon en wolken. Het wordt 18 tot 21 graden.
3: Allee, dankjewel. Er zijn geen lange files.
4: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 590

0: een lekkere smaak, Marcel.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja, dat is gelukkig. Wanneer heb je dit gedaan? Wanneer heb je het ingevuld? Waar was je?
1: Ik was gisteren op werk en heb ik via mijn telefoon het Joe heb ingevuld.
0: Ja, dat is altijd het beste om dat gewoon op je werk te doen, hè?
1: Ja. Even tussendoor.
0: Leer te ervaren, precies. Hey, deze staat heel hoog ook op je lijstje. Kan je hem zelf even aankondigen?
1: Dit is Bruce Springsteen.
0: Ja, Streets of Philadelphia. Dankjewel voor je stem van op maandag. De 500 beste 90's.

0: op zoek is naar een klein beetje Monica in het leven.
1: Mambo number 5.
0: Lou Vega, de Joe 90's Lunch. Maandag start hij, de Joe 90's Top 500. Meja, grote kanshebber, top 50 materiaal. Nee, is dit te positief? Nee, ik denk het wel, hè? Dit is All About the Money, Joe.

0: Jasmine Archer. De Joe 90's Lunch. Zometeen hoor je een van de grootste stijgers, als ik zo de stemlijstjes zie, van dit jaar in de Joe 90's Top 500 vanaf maandag. Dat is deze. And I don't want the world to see me. Direct hierna.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
7: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
9: Goed plan, zonneplan.
6: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
11: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
10: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Nu bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee?

0: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: En die chocomeletters zijn er nu ook met 100% suiker toegevoegd.
4: Chocomel. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
6: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
7: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
8: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
10: In de keuken alles ready.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
15: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
16: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
17: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
18: Jouw warming up voor de 90s top 500. Dit is de Joe 90s Lunch.
19: Half 1, even oppassen, want de Duitsers zijn weer begonnen met grenscontroles. De A1 en de A76, daar staan.

bent door Koen en Sander van de Koen en Sander Show uitgenodigd voor een speciale voorpremière van de aflevering van Gooise Vrouwen, waarin Koen Swijnenberg een prachtige gastrol in speelt. Samen met zijn twee tackles. De voorpremière van die aflevering van Gooise Vrouwen is in Beeld en Geluid in Hilversum. En weet je wie er ook mee mag? Je eigen tackle. Of als je een foto van een tackle hebt, of een knuffel van een tackle is ook goed hoor. 30 oktober, wil je erheen? Ga voor meer info naar joe.nl.

0: De Bronx meets Termen Buslo, dit liedje. Ja, toch een beetje hip-hop met een beetje zo... ja, wat voor muziek is het? Sauna muziek. Lekker de Fugees. Maandag begint de Joe 90's Top 500. Die stemmenlijstjes zijn fantastisch die al binnenkomen. Deze komt van Cher Charles in Hellevoetsluis. Cher is geboren in 1992. En ze heeft een geweldig lijstje met The Cardigans erop staan. My Favorite Game. Westside van TQ. En lieve Cher, er is natuurlijk maar één artiest die niet kan ontbreken op jouw 90's lijstje. En dat is...
1: Eric Clapton!
0: Ja! Hier is hij, dames en heren. Let's go, dankjewel voor je stemmen en voor je lijstje. Wil je ook stemmen? Ga dan naar joe.nl.

0: uur. Nieuwe aflevering van de 90s Lunch bij Joe. Laatste aflevering voorlopig, want dan hebben we de 90s Top 500. Allee, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat heb je nieuws?
2: Nou, ik vertel zo welke superster een eigen Barbie-pop heeft gekregen.
0: Oh. Trump?
2: Nee.
0: Ah, oh. Dat had ik wel leuk gevonden. Trump is Barbie. Wij gaan daarna door met de liedjes van Joe. Met Hathaway, What is Love? En You Too, Sunday Bloody Sunday.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,99.

0: 19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op Leenbakker.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
9: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
12: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
15: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
16: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote

0: gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
7: Nee!
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
10: Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Het is exact 1 uur. Goedemiddag, nu.nl Nieuws. Hélène Altena.
13: Goedemiddag. In Utrecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Die lagen in een kelderbox onder een flat. De politie vond ze tijdens een controle. Alles is in beslag genomen en afgevoerd. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is opgepakt. In het hele land worden de winkels van Albert Heijn weer bijgevuld. Het leveren van vers producten als groente en fruit is volledig hervat. Dat meldt de supermarkt in een statement. Afgelopen dagen waren er lege schappen na een cyberincident. Online boodschappen doen is daardoor nog steeds niet mogelijk. Ons land heeft samen met Frankrijk voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. President Macron wil het aantal kernwapens uitbreiden vanwege de toenemende dreiging in de wereld. En daardoor vindt ook het kabinet dat Europa zichzelf beter moet kunnen beschermen. De samenwerking kan betekenen dat Franse kernwapens ook bij ons worden opgeslagen. En opnieuw is er van een superster een Barbie-pop gemaakt. Na onder andere Whitney Houston en Miley Cyrus gaat het dit keer om Celine Dion. De pop heeft dezelfde blauwe jurk als Celine Dion droeg tijdens een optreden bij de Oscars jaren geleden. Toen zong ze My Heart Will Go On, natuurlijk het nummer van de wereldberoemde film Titanic. Het weer van Buienradar, opnieuw een lekkere herfstdag met zon en wolken. Het wordt 18 tot 21 graden.
12: Alleen dankjewel. Dan even kijken op de weg. Joe verkeer door Flitsmeister. Van onze files voor nu, dat zijn deze. De A1 van Hengelo naar Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens met Duitsland. 21 minuten. Er staat ook een auto met pech. A12 Den Haag-Utrecht tussen Reeuwijk en Nieuwebrug. Ligt dat op de weg. Zorgt voor 10 minuutjes. En een ongeluk met een vrachtwagen op de A27. Gorinchem-Utrecht tussen Houten en Rijnsweerd. 8 minuten.
14: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590.

0: Joe met Edwin Noorlander.
1: En van het stemlijstje van Wendy Wieringa, deze van Hathaway. Ze schrijft erbij, een van mijn eerste singeltjes, gekocht op de muziekafdeling van de V&D in de kelder.

Je donderdag en best een mooie ook. Het is lekker een graad of 18 vandaag. Maar geniet er nog van. Hè. Er komt koud weer aan dit weekend. Maximaal 13 graden. Dus misschien wordt het wel tijd om je elektrische deken weer van zolder te halen. Ik dacht vroeger altijd een elektrisch deken. Wat moet je daar nou mee? Maar als je dat dan eenmaal hebt ervaren, dan kan je niet meer zonder. Hè. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als met Joe. Als je het één keer hebt ervaren, kun je niet meer zonder deze zender met 70s, 80s en 90s hits. Prince komt eraan na Barry White.

Prince en Kiss bij Joe. Koen en Sander gaan een heuse première organiseren voor de aflevering van Gooise Vrouwen, waarin Koen te zien is met zijn twee tackles. Vrijdag 30 oktober vindt dat plaats in Beeld en Geluid in Hilversum. En jij bent uitgenodigd met jouw tackle ook. Kan je aanmelden via de Joe-app en dan heb je dus die première. En bij een première hoort ook een goodiebag mee, hè, die je dan krijgt. Met allerlei lekkere dingen voor jou en je tackle. Moet je alleen niet de hondensnoepjes gaan verwarren met wat voor jou is, hè? Anders moet je dat probleem ook nog gaan tackelen. Aanmelden kan in de app van Joe.

0: Goedemiddag, dit is Joe op je hopelijk lekkere donderdagmiddag. Je hoort de ABBA en Chiquitita. We gaan de muziekkennis van jou eens eventjes testen weer. Wat weet jij over de muziek uit de 70s, 80s en 90s?
1: De Joe Hit Quiz.
0: En daarmee kun je een spel winnen, namelijk Hitster Battle of the Generations. Heerlijk partyspel. En wij gaan zorgen als je zo meteen wint, dat je dat gewoon dit weekend al met vrienden slash familie kan gaan spelen. Gaan we het vandaag nog op de bus doen. Maar goed, moet je het eerst eventjes verdienen uiteraard. Je krijgt zo meteen 3 liedjes te horen en de vraag is steeds hetzelfde. Komt het muziekfragment wat je zojuist dan gehoord hebt uit de 70s, 80s of 90s? Als je mee wilt spelen, geef jezelf dan op, pak de Joe App erbij en vertel me alvast uit welk decennium deze hit van Nederlandse makelij komt. Sharp and You. Is dit jaren 70, 80 of 90? Meld je in de Joe-app met het juiste antwoord. Ik ga hem zo meteen ook helemaal voor je draaien. Net als trouwens Pat Benatar.
2: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
7: Hey joh, hij is weer terug.
8: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
7: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
6: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
7: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
13: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
12: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
13: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
21: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
20: E-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
22: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter. Even bollen
24: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
24: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
26: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
0: En de Joe Hit Quiz spelen we over exact 8 minuten. Ook Pat Benatar, Love is the Battlefield, komt eraan. Eerst even het verkeer op Joe door Flitsmeister. Het file rijden op de A1 van Hengelo naar Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de grens. Kwartier daar. A27 Gorkum-Utrecht tussen Houten en Rijnsweert. Daar is een vrachtauto in een ongeluk betrokken met een ongeluk. 10 minuten vertraging. En de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Utrecht Science Park en Utrecht Centrum. Daar 10 minuten. Goeie reis!

0: uit 1992 met You. En als je zojuist jaren 90 hebt geappt in de Joe-app, zou het zomaar kunnen dat je bent geselecteerd.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Want die spelen we elke werkdag om 14:50. En vandaag is Paulien de gelukkige. Paulien, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: 49 jaar, je komt uit Boxmeer en je bent docent handvaardigheid.
2: Ja, dat klopt.
0: Kijk eens aan, dan ben jij vast een hele populaire juf op school.
2: Dat weet ik
0: dan
2: niet.
0: Dat weet je. Nou ja, kijk, ik ging liever naar handvaardigheid dan naar aardrijkskunde of geschiedenis.
2: Ja, het vak is in ieder geval wel populair.
0: Ja, en wat voor dingen maak je anno 2026 in dit soort lessen?
2: Het is redelijk nog traditioneel hoor. Dus je bent nog steeds met klei bezig en met hout en dat soort dingen.
0: Kijk. Lekker creatief bezig de hele dag.
2: Ja, lekker treubelen.
0: Nou, wat niks met handvaardigheid te maken heeft, maar met jouw muzikale vaardigheid, is de Joe Hit Quiz. Ik ga jou zometeen 3 hits laten horen. En de vraag is steeds, komt het liedje wat je hebt gehoord uit de 70s, 80s of 90s? Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je het partyspel van Hitster. Battle of the Generations, waar je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Ik wens jou alle succes van de wereld, Paulien. Here we go.
2: Ja, dank je.
0: Daar is hij, de eerste opgave.
2: Deze. Oh, deze weet ik al niet.
0: Nou, roep wat. Welk decennium?
2: Doe maar 90.
0: Jaren 90, zeg jij. Dat is goed. Je kent het liedje wel, toch? Of ken je hem helemaal niet, Paulien?
2: Ja, zeker. Ja, maar ik heb een beetje een blinde vlek voor dat soort...
0: Voor de jaren 90 heb jij een blinde vlek?
2: Nee. meer voor boyband, girlband.
0: Oké. Nou, het is een dame alleen dit. Jennifer Pace met Crush. Maar 1998 was het jaar dat erbij hoort. Oké. Nou, je hebt goed gegokt in ieder geval.

0: Wat is dit?
1: Ik denk begin 90.
0: Jaren 90, zeg jij weer. En dat is goed. Ja hoor. Het was wel wat later dan begin jaren 90. Oh. 1996, 15 miljoen mensen. Ja, van Fluitsma en Fontijn. Oké. Okay.
1: Voordat ik 20 was in ieder geval.
0: We gaan naar de laatste, Paulien. Welk liedje is dit? Of welk decennium hoort hierbij, bedoel ik?
1: Ja. Ik denk dat het ook jaren 90 is.
0: Jij denkt ook jaren 90. Joan Osborne en One of Us. Als jij dit goed hebt, dan hadden we inderdaad 3 keer jaren 90. En dat hadden we inderdaad. Gefeliciteerd, Pauline.
1: Wow.
0: Het was 3 keer 90's, want volgende week is de Joan 90's top 500,
1: ja,
0: hè? Ja. Dus ik dacht, laten we dat gewoon 1 keertje deze week vast doen. Je krijgt het partyspel Hitster Battle of the Generations. Veel speelplezier.
1: Yay. Dat vind ik echt superleuk, dankjewel.
0: Alsjeblieft, komt je kant op. En heb je al gestemd eigenlijk voor de Joan 90's Top 500?
1: Ja, zeker.
0: Oh, en wat is jouw nummer 1 dan? Weet je dat nog?
1: Michael Jackson
0: met Black or White of zo.
1: Ik denk dat ik voor They Don't Care About Us. Oh, Remember the Time.
0: Oh ja, kan ook nog inderdaad. Nou, we gaan het zien. Dankjewel voor het stemmen in ieder geval, hè?
1: Dankjewel.
0: Fijn weekend alvast, Paulien. We zorgen dat het spel dan lekker in huis is. Nou, zometeen het liedje wat je net als eerste in het spel hoorde. Jennifer Page en Crush, die komt eraan. Ook Queen hoor je zo naar de Pet Shop Boys. This is Always On My Mind bij Joe.

0: Jennifer Pace en Crush hoorde je bij Joe. Volgende week de 90's Top 500. Stemmen kan deze week via joe.nl of de app. Ik zie onder andere stiplijstjes binnenkomen van Anja, Sarah, Ryan en Rianne. En zometeen een liedje wat zij allemaal op hun lijstje hebben staan in de top 3. En misschien is het ook wel wat voor jouw stemlijstje. Welk liedje het is, hoor je over een paar minuutjes. Ook de Commodores komen eraan. En het nieuws van 2 uur, dat heeft Ellen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik vertel zo waarom het op veel plekken straks file rijden wordt.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster, Battle of the Generations.
6: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
9: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
13: Soms zul je zeggen...
14: Jij bent mijn rots in de branding.
13: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit...

0: je hart. Met Merci Chocolade.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
3: In de keuken alles ready.
4: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
5: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
6: Ik ook niet.
7: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
8: We kunnen door.
7: Direct door. Allianz Direct.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes.
14: Gadver.
12: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
12: Milner.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Hey, okay.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
15: Lekker bezig.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
21: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
22: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
23: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
24: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
25: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
26: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
27: Het is 1 voor 2. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain Altena.
28: Goedemiddag. Ajax-fans die in Kroatië zijn, kunnen beter in hun hotel blijven. Dat advies geeft de supportersvereniging van Ajax. De club speelt vanavond in de stad Split, maar het is er erg onrustig tussen voetbalfans. Dat zegt de voorzitter van de supportersvereniging bij AT5.
29: Ja, op dit moment worden dus normale supporters aangevallen die absoluut niet op herrie uit zijn. En dat is eigenlijk een ongeschreven regel, dat dat soort dingen niet gebeuren. En blijkbaar kan dat in Split wel.
28: En vannacht werden tientallen voetbalfans al opgepakt. Celstraffen tot 2 jaar. Als het aan het OM ligt, krijgen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk dat. De jongeren worden van verdacht vorig jaar een andere jongen van 17 te hebben mishandeld. In Heemskerk en Beverwijk was het toen onrustig. Groepen jongeren hadden ruzie en meerdere middelbare scholen bleven zelfs een dag dicht. In Utrecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Die lagen in een kelderbox onder een flat. De politie vond ze tijdens een controle. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is opgepakt. En op veel plekken kan het straks file rijden worden. Het wordt vanavond wat drukker op de weg, zegt Rijkswaterstaat.
30: Dit weekend beginnen de herfstvakanties voor regio Midden en Zuid. Dus dan zien we dat donderdagavond eigenlijk die spits al vroeg op gang komt. En ook drukker is dan normaal. En daarnaast werken we ook op verschillende plekken in het land aan de weg. Dus dat samen kan zorgen voor meer file.
28: In het noorden zit de herfstvakantie er juist op. Het weer van Buienradar, zon en wolken bij 18 tot 21 graden. En morgen regen vanuit het westen, het wordt dan zo'n 18 graden.
0: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 590 hits.

0: Show met Edwin Noorlander.
1: En deze onder andere op het stemlijstje van Anja, Sarah, Ryan en Rianne. Zij hebben allemaal gestemd op deze voor de 90's Top 500. Freedom van George Michael.

Commodores, Three Times a Lady bij Joe. Lucas is erbij vandaag. Die zegt nog een dagje en dan een week vakantie. We gaan een aantal dagen naar Zeeland toe. Kijk, dat is een goed vooruitzicht, Lucas. En Sophie die zegt, ik heb een hele drukke donderdag. Moet naar de kapper, moet nog een cadeautje kopen. En ook nog op tijd zijn om mijn dochter op te halen van de BSO. Jeetje, Mina. Drukke donderdag inderdaad. Maar fijn dat je ondertussen nog even hebt kunnen appen via de Joe-app. Je bent altijd welkom daar. Sandra zo. Nou,

Hits uit de jaren 70, 80 en 90. Ik ga Celine Dion nu voor je draaien. En leuk nieuws voor alle fans van Celine Dion, want ze krijgt haar eigen Barbie-pop. Dat is deze week bekend geworden. Het gaat om een Barbie-pop helemaal in de stijl van Titanic. Dus Celine heeft een hele mooie lange jurk aan en ook een ketting om met Heart of the Ocean. Dat speelt natuurlijk ook een grote rol in de film Titanic. Maar ik zit net even te kijken naar die Barbie. En ja, als je mij die Barbie zou laten zien en dan zou vragen van joh, op welke zangeres lijkt deze Barbie, dan zou ik niet 1, 2, 3 Celine Dion eruit halen. Als je tegen mij zegt dat die op Shania Twain lijkt of Gloria Estefan, dan geloof ik het ook helemaal. Maar goed, als je hem ook wil zien, ik kan je even een fotootje sturen in de Joe-app. Dus wil je de pop van Celine Dion zien, laat me dan even weten in de Joe-app dat dat zo is. En vertel me dan ook even of jij vindt dat hij echt lijkt.

0: Het zijn de hits uit de jaren 70, 80 en 90 bij Joe, met onder andere Cool and the Gang zometeen en ook Genesis.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
7: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Nu superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de roerbak mixen, alle zakken van 400 gram, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
12: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
13: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
14: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
15: En, al lang last?
16: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
15: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
16: Ik heb geen idee.
17: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
18: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
17: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
19: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1+1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1+1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien
18: uit.
13: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Twee minuten over 2:30. Joe verkeer door Flitsmeister langs de file voor nu op de A20. Gouden Hoek van Holland tussen Rotterdam Centrum en het Kleinpolderplein. Botsing en 10 minuten.

Cool and the Gang en Celebration bij Joe. Het is tijd om even op de verjaardagskalender te kijken uiteraard. En welke celebrities zijn er allemaal jarig op 15 oktober? Onder andere Suzanne Visser is jarig. Kennen we uit Gooise Vrouw. Hè? Anouk speelt ze daarin. Zij viert vandaag feest. Sandra Kim is ook jarig. Won ooit voor België het Songfestival met Chère La Vie. Verder is Daniel Arends jarig. Je weet wel, de cabaretier. En ook Lil Kleine is jarig. Die wordt vandaag 32. Als je ook jarig bent, van harte namens iedereen hier bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Janet Jackson is onderweg. Die hoor je over 3 minuutjes. Na de mannen van Genesis. Stay.

eventjes door de stemlijstjes, de grasduin alvast voor de Joe 90's Top 500. Volgende week hier de hele week te horen op Joe de allerbeste liedjes uit de 90's volgens jou. En deze staat onder andere op het stemlijstje van Jurgen, Jack, Benny en Martijn. Oh, mannen dus die dit een heel fijn liedje vinden. Joan Osborne met One of Us. Nou, ik snap het wel. Ik vind deze ook fantastisch. Vergeet hem ook niet op jouw stemlijstje. Tot en met zondag kun je nog stemmen. En volgende week hoor je hem dan voor de allereerste keer de Joe 90's Top 500. Maandagochtend om 9 uur, dan geven we het startsein. Vul je lijstje in en vergeet dan deze niet. Joan Osborne, One of Us. En zometeen ook Diana Ross.

0: Het nieuws zometeen van 3 uur. Goedemiddag, Helen.
1: Ja, goedemiddag. In het nieuws zometeen een nieuw wereldrecord. En dat heeft te maken met een skateboard.
0: En muziek is er van Aretha Franklin en Bryan Adams.
2: Morgenochtend in de Coen & Sander Show. De 3 noten. Beat Sander. Wie kent de meeste Joe-hits vanaf de eerste noot? Wie heeft de sublieme kennis om de oppermachtige Sander te verslaan? En gaat naar huis met 2900 euro. 3 noten. Beat Sander. Morgenochtend bij Joe.
3: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Joe en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabattle. 30 seconden, 1 letter. Jolanda, je mag gaan spelen met de letter L. En geen weg terug. Je hoort de letter en alles draait om snelheid en focus. Een bekende Nederlander.
7: René.
2: Durf jij de Alphabattle aan? Je krijgt sowieso een staatslot en je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alphabattle, maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18 plus.
8: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
9: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: De Alphabattle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
10: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
11: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
13: Balen zeg. Koffie?
12: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39.

0: alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpies siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
3: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Daar heb je Huub. Van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
11: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
14: 2:45. Goedemiddag, nu Veteraan Nieuws, Alain Altenaam.
15: Goedemiddag. Banken moeten hun klanten die slachtoffer zijn van phishing altijd meteen terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Phishing is online fraude. Je trapt dan in een betaallink die van criminelen blijkt te zijn. Maar de EU heeft nu bepaald, als je daarop klikt, moet je bank je sowieso direct vergoeden. Pas als jij zelf echt heel nalatig bent geweest, kan de bank dat geld terugeisen. Ajax-fans die in Kroatië zijn, kunnen beter in hun hotel blijven. Dat advies geeft de supportersvereniging van Ajax. De club speelt vanavond in de stad Split, maar het is er erg onrustig tussen voetbalfans, zegt de voorzitter van de supportersvereniging AT5.
16: De berichten die wij krijgen is dat mensen in een Uber stappen, vervolgens naar een accommodatie reizen en al daar uitstappend al meteen worden aangevallen.
15: En vannacht werden tientallen voetbalfans al opgepakt. Ons land heeft samen met Frankrijk voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. President Macron wil het aantal kernwapens uitbreiden vanwege de toenemende dreiging in de wereld. En daardoor vindt ook het kabinet dat Europa zichzelf beter moet kunnen beschermen. De samenwerking kan betekenen dat Franse kernwapens ook bij ons worden opgeslagen. En met 150 km per uur over de snelweg heen. Dat is met de auto al erg hard. Maar een man uit Spanje heeft het met zijn skateboard gedaan. Hij wilde het wereldrecord verbreken. Dan ging hij voor naar een berg in Canada om daar naar beneden te gaan met dus een skateboard. En uiteindelijk ging hij 151,83 km per uur een wereldrecord.
17: Dat is levensgevaarlijk, joh.
15: Ik heb de beelden gezien, daar word je bang van.
17: Ja. Ik ga dat record niet verbreken in ieder geval.
15: Nee, nou, ik ook zeker niet. Het weer van Buienradar. Opnieuw een lekkere herfstdag met zon en wolken. 18 tot 21 graden. En morgen regen vanuit het westen. Het is een stuk koeler dan. Nou ja, ongeveer 18 graden wel.
17: Oké, dankjewel. Joe, verkeer door Flitsmeister. Hele lange file op de A2 Utrecht en Bos tussen Deil en Kerkdriel. Staat niet bij wat er aan de hand is, maar over 12 kilometer in ieder geval langzaam rijden en stilstaan. Vertragingstijd is nu 1 uur en 8 minuten maar liefst. Heel veel sterkte daar. Er zijn nog 21 andere vertragingen. Als je daarin vastrijdt, dan verlies je maximaal een kwartiertje.
18: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 590 hits.

0: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: En Astrid Lamens heeft deze op haar stemlijstje staan. En ze schrijft erbij, lekker wegzwijmelen op dit nummer. Misschien ook leuk voor jouw stemlijst voor de 90's Top 500. Bon Jovi.

Bon Jovi en Always op Joe met de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Gisteravond in de Ziggo Dome, maar misschien heb je dat wel gemist. Bryan Adams, maar vandaag staat hij ook nog dichtbij. Sterker nog, voor veel mensen misschien nog wel dichterbij dan Amsterdam. Hij is te vinden namelijk in België en Antwerpen. En ik zie net op Ticketmaster dat er gewoon nog kaartjes te koop zijn. Dus mocht je willen vanavond niks te doen hebben en een beetje in de buurt van Antwerpen wonen. Hey, dit is je kans, hè? Bryan Adams. Je hoort hem zometeen met Run To You hier bij Joe. Na deze van Aretha Franklin.

Brad Adams en Run To You. Nou, gerend gaat er zeker worden dit weekend. Veel mensen die gaan de longen uit hun lijf rennen. Ja, wat mij betreft is veel te ver. Ruim 42 kilometer. De marathon van Amsterdam die is dit weekend. Nou, mocht je eraan mee gaan doen, heel veel sterkte. Misschien moet ik je wel heel veel plezier wensen. Het klinkt voor mij echt als de hel. De enige marathon die ik dit weekend doe is een marathonnetje Friends kijken op televisie. Dat lijkt me heerlijk, met een zak chips erbij. Hits uit de 70s, 80s en 90s bij Joe. Tracy Chapman zometeen. En nu de Dolly Dots.

0: Four Seasons en December 63. Oh, what a night bij Joe. Nou, een van die seasons is natuurlijk de herfst. Deel van Nederland heeft al herfstvakantie, maar een groot deel krijgt dat vanaf morgen. En sommige mensen beginnen er vandaag al aan. Daarom wordt er een drukke middagspits verwacht deze donderdag. Nou, of het nu al druk is, dat hoor je over een paar minuutjes. En de hits van Joe komen onder andere van The Golden Earring en Joshua Caddison.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
5: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
6: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
5: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
8: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
9: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
14: Thuisbatterij.
15: Einde salderingsregeling.
16: Teruglever kosten.
17: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
19: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
20: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
21: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
24: Domino's.
25: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
0: 2 minuten voor 3:30, Joe verkeer door Flitsmeister. Er wordt een drukke middagspits verwacht. Veel mensen die kunnen al lekker erop uit vanwege de herfstvakantie. Vandaar dus die drukte. Merk je nu al behoorlijk, want er zijn 47 vertragingen. Dit zijn de files van langer dan een half uur. A2 Utrecht, Den Bosch tussen Zaltbommel en de Empelbrug. Door een voertuig met pech daar, 43 minuten. Langste file staat op de A2 Utrecht, Den Bosch tussen Geldermalsen en Kerkdriel. Daar is een botsing geweest. 12 kilometer file erachter. De vertragingstijd op dit moment is exact 2 uur. A2 Maarse Oude Rijn tussen Maars en de Leidse Rijn. Tunnel op de hoofdrijbaan door een botsing, 32 minuten... en ook een ongeluk op de A27. Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam. 6 kilometer, 49 minuten.

maar wel in een lekkere lijst. De hits uit de jaren 90. Vanaf maandag, de Joe 90's Top 500. Een week lang, alle kanten op.

Misschien ook een leuke voor je stemlijstje voor de Joe 90's Top 500 vanaf maandag hier de hele week op Joe. Deze van Joshua Caddison, die komt namelijk uit 1994, dus die past er perfect bij. Je hoorde Jesse. En vergeet het niet, als je naar de wc bent geweest, even je handen wassen achteraf. Ongeveer 10 tot 15% van ons doet dat namelijk helemaal niet na een toiletbezoek. Maar vandaag is het de internationale dag van het handenwassen. Dus vandaag moet je het zeker niet vergeten. Het advies is om het zo'n 10 tot 15 seconden te doen met vloeibare zeep. En ik ben toevallig net ook nog eventjes geweest. En ik kan je beloven dat ik nu met schone handen het volgende liedje instart. Klinkt je toch net even wat frisser, hè? Cher, and if I could turn back time, hoor je nu bij Joe. En zometeen Chaka Khan.

En deze staat in de jaren 70, 80 en 90. Joe met Chaka Khan en I'm Every Woman. Over exact een uur is het 16:45. Het is ook nog eens een keer donderdagmiddag. Dus het is tijd voor de weekfinale van de Alpha Battle. Dat is het letterspelletje bij Kai in de middagshow. Waarbij je 30 seconden hebt om zoveel mogelijk associaties te hebben met de letter van de dag. En heb jij de beste score van de week en dat wordt dus vandaag bepaald, dan win je 1000 euro. En de score die nu het hoogst is, is van Mikai. Die heeft die gisteren neergezet. En die score is 7. Nou, die is te kloppen. Eerlijk is eerlijk. Dus wil je meespelen zometeen? Je kunt je aanmelden dan via de app van Joe. En wellicht weet jij over een uur wel dat je met 1000 euro meer dan dat je nu hebt het weekend ingaat. Mooie vooruitzichten, toch? Zometeen Inner Circle. Sweat, alalalalong komt eraan. Deze hele mooie van Sting. Dit is Fragile bij Joe.

0: Show. Zometeen 4 uur, dus tijd voor de middagshow met Kai. En Jeroen is er ook bij voor het laatste nieuws. Hey Jeroen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen onder andere krijgt het zeehondencentrum bij de Waddenzee toch nog extra geld.
0: Oké, nou dat horen we over een paar minuutjes. Ik weet niet of Siel er ook aankomt, maar die kan je eventueel aanvragen voor de 4 uur middagboost. De radio die staat wagenwijd voor je open. Een half uur lang bepaal jij wat Kai draait. Dus heb je een verzoekje, meld je eventjes in de app. Hoeft trouwens niet als je deze Songfestival klassieker wilt horen. Heerlijk zeg, Katrina and the Waves en Love Shine a Light, hoor je zo. Veel plezier bij Kai.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
6: In de keuken alles ready.
7: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
8: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
7: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer van minder. Simpel. Grando.
9: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
12: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
13: Let's go for more, Max.
12: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
15: Hit it!

0: Rust 18 plus.
1: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is...

0: Krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Tadaa, hier ben ik. Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
8: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur met Jeroen Latijnhouwers.
12: Goedemiddag. Krijgt het zeehondencentrum bij de Waddenzee toch extra geld? Het kabinet sluit dat niet uit. Binnen een paar weken dreigt het voormalige Pieter Burencentrum failliet te gaan. De staatssecretaris onderzoekt daarom de opties.
13: We gaan zorgen dat het welzijn van de zeehonden die daar nu opgevangen wordt, geborgd gaat worden in het proces. En dat kan te maken hebben inderdaad met dat ze daar blijven. Het kan te maken hebben met opvang op andere plekken.
12: Er is ook een inzamelingsactie gestart. Vanmorgen was daar ruim 7 ton mee opgehaald. Banken moeten klanten die slachtoffer zijn van phishing altijd meteen terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Phishing is online fraude. Je trapt dan in een betaallink die van criminelen blijkt te zijn. Maar de EU heeft nu bepaald, als je daarop klikt, dan moet je bank sowieso direct vergoeden. Pas als jij zelf echt heel nalatig bent geweest, dan kan de bank dat geld terugeisen. In de Turkse stad Istanbul is het dodental na de overstromingen opgelopen tot 3. Verder worden 4 mensen nog vermist. Grote delen van Istanbul staan onder water na zware regenval. Bijna 3000 mensen zijn geëvacueerd. En ook vanavond is er weer Europees voetbal. In de Conference League speelt Ajax uit tegen Hajduk Split. Sportverslaggever Riepke Bakker.
14: Ajax keert vanavond na 31 jaar terug in het Poljoud Stadion in Split. In 1995 speelde Ajax ook in het stadion tegen Hajduk, maar dan in de kwartfinales van de Champions League. Het was het gouden jaar van Ajax, waarin de Champions League ook gewonnen werd. Daar laat een inspiratie zijn voor vanavond.
12: Ja, die wedstrijd tegen Hajduk Split die begint vanavond om 7:15. En verder spelen ook NEC, AZ en FC Twente vanavond Europees voetbal. Het weer van buienradar, zon naar wolken bij 18 tot 21 graden. Morgen eerst in het binnenland zon, maar vanuit het westen komt er regen. Het wordt morgen, oh, dat is best mooi, 17 tot 20 graden.
15: Zo, kijk eens aan zeg. Nou, dan willen we het wel voldoen. Als je favorieten voor de 90's Top 500 nog niet hebben ingeleverd, doe het nog even, want vanaf maandag is het zover.
16: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 500 90's.

0: Dit is Joe met Kai Merckx.
1: En we zijn weer van de kool. Tijd om je even te voorzien van een muzikale energieboost. Want ik kan me zo voorstellen dat zo'n boost net even wat lekkerder valt als het weekend nu echt meer in zicht is. Donderdagmiddag, dat voelt altijd al lekker, vind ik zelf. Dus laat in de app van Joe even weten wat je wil horen en waarom. En misschien kun je er net als Emily twee vliegen in één klap slaan.
2: Hi Kai, ik heb dus net mijn stemlijstje voor volgende week ingeleverd. Geweldig. En ik bedacht me ineens, ik vind het ook een lekker nummer voor de 4 uur middagboost. Dus heb je voor mij Katharina and the Waves, Love Shine a Light?
3: Love.

0: Nou, het lijkt wel of Sinterklaas hier al in het land is. Wat heerlijk zeg, wat geweldig.
1: Ja.
0: Ja, je hebt helemaal lekker versnaperingetjes meegenomen.
1: Ja,
0: hier,
1: van alles wat. Zoet, is dat? Sinterklaas schuimpje?
0: Dit zijn mellows.
1: Ja, en ik heb hier zout, heb ik ook. Het zoet, het zout.
0: Zouterijen heb je meegenomen. Ja. Je hebt apenkoppen meegenomen. Apenkoppen. Het is echt helemaal fantastisch. Maar ik ben ook heel erg blij met die Sinterklaas marshmallow. Die zijn van mij. Ik weet niet wat jullie allemaal eten de rest van de middag. Maar bij mij zijn het... Bij mij zijn het spekjes. Yes. En ze zijn ook niet echt gesuikerd. Ik vind gesuikerde spekjes niet lekker. Nee, vind ik niet. Nee, zonder suiker vind ik lekkerder, die spekjes.
1: Ja, maar met suiker, dat is gezond. Dat vind ik heel belangrijk.
0: Dat is waar. Ja,
1: dat is heel belangrijk.
0: Het is wel gezonder, hè? Ja, daar heb je gelijk in. Niels zegt, oh, ik moet mijn stemlijst nog invullen. Ik ga het gelijk even doen. Nieltje, oh ja, dat gaat over de 90's top 500 trouwens. Daarvoor kun je op deze stemmen Love Shine the Light. Want die komt uit dat decennia. Nieltje zegt vandaag te horen gekregen dat ik een vast contract heb. Mega blij mee. En Patrick wil even wat horen wat we volgens hem veel te weinig draaien.
2: Hey, dag Joe. Patrick weer. Lekker onderweg naar huis toe. Maar ik heb een liedje al een hele lange tijd niet gehoord. En ik zou hem graag willen horen. Paint It Black. Als jullie dit van mij willen draaien, terwijl ik nog even onderweg zit, zou ik wel de top vinden. Later!

0: bij Joe en Peter Black in de 4 uur middagboost. We nemen hier elke middag een onderzoekje mee. Een huistuin- en keukenonderzoekje dat over van alles en nog wat kan gaan. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, zal ik hem voorleggen?
0: Nou ja, heel graag. Anders kunnen we blijven wachten natuurlijk tot we ons wegen. Ja. We willen even weten waar we aan toe zijn. Zal ik hem voorleggen? Ja, wanneer wilde je het dan doen?
1: Nee, ja, weet ik niet. Maar meer, okay. moest ik er nog introduceren of zal ik het gewoon maar zeggen?
0: Dat heb ik gedaan, toch?
1: Ja, inderdaad. De helft van de hondenbezitters denkt dat hun hond deze mensenactiviteit ook leuk vindt.
0: Wacht even. Dus je hebt een hond.
1: Ja.
0: En daarvan denk je dan, die vindt deze mensenactiviteiten. Bijvoorbeeld dat de hond de krant lezen ook leuk zou vinden.
1: Ja, of
0: of boodschappen doen, ook een mensenactiviteit.
1: Ja, exact. Dat je denkt, oh, ja, mijn hond vindt dat altijd leuk om mee te gaan om boodschappen te doen.
0: Dan wil ik alvast even één antwoord misschien in de groep gooien. En dat is autorijden. Ik denk, ja, of dan niet letterlijk zoals de mensen doet, maar dat zie je altijd bij honden die dan zo hun kop en die tong uit het raam gooien. Dat ze dat heerlijk vinden.
1: Is niet goed.
0: En levensgevaarlijk. Stel dat er een brug aankomt en je rijdt aan het zijkantje. Daar moet je mee oppassen. Maar het is niet goed. We kunnen hem afstrepen. Oké. Okay. Later deze middag in ieder geval het antwoord op het onderzoek. De helft van de hondenbezitters denkt dat hun hond deze mensenactiviteit ook leuk vindt. Is het klaar voor jassen?
1: Nee. Klaar voor jassen.
0: Klaar voor jassen. Oké. Okay. Wilma die is helemaal gek van één artiest. Dus haar verzoekje voor de 4 uur middagboost, daar hoeft ze niet lang over na te denken.
2: Ik ben helemaal gek van Elton John, samen met onze zoon. Hij is ook naar het afscheidconcert geweest van Elton John. Ja, voor mij is Elton John gewoon echt een van de beste zangers die er bestaat, die er ooit is geweest. I'm Still Standing vind ik gewoon een fantastisch goed nummer. Ik word er blij van en ik hoop dat de rest van de luisteraars er ook blij van wordt.

I'm Still Standing in de 4 uur middagboost. Volgende week rond dit tijdstip hoor je hier de 90's top 500. Want voor het eerst hoor je hier op Joe een week lang alleen maar de beste muziek uit de jaren 90 volgens jou. Dus ja, dan moet je nog wel even snel je stemlijstje inleveren natuurlijk. Via de app van Joe kun je dat doen. Anders hoor je volgende week alleen maar de beste muziek uit de 90's volgens ons. En dat is niet het concept. We willen weten wat jij het allerbeste, het allerleukste vindt. Dus laat het zeker even weten. Ik draai even een nummer dat veel binnenkomt uit de stemlijstjes. Maar ook echt goed is voor de 4 uur middagboost. Dit staat al op het lijstje van bijvoorbeeld Patricia, Hemke en Jasper. Denk je, ja, wie zijn die mensen? Maar ze hebben wel een leuk nummer uitgekozen. Your Home to Bel Air.

0: to Bel Air in de vierde middag bij Joe. Hallo Carola.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hallo, jij bent helemaal druk bezig in het huishouden. Wat moet er nog gebeuren?
1: Ik moet nog even het stofzuigen afmaken.
0: Het stofzuigen afmaken, dat klinkt alsof je al heel lang bezig bent met stofzuigen.
1: Nee, dat valt wel mee.
0: Maar, oh ja.
1: Nog even de trap en dan vind ik het wel mooi geweest voor vandaag.
0: Ja, dat begrijp ik. Ik hoor toch, je bent een beetje buiten adem, of niet, van stofzuigen?
1: Ja. Sorry.
0: Ja, nou ja, dat geeft helemaal niks. Het is een intensieve klus natuurlijk. Maar heb je een hele zware stofzuiger misschien?
1: Ja, ik heb zo'n Miele. Zo'n zware stofzuiger, ja.
0: Oh ja, zo'n hele grote die achter je aan moet trekken. Die dan weer achter een deur blijft hangen. Of even op zijn kantje gaat of op zijn rug gaat liggen. Verschrikkelijk.
1: Ja, zeker. Ja, ze zijn wel perfect. Maar ja, het is een beetje zwaar, maar dat maakt niet uit.
0: Absoluut. Ja, maar het doet wat het moet doen. Dus dan is het helemaal goed natuurlijk. Ja. Welke nummer wil je horen voor wat extra energie? Voor het laatste restje?
1: Bruce Springsteen met Dancing in the Dark.

0: in oktober, lekker vol in de herfst. Misschien heb je wel herfstvakantie. Maar voor Anja valt oktober zwaar. Of misschien moet ik zeggen, stoptober.
1: Wil je voor mij de roulette draaien? Kan die boost goed gebruiken en heb zo een beetje afleiding. Vandaag begonnen aan mijn tweede week stoppen met roken. Ik brei de hele week om me af te leiden. Dit nummer zal me ook een beetje meer afleiden.

0: Zo zeg.
1: Mag hij nog een keer?
0: Mag hij nog een keer? Ik zou graag ook de alfabet opspelen zo.
1: Ja.
0: Denk je daarvan?
1: Geef je €1000. Als je hem nog een keer...
0: Om weg te geven.
1: Als ik dan naam aan je mag zien.
0: Ja?
1: Als ik de naam...
0: Alsof wat je zegt.
1: Ik kan winnen met
0: alsof wat je zegt. Want de S en de U zijn al ingetikt. Ja. Oké. Rubens en Sugar Baby Love. Het is de finale dag van de Alphabattle. Om 16:45 gaat er gegarandeerd €1000 de deur uit. Geld is voor degene die binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden weet te geven. Die allemaal beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Op dit moment staat Mikai bovenaan met maar liefst 7 goede antwoorden. En ik ben ook benieuwd, want ik spreek hem nu even. Mikai, hallo.
2: Ja, goedemiddag.
0: Heb je misschien nog wat opbeurende woorden voor degene die het straks tegen je gaat opnemen?
2: Ja, vooral niet winnen natuurlijk. En lekker elk antwoord proberen goed te beantwoorden. Neem lekker de tijd, zou ik zeggen.
0: Ja, neem lekker de tijd. En dan zien we wel waar het schip strandt.
2: Precies.
0: Dankjewel voor deze bemoedigende woorden, Mikai. Nou, je hoort het, de beste zijn geslepen. Als je mee wilt spelen, mag je nu je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Spelen om 16:45 de finale en I've Had a Time of My Life. Hoor je over een paar minuten.
3: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
11: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
14: Get ready for the OG.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
17: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
18: Goed. Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
19: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
18: Oei, ik voel de bui al hangen.
19: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
18: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
20: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
21: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
22: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
23: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
24: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
25: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
26: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
27: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Het is droog en bewolkt met zo'n 20 graden. Morgen begint zonnig, maar vanuit het westen komt de regen. Het wordt dan ook weer zo'n 20 graden. Jeroen Latijnhouwers, we gaan het zo hebben over een wereldprimeur voor Artis.
1: Inderdaad, daar hebben ze namelijk een dier geholpen op een manier zoals dat nog nooit eerder is gebeurd.
28: Dit is Joe met Kai Merks.
0: Wat daar gebeurd is, hoor je over 3,5 minuut na Bill Medley en Jennifer Warnes. Dit is I've Had the Time of My...

0: Made for Loving You, maar eerst even nieuws van vandaag hier doen. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurt. Een wereldprimeur hebben we onder andere te pakken.
1: Ja, laten we eerst beginnen dat het een beetje de dag is van de reparaties. De Consumentenbond wil namelijk dat de EU meer inzet op het kunnen repareren van kapotte tv's in plaats van ze weg te doen.
0: Ja?
1: Albert Heijn heeft naar verwachting vandaag weer overal de lege schappen gerepareerd, / gevuld.
0: Jeez.
1: En in Artis is inderdaad ook wat gerepareerd. Daar hebben ze een dier geholpen op een manier zoals nooit eerder gebeurd. Het is echt een wereldprimeur voor Artis. Daar hebben ze namelijk een vogel, de zuidelijke hoornraaf, een volledig 3D geprinte snavel gegeven.
0: Joch, ja, ik zie hier ook een foto van. Een beetje Robocop wordt het dan, zo'n vogel natuurlijk. Je ziet echt dat er wel iets aangemaakt is.
1: Ja, toch? Want dat was nodig.
0: Deze vogel
1: had echt de helft van zijn snavel, die behoorlijk lange snavel, die een beetje krom loopt, die was afgebroken. En,
0: Wat had hij gedaan dan?
1: Ja, die steken altijd zeg maar om hun snavel, ze doen hun veren goed, dat is één ding. Maar ze houden ook bij die snavel de grond in op zoek. Nou, voedsel, om voedsel te pakken, dat soort dingen.
0: Ze pik in de grond, ze pik.
1: Dat iets enthousiast, dat ding was afgebroken. Hij kon zich er aardig mee redden, maar toch dachten ze bij Artis, dit moet ook opgelost kunnen worden. Was best spannend.
0: Ja.
1: Want je ziet, het is een soort stellage, hebben ze dat 3D uitgeprint.
0: Ja,
1: een snavel op elkaar gemaakt, met schroefjes aan de originele snavel vastgemaakt.
0: Ja.
1: En toen was het afwachten, ja, wat doet hij ermee? Accepteert hij dat?
0: Oh ja.
1: Dat is vrij snel gegaan. Vandaag is hij naar buiten gegaan. En inderdaad moest hij even wennen. Maar al heel snel pikte hij voedsel van de grond. En in zijn geval was dat een dode muis.
0: Nou ja, wat fantastisch. Maar hij is natuurlijk ook de diepte gewend. Ik bedoel, stel je voor dat je ineens je neus mist bij.
1: Ja.
0: En je denkt van ja, ik mis toch maar. En je kijkt even uit het raam. Je bent toch de diepte gewend van hoe ver kan ik gaan. Dat heeft hij natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Maar even heel eerlijk. Want kijk, het is razend knap. En het ziet er echt super uit. Het is ook een lief vogeltje. Het is een mooi vogeltje ook. Het is schitterend. Hij heeft een beetje een rood-oranje rondje oogje ook. Het is echt prachtig. Maar staat hij niet gewoon op de lijst met vogels die hij niet gaat halen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, als je zo naar voedsel gaat zoeken en je pikt zo in de grond dat je snavel ervan afbreekt, dan ben je niet lekker meegeëvolueerd, toch?
1: Nee, dit kan gebeuren. Dit is gewoon een soort beroeps. Ja, dat hoort bij het beroep van vogel. Dat kan een keer misgaan. Dan ga je naar de arts en die zetten dan een nieuwe snavel op.
0: Ik heb nog nooit gehad hoor. Moet zeggen.
1: Ja, maar heb je ook dat snaveltje gehad?
0: Nou, ik pik ook redelijk wat, maar ik heb niet. Nee, is mij nog nooit overkomen. Maar dit kan dus gebeuren. Het is een beetje een dun snaveltje dan.
1: Ja, in dit geval.
0: Gevoelig snaveltje.
1: Ja, ik denk dat het vroor. God was hard. Hoppakee, klaar. Ja, moet je niet doen.
0: Oké, nou ja, ik hoop dat hij zijn les geleerd heeft. Want het zijn natuurlijk hele kostelijke praktijken ook voor zo'n artis natuurlijk.
1: Ja, maar ze hebben er wel wat van geleerd. Want ze hopen dat dit op de lange termijn ook goed blijft, hè, deze snavel. En als dat zo is, dan kan de behandeling nieuwe mogelijkheden bieden. 3D geprint voor de diergeneeskunde.
0: Dus ja. Artis hoopt dat het meer gebeurt.
1: Zo.
0: Want dan kunnen ze aan de slag. Als dit werkt, ja, dan maakt het niet meer uit wat er gebeurt.
1: Ja, wie weet. Commercieel handeltje.
0: Ja.
1: Ja,
0: commercieel handeltje van Artis richting de vogels.
1: Ja. Oh, niet.
0: Nee, wel echt een wereldprimeur. Echt super tof. Ziet er echt goed uit. Zoek even een fotootje op. Staat overal op internet, geloof ik. Nu is er ook.
1: Zou kussen gaan trouwens met zo'n snavel.
0: Ja, ligt er ook weer aan hoe diep hij is. Hoe je moet kussen natuurlijk. Moet je allemaal weer aan wennen. Ja, nou goed. We spelen over een paar minuten de grote finale van de Alpha Battle. Want ja, het is de grote finale. €1000 gaat de deur uit over een enkel ogenblik naar Kiss. En I was made for loving.

0: Loving You, Michael Jackson, hoor je over een paar minuten. Maar eerst
1: de Alpha Battle.
0: De grote finale van de Alpha Battle. En die gaan we spelen met Laura.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hey, hallo, hallo, hallo. Nou, 1000 euro. Komt het goed op zijn plek als je wint?
2: Jazeker, altijd. Ja,
0: want, wat ga je ermee doen?
2: Wij zijn bezig met het kopen van een klein terrein met een klein huisje erop in Spanje. Dus dat komt natuurlijk altijd wel goed uit.
0: Een trein met een huis erop in Spanje?
2: Een terreintje. Ja, dus
0: een terreintje?
2: Een landhuis. Ja, dus een huisje. Dus niet in een dorpje, maar ergens op een stukje land.
0: Ah, een terrein.
2: Terrein, geen trein.
0: Nee, precies. Ja, daar nam ik even het verkeerde spoor, zeg maar. Ja, ik dacht wat raar, een trein met een huis op in Spanje. Ik kom er helemaal niks, bij voorstellen. Ja, maar wel leuk. Ja, wel leuk. Oké, okay, maar is dat dan een beetje een flink terrein? Want dan ga je dan weer een huis neerzetten, of niet, of iets? Of...
2: Nee, het staat er al. We gaan een huisje opknappen. Maar we gaan eerst kijken volgende week. Dus het is allemaal nog niet zeker, maar ik hoop wel dat het doorgaat.
0: Oké, okay, het is een beetje nog een ik-vertrek-verhaal tot hiertoe.
2: Kleine soorten, ja.
0: Ja, ja, ja, oké. Okay. Nou, dan komt het zeker op de goede plek. Moet je in ieder geval wel de score van Mikai natuurlijk verbeteren.
2: Mm-hmm.
0: Daar krijg je 30 seconden de tijd voor. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En als er gespeeld is, haal ik jullie er allebei bij. Dan gaat de jury alles controleren en maak ik bekend wie die 1000 euro heeft gewonnen.
2: Goed.
0: Maar omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. Dat is al mooi.
2: Altijd welkom.
0: Altijd
2: zeker.
0: Welkom. Zeker voor een terrein met een huis op in Spanje. En ik wil graag meer dan 7 goede antwoorden van jou.
2: Ja.
0: Dat is veel, maar het is wel te doen.
2: Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Je mag gaan spelen met de letter T van trein.
2: Yes.
0: 30 seconden vanaf nu. Succes.
2: Dank je.
0: Een beroep.
2: Treinchauffeur.
0: Een alcoholische drank.
2: Totka.
0: Een automerk.
2: Toyota.
0: Een kantoorartikel.
2: Een kantoorartikel. Een tafel.
0: Iets zoets.
2: Oh, jezus. Koffie.
0: Een jongensnaam.
2: Tom.
0: Een schoolvak.
2: Tekenen.
0: Een muziekinstrument. En dat was hem. Ik wil me heel even tot de jury richten en ik wil niet vervelend zijn.
2: Ja.
0: Ik wil niet vervelend zijn, maar treinchauffeur als beroep, dat is natuurlijk geen treinchauffeur.
2: Ja,
0: of machinist, of maar een treinchauffeur, dat bestaat niet, beste jury, pardon.
2: Komt ik in je auto zit, ja.
0: Tekenaar had je dan wel kunnen zeggen bijvoorbeeld, of tandarts en als alcoholische drank, Tia Maria of Tequila. Voor de rest ging dat eigenlijk wel goed. De score wordt bij elkaar opgeteld. En we zien hier dat de winnaar van 1000 euro van Joanne Staatsloterij is geworden. Met 7 goede antwoorden, Mikai! Gefeliciteerd, Mikai!
3: Oh, top!
0: Top, hè?
3: Dankjewel.
0: Kun je lekker je nieuwe tv'tje gaan kopen, jongen? Heerlijk!

0: Er is net gebeld door Astrid, Jeroen. Dat moet ik even met jou bespreken. Astrid belde naar de studio en die vertelde van... Wat was die primeur nou weer? Over een primeur, over die snavel.
1: Snavel van een vogel.
0: Snavel van een vogel in Artis is een wereldprimeur. Maar wat wist Astrid daar aan toe te voegen, even geweten van de show, Jesse?
2: Ja, er is wel eens, dat is in echt een 6 jaar geleden of zo geweest. Nee, sorry, langer geleden. Er is wel eens een toekan geweest. Daar had iemand in Costa Rica, daar had iemand zijn snavel afgezaagd. En die hebben ze een prothese snavel gegeven. Dus het is als eerder een nieuwe snavel gegeven.
1: Dat zou kunnen. Dit gaat om een boven- en een ondersnavel, zeg maar. Twee delen van de snavel. En het is 3D geprint.
0: Juist.
1: Dus dat was toen waarschijnlijk niet, nu wel.
0: Ja, toen was het gewoon een spalkje, denk ik. Ja. Nu is het 3D. Dus daarin zit hem de primeur natuurlijk.
1: Een wereldprimeur.
0: Precies, een wereldprimeur. Kijk, opgehelderd. Je mag altijd bellen als je iets te vragen hebt. Dat is toch alleen maar hartstikke leuk.
1: Zeker.
0: Als dit zat te luisteren, die denkt, nou, waar zat hem nou precies de primeur in? Dat was in 3D geprinten.
1: Ja.
0: 0909-9890. Als je vragen hebt over het nieuws, of over de muziek, of over Jeroen, of over mezelf, of het onderzoek van later deze middag bij Jesse. Misschien kun je het één keer geven, het onderzoek alvast.
2: Ja, de helft van de hondenbezitters denkt dat hun hond deze mensenactiviteit ook leuk vindt.
0: Ja, dus als dit nu denkt van, wat versta je onder mensenactiviteit? Nou, dan kun je even bellen. 0909-9890. Er gebeurde hier gisteren iets in de middagshow. Daar is het eigenlijk niet heel uitgebreid over gegaan. Dat wil ik zo toch nog heel even doen. En Robbie Williams hoor je ook. Na het nieuws van 5 uur.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het nou maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
6: Daar heb je Huub, van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
6: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daar

0: Geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt. Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: Nu bij Dirk. Jan pannenkoeken, poffertjes of pizzadeeg. 1,39.
5: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past

0: extra voordeel.
1: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu. Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Dit is Joe. Robbie Williams, hoor je na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
14: Goedemiddag. De executie van een moordenaar in Amerika wordt toch niet live uitgezonden. Dat heeft president Trump gezegd. Vorige week kondigde defensieminister Hegseth de livestream aan. Internationaal zorgde dat voor flinke kritiek. De stream kon je namelijk overal zien, ook in ons land. President Trump zegt nu, het live uitzenden werkt zeker afschrikwekkend voor criminelen, maar veel mensen willen dit gewoon niet zien. Naar eigen land. Als het aan justitie ligt, krijgen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk tot 2 jaar celstraf. Ze worden ervan verdacht een jongen van 17 te hebben mishandeld. Dat was vorig jaar. In Heemskerk en Beverwijk was het toen onrustig. Groepen jongeren hadden toen ruzie en meerdere middelbare scholen bleven zelfs een dag dicht. In het hele land worden de winkels van Albert Heijn weer bijgevuld. Het leveren van vers producten als groente en fruit is volledig hervat, zegt Albert Heijn. Maar online boodschappen doen is nog steeds niet mogelijk. En sport, voetbal, AZ speelt vanavond in de Europa League tegen Hapoel Beersheva uit Israël. En dat maakt de wedstrijd anders dan anders, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
15: Het kan een onrustige avond worden in Alkmaar. Vanwege de veiligheid mogen er geen supporters van het Israëlische Beersheva aanwezig zijn. Maar de vraag is of die niet toch gewoon naar Nederland zijn gekomen. Daarnaast is er een pro-Palestina-demonstratie aangekondigd. Die moet op ongeveer 1 kilometer van het stadion gehouden worden.
14: En dan heb je ook nog de wedstrijd uiteraard. Die begint straks om 7:15. Het weer van Buienradar, zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Morgen in het binnenland eerst zon, maar vanuit het westen komt er regen. Wordt morgen 17 tot 20 graden.
13: We gaan eens even vooruitblikken naar volgende week.
16: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 590.

0: Show met Kai Merks.
1: Maandag om 9 uur 's ochtends gaat de lijst van start. Lever je favorieten in. Hier even wat inspiratie uit 1997. Robbie Williams en Let Me Entertain You.

0: Fat Joe en Let Me Entertain You. Dit is de middagshow bij Joe. Kai hier, fijn dat je er bent. Fijn dat je er bent. Je hoort Chic over een paar minuutjes. Good times. Eerst zullen we het toch nog heel eventjes over Albert Heijn hebben.
1: Ja.
0: Maar ik twijfel een beetje of het nog wel zo hot topic is. Omdat in het begin van de week, wat zijn we nu, donderdag. In het begin van de week was dat natuurlijk echt een soort van bom die ontplofte. En allemaal journalisten met, er ligt geen sla meer in het schap. Wat vindt u daarvan? Dat waren een beetje de vragen die rondgingen. En ach, waar gaat u nu een pak melk halen? Dat was een beetje de situatie. Een enorme hetze was het.
1: Ja.
0: Ik heb het idee dat het, ja, ik weet het niet. De storm is wel gaan liggen. We vinden het wel prima, of niet?
1: De storm is gaan liggen. En het is ook zo dat zowel de houdbare producten als versproducten, die worden vandaar toch aangeleverd. En in heel veel winkels verdwijnen de lege schappen. Niet alle lege schappen zullen weg zijn. Maar je kunt weer gewoon winkelen. Dus eigenlijk lijkt het weer bijna helemaal normaal.
0: Ja, ja.
1: In de winkels althans.
0: Ik had de afgelopen week stond ik met iemand te praten aan de kassa. Want ik weet niet meer wat er aan de hand was. Er was volgens mij een controle of zoiets kreeg ik. Of ik weet niet meer wat het was. En toen zei ik toen heb ik nog complimenten uitgereikt. Ik zeg, nou, ik moet wel al mijn boodschappen weer helemaal netjes in mijn tas doen. Maar jullie hebben wel goed gehandeld met de hek. Daar wil ik toch even mijn complimenten voor geven. Er zijn geen klantengegevens gestolen. Jullie hebben de boel op tijd hebben jullie dicht gegooid online. Dat is echt super. Nou, er was een meisje van 14 die keek alsof ze water zag branden. Dus ik denk dat ik niet helemaal de juiste doelgroepen te pakken had. Ik had misschien iets, maar ik denk, ja, dat is toch leuk. Ik bedoel, daar stonden zij ook achter, zeg maar.
1: Ik vind het wel attent van je.
0: Dat is toch attent?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, precies. Maar ik wil nu wel de journalisten zien die gewoon aan de schappen staan en nu vragen van, goh, hoe is dat weer? Want er is weer andijvie. Wat gaat er door u heen? Ja, maar dat was, je denkt dat ik het verzin, maar dit waren de vragen, hè?
1: Nou ja, je hoorde inderdaad de meneer zeggen ook dat hij zo'n beetje alles wel had kunnen halen, behalve de pindakoeken.
0: Ja, de pindakoeken waren op, ja.
1: Het is niet helemaal duidelijk of die vandaag wel geleverd zijn. Dus misschien dat de meneer nog een beetje pech heeft?
0: Dan wil ik wel even op onderzoek uitgaan. Ik wil wel dat
1: komt goed.
0: In ieder geval een AD-journalist even gaat kijken of de pindakoeken er zijn. En dan zien we het vanzelf wel verschijnen in het live blog. Er gebeurde gisteren iets in de middagshow hier. Daar wil ik het toch nog heel even over hebben. Want iedere dag krijg je hier een onderzoek voorgeschoteld. Een onderzoek wat nog niet compleet is. Vandaag is dat bijvoorbeeld, Jesse.
2: De helft van de hondenbezitters denkt dat hun hond deze mensenactiviteit ook leuk vindt.
0: Bijvoorbeeld pindakoeken kopen.
2: Nee, dat is
0: niet. Afstrepen. Gisteren was er een ander onderzoek. En daar wil ik toch even op terugkomen. Want ik heb nog nooit meegemaakt dat een onderzoekje zo naadloos aansluit op het gedrag van één iemand hier in de studio.
3: Het

0: en Another Day in Paradise. Iedere dag rond 6 uur krijg je antwoord op een onderzoek wat nu nog niet compleet is. Ik wil even van het moment gebruik maken om terug te komen op het onderzoek van gisteren. Het geweten van de show, Jesse, het onderzoek van gisteren was...
1: 19% van de kantoormedewerkers stoort zich aan dit geluid op de werkvloer.
0: Wat was het antwoord?
1: Je keel schrapen.
0: Je keel schrapen?
1: Ja, dus de hele tijd dat.
0: Oh ja. Jeroen, ik weet niet of jij het, of jij het gisteren door had, maar praktisch ieder antwoord dat gegeven werd, dat doe jij ook echt op de werkvloer. Er kwam bijvoorbeeld, laat ik even horen, er kwam een berichtje, of wil je er eerst even op reageren, dat ik dit nu zo zeg?
2: Alles, volgens mij viel het wel mee. Volgens mij viel het wel mee.
0: Er kwam een bericht binnen van Noortje, die had al ingesproken, luister even mee.
3: Ik denk dat mensen zich ergeren aan collega's die hard op hun toetsenbord typen. Ik kan dus ook niet met mijn vriend tegelijk in de werkkamer thuis werken, want hij ramt me toch op dat toetsenbord. En dan moet ik echt mijn noise cancelling koptelefoon op, anders dan berg ik het gewoon niet, of in de keuken gaan zitten.
0: Dat doe je als geen ander. Weet je nog dat ik dat een keer heb opgenomen? Zo, dat is even wat iedereen denkt. Ja, maar hoe klinkt dat dan? Laten we heel even luisteren naar Jeroen die gewoon het nieuws aan het voorbereiden is. Want je zit gewoon je werk te doen.
2: Ik doe gewoon mijn werk.
0: Je bent je van geen kwaad bewust, toch? Of is dat een expressie?
2: Nee,
0: precies. Nou, luister even mee. Begin nog rustig. Het is nog rustig, hoor. Let op, komt-ie. Luister op dreef. Oh. Hoor eens. Zo. Tik.
2: Altijd, toch?
0: Ja.
2: Erg.
0: Ja, het is met twee vingers recht naar beneden.
2: Het is niet overdreven, ik weet het.
0: Ja. Sterker nog, hebben we dit even gemaakt. Let op.

0: Ja. Oh. Dit is het. Dit is het allemaal. Ja.
1: Oh,
0: Frans die stuurde iemand die overal zo voor zegt. Ja. Maar dat ook nog?
1: Zo! Als ik binnenkom.
0: Ja, ja, of als je gaat staan, bijvoorbeeld. Ja. Ik heb één dingetje niet. En dat is eigenlijk de leukste. Kunnen we die nog eventjes, kunnen we die nog even vinden? Want die staat niet... oh ja, hier zo. Ja, die heb ik. Want deze is ook fantastisch. Het goede antwoord was dus het schrapen van je keel.
1: Oh ja.
0: Ik ben een middagje naast jou gaan zitten.
1: Oh, nee.
0: Dat heb jij niet doorgehad. Maar laten we even luisteren wat er gebeurt. Ja, ook dit is van toepassing.

0: Ah, dat is toch.
1: Ja, maar zo heeft ieder zijn dingetje toch?
0: Nou ja, maar het is wel een beetje, als je het zo bij elkaar hoort. Weet je, gisteren zat nog af en toe een plaat tussen. Dan denk je, nou, het valt wel mee. En nu hoor je een paar van de, het is maar een paar voorbeelden. Gisteren kon ik door de grond gaan en nu denk ik. Nou ja,
2: nu ben je door de grond
0: uitgaven. Je kunt me niet meer uitgaven. Werkelijk.
1: Nee. Genant, ja, dat is grappig. We hadden het even over gewoontes die je collega's doen. En. Nou, Jeroen schrapt zijn keel wel eens. Ja.
0: Af en toe.
1: Gebeurt wel eens af en toe.
2: Ja.
1: Nick Emenhorny bij Joe en I Promise Myself. Het nieuws van 5:30 komt eraan, Jeroen.
0: Ja, met de vraag. Heb jij gisteravond je telefoon in je hand gehouden tijdens het rijden? Nou, dat kan je zomaar eens heel duur komen te staan.
1: En Marjan heeft haar stemlijstje ingevuld voor de 90's Top 500 die je vanaf volgende week maandag hoort. Ze heeft een tactiek om daar praktisch doorheen te gaan. Maar of die tactiek nou zo handig is, ik bel haar zo even na het nieuws van 5:30. En sniffer het hier, hoor je ook zo.
3: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
3: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel,

0: Ski pas altijd in je pakket.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 100% suiker toegevoegd.
2: Chocomel. Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
4: Is mijn bedrijfsidee haalbaar?
5: Kan ik die ZZP-klus nog wel aannemen?
6: Hoe beveilig ik de zaak tegen een cyberaanval?
7: Kom 13 en 14 november naar de KVK Ondernemersdagen in Utrecht. Verantwoord op al je vragen. Meld je gratis aan op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
8: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
10: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it!
13: Voor die twee.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
4: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Geeft ruimte.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
12: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
18: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Het is droog en bewolkt met zo'n 20 graden. Morgen begint zonnig, maar vanuit het westen komt er regen. Het wordt dan ook weer zo'n 20 graden. Driver's Seat hoor je na het nieuws van 5:30. Jeroen Latijnhouwers.
20: Goedemiddag. In de provincie Utrecht zijn gisteravond meer dan 100 automobilisten betrapt met een telefoon in hun hand. De politie controleerde op verschillende wegen rond Utrecht vanuit een touringcar. En die boete die ze krijgen, die meer dan 100 automobilisten, de boete die ze krijgen is flink, €440 per persoon. Maar goed, wie tijdens het rijden zijn smartphone gebruikt, die loopt 2,5 keer meer risico op een ongeluk. We gaan door met nieuws voor de fans van deze film. Nou, aan de klappen herken je de film al.
21: Wat is dit voor film?
20: Dit komt uit de Street Fighter in de jaren 90. Ja.
21: Aan de klappen herken je de film. Mooi. Ja.
20: In de jaren 90 was dit een grote bioscoophit met Jean-Claude Van Damme. En vanaf vandaag draait een nieuwe verfilming van de videospellen in de bioscoop. Leuke film, zegt ook filmkenner Carné van der Brink.
22: Ja, de film is heerlijk over de top. Helemaal in de stijl van de games waar alles op gebaseerd is. Ook nog een Nederlands tintje. Olivier Richters, de Dutch Giant, speelt hierin een rol. En met zijn 2,18 meter en de breedste schouders van het universum maakt hij behoorlijk wat indruk.
20: En deze Carné, onze Carné, die sprak ook met Olivier Richters. En die Richters is nog steeds verbaasd dat hij het zo ver heeft geschopt als acteur.
23: Eerst was het doel van Inke Witte Doek. En toen was het van, nu wil ik een rol met tekst. Ja, nu heb ik een legendarische karakter met 20 miljoen fans. Ja, wat komt dan next? En dat is eigenlijk een hoofdrol. Vorige maand gehoord dat ik dat ga doen, in januari.
20: Ja, dat wordt een hoofdrol in een horrorfilm waarin Olivier zo groot als hij is, zo breed is, een goederik speelt.
21: Oh, wat leuk. Heeft hij het ver geschopt?
20: Is goed. Hij valt zo meteen bij mij.
19: Ja, maar hij moest natuurlijk ook tegen de rest opboksen. Ik bedoel, er komen natuurlijk heel veel mensen op zo'n auditie. Dus dat is echt flink omhoog gebeukt in zijn carrière.
20: Ja.
19: En dan nog iets.
20: Ik heb een bericht. Vanaf vandaag mag je namelijk op treinstations in Duitsland geen alcohol meer drinken. Deutsche Bahn, de NS daar, doet dat voor de veiligheid. Afgelopen zomer werd een spoorbeheerder nog in elkaar geslagen door een dronken passagier.
19: Voor Olivier.
20: Nee, een passagier, geen Olivier. Ah. In de trein mag overigens wel alcohol worden gedronken. Als je erin zit, sterker nog, Deutsche Bahn verkoopt het zelf aan boord.
19: Leuk. Natuurlijk al lange tafels in die trein met van die grote pullen. Zo zie ik het dan een beetje voor me. Of is dat meer Oostenrijks?
20: Nee, dat is Duits.
19: Nee, toch?
20: Dat is Duits.
19: Ik moet zo Marianne heel even bellen over haar stemlijstje voor de 90's Top 500 die je vanaf volgende week maandag hoort.
0: Dit is Joe met Kai Merks.
19: Ja, want Marianne heeft zich eigenlijk een beetje klem gestemd. Even hulptroepen.

0: is bij Joe en Tragedy. Wat een beetje een tragedy dreigt te worden is het stemlijstje van Marjan. Voor we het daarover gaan hebben moet ik eerst even vertellen dat we maandag om 9 uur 's ochtends starten met de 90s top 500 hier bij Joe. Dat zijn de 500 beste nummers uit de 90s ooit gemaakt. En we zijn op zoek naar je favorieten. Dus laat dat zeker even weten in een bericht met de app van Joe. Of althans via de app van Joe. Dan kun je dat allemaal invullen. Dat gaat heel eenvoudig. Is voor het eerst dat we dat gaan doen. Een week lang alleen maar die beste 90s. En Marjan heeft haar stemlijstje dus gezellig ingevuld. Hallo Marjan.
1: Hey, hi, goedemiddag.
0: Dank zeg voor al die favorieten van je. Oh, ja. Wat hebben we daar hebben we met het hele team eens eventjes om tafel gezeten met jouw lijstje in het midden. Daar hebben we het eens even over gehad, zeg. Wat we hier nou toch allemaal binnen hebben gekregen aan parels uit de 90's, het is niet te geloven.
1: Het was zo moeilijk om keuze te maken.
0: Ja, maar ja, we zijn helemaal ondersteboven. Ik liep net eventjes naar de wc, er zei iemand op de gang. Lijstje van Marjan was goed, hè? Ik zeg, ja, dat was hartstikke goed. Ik belde zo even naar Doedert de groeten. Dus je hebt de groeten van iedereen hier. Waarom was het zo moeilijk?
1: Ja, man, dan begin ik altijd bij de letter A. Dan ga ik gewoon alles, heb ik oortjes in en dan luister ik alles, zet ik even aan. En dan denk ik, oh ja, dit.
0: Nou, zo.
1: Ja, en dan ben ik bij de D en dan zit ik al op 40.
0: Ja, dat snap ik.
1: En dan denk ik, ja, nou moet ik gewoon gaan skippen. Want ik moet natuurlijk nog wel verder gewoon al die letters af.
0: Maar dus, ja, voelt het ook niet als een hele zware taak als je echt begint naar de A, bij de A en je weet ik moet helemaal naar Z?
1: Ja,
0: dat klopt.
1: Maar ik doe dat wel altijd. Ik doe dat altijd, ja.
0: Zijn er dan alles bijvoorbeeld wel artiesten of titels met een T in jouw lijstje voorgekomen? Of stopt het dan bij D of E?
1: Ja, ik heb ook wel eens dat ik dan begin bij de A en dan ga ik naar de Z en dan ga ik verder met de B en dan,
0: dan ga ik
1: van boven naar onder
0: en dan weer terug,
1: weet je, om dan, ja. Maar ja, dan kom ik haast niet bij de M, zal ik maar zeggen.
0: Nee, dan mis je de M en de N en de O en de P weer natuurlijk. Ja, oké. Okay.
1: Ja. Ja, lastig. Moeten we hier echt wat aan doen?
0: Ja, daar moeten we wat aan doen hoor. We moeten echt muziek gaan schrappen uit de 90's. Maar wat is er zoal in jouw lijstje terechtgekomen? Vertel.
1: Sowieso Guns N' Roses.
0: Ja.
1: Die vind ik heel goed. Metallica heb ik volgens mij. De hardcore komt natuurlijk voorbij. Het Nederlandstalige deelte vind ik heel erg leuk. Eigenlijk alle liedjes altijd wel. Van Dickhout, Clouseau, Bluff.
0: Ja, er gaan nu weer mensen op de banken staan als ze dit weer horen hier hoor.
1: Ja, en Marco Bussato vind ik ook goed natuurlijk. En dat mag ook weer gedraaid worden. Dus dat is ook heel fijn.
0: Tuurlijk.
1: Ik vind het topjaren, de jaren 90.
0: Als ik het zo hoor, je hebt echt de jaren 90 eigenlijk jouw stemlijstje een beetje samengevat.
1: Ja, echt waar?
0: Dat vind ik wel. Als ik het zo hoor, een beetje van alles wat. Een beetje happy hardcore, wat Nederlandstalig erin. Toch, ja. Guns N' Roses.
1: Ja.
0: Maar, ik ga er eentje draaien van Wes.
1: Oh, gezellig, leuk.
0: Waarom
1: vind ik zo leuk.
0: Ja, waarom staat die op je lijstje?
1: Ja, goed nummer, gewoon lekker om mee te zingen. Niet dat ik weet wat ze zingen, want dat is abracadabra. Maar ik zing gewoon lekker mee. Geef me bekken touw en die zingt mee.
0: En lekker meezingen, ja, groot gelijk. En heb je die gevonden onder de A van Alanee of onder de W van Wes?
1: Nee, ik denk de A van Alanee.
0: Dat is een van de eerste op je lijstje. Nou, geweldig. Marjan, ik ga met veel plezier voor je draaien. Dank. En je hoort vanaf volgende week waar die terecht is gekomen.
1: Hartstikke leuk. Hey, bedankt.

0: Christopher Cross bij Joe en Ride Like the Wind. Ja, we zijn als mensheid natuurlijk echt een nieuwsgierig volkje. En we proberen voor alles een verklaring te vinden. En daarom vind ik het leuk om elke dag een onderzoek mee te nemen. Want ik ben gek op eigenlijk huistuin- en keukenonderzoekjes die misschien in eerste instantie nergens overgaan. En vaak blijkt dat ook zo. Het geweten van de show, Jesse, je hebt een onderzoek meegenomen vandaag.
1: Ja, de helft van de hondenbezitters denkt dat...

0: echt ziet doen.
1: Oh, een container aan straat zetten.
2: Ik heb een voorbeeld.
1: Nee.
2: Nee? Nee.
1: Wat is dat dan?
2: Oh, nee. Nu zeggen of straks?
1: Nee, je mag het nu al zeggen.
2: Wat je vaak ziet is dat je een hond op een surfplank... Zie je wel eens.
1: Oh ja, dat zie je wel eens. Ja, daar zie je video's van. Ja, surfen.
0: Nee, het is niet goed.
1: Oh. Of op de bus wachten.
2: Nee.
0: Nee.
1: Was ophangen.
0: Nee.
1: Ja, ja. Ubertje bestellen.
0: Nee, het is echt iets wat je een hond ziet doen.
1: Wat je echt wel aan je hond ziet doen. Okay. Ja. Nou, Angela, die zit een beetje in jouw vaarwater eigenlijk, Jeroen.
3: Ik denk dat ze zwemmen leuk vinden.
2: Ja.
1: Nee, natuurlijk niet. Zwemmen?
0: Nee.
1: Nee.
2: Had gekund.
1: Postzegels. Nou ja, goed. Nog één keer het onderzoek.
0: Ja, de helft van de hondenbezitters denkt dat hun hond deze mensenactiviteit ook leuk vindt.
1: Het antwoord om 6:10 en Vaya con Dios hoor je na het nieuws van... 6:00.
4: Morgenochtend in de Coen Sander Show. De 10 noten. De 10 noten. Beat Sander. Wie kent de meeste Joe-hits vanaf de eerste noot? Wie heeft de sublieme kennis om de oppermachtige Sander te verslaan? En gaat naar huis met 2900 euro. 10 noten. Beat Sander. Morgenochtend bij Joe.
5: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
6: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
5: Nou, toch wel.
6: Wel?
5: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
6: Oh ja, dat is ook zo.
5: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
6: Ga het meteen doen.
5: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
7: En, al lang last?
8: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
7: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
8: Ik heb geen idee.
9: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
10: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
9: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
10: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
11: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het nou maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
12: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2+1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je

0: beren op de weg? Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
1: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99. Aldi.
2: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting, trendy hoge laarzen, al vanaf 34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 2...

0: 63 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Na het nieuws van 6 uur, Jeroen Latijnhouwers.
11: Goedenavond. Krijgt het zeehondencentrum bij de Waddenzee toch extra geld? Het kabinet sluit dat niet uit. Binnen een paar weken dreigt het voormalige Pieter Burencentrum failliet te gaan. De staatssecretaris onderzoekt daarom de opties.
12: We gaan zorgen dat het welzijn van de zeehonden die daar nu opgevangen wordt, geborgd gaat worden in het proces. En dat kan te maken hebben inderdaad met dat ze daar blijven. Het kan te maken hebben met opvang op andere plekken.
11: Er is inmiddels ook een inzamelingsactie gestart. Vanmorgen was daar ruim 7 ton mee opgehaald. Justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit Terneuzen voor het stalken van BN'ers en NPO-medewerkers. Hij zou ruim een jaar lang tv-presentatoren en radio-dj's hebben lastiggevallen. En ook verspreidde hij telefoonnummers van Maxime Meiland, André van Duin en Matthijs van Nieuwkerk. De executie van een moordenaar in Amerika wordt toch niet live uitgezonden. Vorige week kondigde defensieminister Hegseth de livestream aan. En internationaal zorgde dat voor flinke kritiek. De stream kon je namelijk overal zien, ook in ons land. President Trump zegt nu, het live uitzenden werkt zeker afschrikwekkend voor criminelen, maar veel mensen willen dit niet zien. En ook vanavond is er weer Europees voetbal. In de Conference League speelt Ajax uit tegen Hajduk Split. Sportverslaggever Riepke Bakker.
13: Het draait niet bij Ajax, maar dat is in de Eredivisie. In Europa maakt Ajax tot dusver wel een uitstekende indruk met 5 zegens, 1 gelijkspel en geen enkele nederlaag in de voorronde. Die lijn moeten ze vanavond doortrekken in Split.
11: En Hajduk.
14: Hajduk Split.
11: Ja, Hajduk Split. Ik heb alleen van Hajduk Split gezegd.
14: Ach, niet waar. Dan moeten we alles opnieuw doen. Dan moeten we alles opnieuw doen. De 4 uur middagboost, daar gaan we.
11: Nee, hier heb ik het goed gedaan. Oh,
14: oké.
11: Goed, Ajax speelt vanavond, maar ook NEC, AZ en FC Twente. Allemaal Europees voetbal. Het weer van Buienradar vanavond in het noorden. Kans op regen, koelt af naar 13 graden. Morgen in het binnenland eerst de zon, maar vanuit het westen komt er regen. En dat wordt morgen 17 tot, jawel, 20 graden.
14: Even wat inspiratie voor je lijstje met favoriete 90's nummers.
15: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 590.

0: wat blijkt er uit onderzoek? Dat is de vraag die boven dit radioprogramma hangt. Want we nemen elke dag een huistuin- en keukenonderzoekje mee. En vandaag heeft dat te maken met de hond, Jesse.
1: De helft van de hondenbezitters denkt dat hun hond deze mensenactiviteit ook leuk vindt.
0: Ja, dus wat doen wij als mens en wat doet de hond? En dan vindt de hond het ook nog eens extra leuk.
1: Denken ze.
0: Hè?
1: Denken ze.
0: Ja, denken ze.
1: Ja.
0: Dus misschien heeft de hond er helemaal geen trek in. Maar wij denken uit onderzoek van, nou, daar heeft de hond wel trek in.
1: Exact.
0: Ja, skieleren.
1: Nee, dat is niet goed. Nee, het is echt iets wat een hond dus ook best wel vaak doet.
0: Oh, wat hij vaak doet en wat hij ook wel heel goed kan. Ja, oké. We hebben al gehad autorijden, zwemmen, klaar voor jassen en pindakoeken kopen. En dat is allemaal niet goed. Martin die zegt kleding passen.
1: Nee.
0: Dat doen honden ook wel eens. Je ziet toch honden met kleedjes jassen, aan. Dus ja. Pakken en jasjes inderdaad. Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Maar is niet goed. Nazi.
1: Okay. Nazi.
0: Oh, Nati. Ja, dat kan ook. Pardon. Ja, het is N-A-T-I-E. Ik denk Nati. Volgens mij. Ja, misschien had het gekund. Ja, had gekund. Nati. Denk voetballen.
1: Nee, het is niet voetballen.
0: Kolja. Kolja die zegt: is het hardlopen?
1: Nee, ook niet.
0: Nee, oké. Okay. Heb ik ook nog Jeffrey? Hallo, Jeffrey.
2: Hoi, hoi.
0: Hey, hallo. Heb je een hond?
2: Nee, ik heb geen hond.
0: Je hebt geen hond.
2: Mijn ouders wel.
0: Je ouders wel. Dus het is wel vanaf een afstandje heb je dit bekeken.
2: Ja, zeker weten.
0: Oké. Okay. En wat denk je dat antwoord is?
2: Ik denk tv kijken.
0: TV kijken, ja. Oké. Okay. Want hoe gaat het dan bij de hond van je ouders?
2: Nou ja, de hond zit altijd gewoon lekker bij de baasjes. En zodra de tv aangaat, kijkt het hondje gewoon mee.
0: Ja. En wat is er dan op tv?
2: Van alles.
0: Paradise Hotel, of waar kijkt de hond?
2: Mijn moeder kijkt veel Netflix, dus het is meer Netflix natuurlijk. Maar
0: Emily in Paris.
2: Dus nee, maar tv kijken, het is...
0: Ja, we gaan het gewoon voorleggen. Jeffrey, we gaan het voorleggen. Ja, meer kun je er ook niet over zeggen. Dat is ook zo. Doe niet zo moeilijk. TV kijken!
1: Ja, Jeffrey heeft het helemaal goed. Het is inderdaad TV.
0: Hey, TV kijken! Goed, Jeffrey.
1: Ja, en dan is de grote vraag natuurlijk, vindt een hond het ook echt interessant, hè, om tv te kijken?
0: En Jeffrey, vindt de hond van jou het interessant om tv te kijken?
2: Ik denk het wel, want als hij uitgaat, dan gaat hij vaak weer naar zijn mand. Dus ik denk het wel.
0: Ja, dan komt er stil protest van de hond. Ja, oké.
1: Okay. Nou, inderdaad, ja, echt gewoon de bewegende beelden, de prikkels of zo, dat vinden honden gewoon interessant. Natuurlijk zit er ook een hele factor bij, precies wat Jeffrey zegt, dicht bij het baasje blijven. Dat speelt ook heel erg mee. Maar inderdaad, een beetje spiegelen en gaan kijken en meedoen. Maar het zijn vooral de bewegende, een beetje de prikkels. Dat vinden honden gewoon interessant.
0: Leuk, ik trek het onderzoek iets breder. Heb je iets van dieren, Jeffrey, of niet?
2: Ja, ik heb zelf katten.
0: Ah.
2: En die katten die worden helemaal gek als ik Joe aanzet op de tv. Dan zie je zo'n Joe-logo voorbij komen.
0: Oké.
2: Okay. En wat ze dan doen, dan gaan ze zeg maar aan de zijkant van de tv zitten. En dan proberen ze de Joe-logo te pakken. Maar ja, die zit bij natuurlijk. En dan zien ze maar aan de andere kant iets aankomen. En dan zie je, en zo gaat het spelletje de hele dag heen weer.
0: Ja, wat fantastisch. Ja, super. Ja, natuurlijk. Nou, dus bij katten werkt het ook, zou je kunnen zeggen.

0: Maar eerst, is er onderzoek maandag eigenlijk? Of, niet? Nee, we hebben vakantie natuurlijk. We hebben herfstvakantie, Jeroen, ja, dat is waar. Volgende week.
1: Ja.
0: Dat is even lekker zeg.
1: Dat is waar.
2: Oh. 26 oktober.
0: Dan is er weer, oké.
1: Okay. Wat nou, is het onderzoek dan? Ik vind het wel leuk.
0: Nou, dan doen we even het onderzoek voor 26 oktober.
2: 8% van de mensen heeft dit gedaan wanneer familie kwam logeren. Het is echt een hele leuke uitkomst.
0: Ja, je moet iets meer bovenop, want dit is niet echt een... Kleed maar even aan. Nog één keer het onderzoek.
2: Ja, 8% van de mensen heeft dit wel eens gedaan wanneer familie kwam logeren. En de uitkomst zal je verbazen.
0: Ja, mooi. Ja. Zal je verbazen, dus zorg dat je radio... doe even een plakbandje dat die niet naar een andere zender gaat. Want dit antwoord wil je horen. 26 oktober om 6:10 s'avonds.
1: Ja.
0: Spreken we af onder een brug. En dan heb ik een hele lange jas aan. En dan geef jij mij een koffer en geef ik jou het antwoord. Zo, laten we...

0: Stem op je favoriete 90s hits voor de 90s Top 500 hier bij Joe. Ik speel met de gedachte om hier even rond te vragen tot hoe lang dat nog kan. Maar dat ga ik... Ja, er is altijd zoveel onduidelijkheid over. Ik weet nooit tot wanneer dat kan. Tot wanneer kan dat? Geweten van de show, Jesse.
1: Nou, dat kan tot en met... Oh, nu laat maar komen. Nee. Tot en met zondag 18 oktober, 12 uur 's nachts. Dan gaan we heel snel tellen. En dan de volgende ochtend is de lijst om 9 uur.
0: Heel snel tellen.
1: Supersnel.
2: Computertje.
0: Ja, precies. Dat komt gewoon uitgerold.
2: Nog steeds bij de telraam.
0: Nee, ik denk met computertje inderdaad. En dan rolt het er zo uit. En dan kun je om 9 uur beginnen. Want maandagochtend om 9 uur begint die 90's Top 500. Houd dat in de gaten.
2: Maar wie even kijken. Wie gaat er weer? Wie wil nummer 1? Ik bedoel, top 80 weet je altijd, Toto zit er wel bij.
0: Dat is altijd een goeie, ja.
2: Het is
0: bijna... Ik vind een hele goeie, ik durf het niet zo te zeggen eigenlijk.
2: Ik vind het heel lastig.
0: Wie denk jij?
2: Ik weet,
0: zullen we daar eens even een nummertje over nadenken? En dan komen we zo met een antwoord ieder.
2: Oké.
0: Hier kun je ook op stemmen. Uit de 90's, Cranberries en Ode to My Family.

0: en Ode to My Family. Kun je nog opstemmen voor de Joe 80's? Nee, helemaal niet. De 90's Top 500. De Joe 80's Top 800, die hebben we net achter de rug, zeg. Alsjeblieft, zeg. Laten we ons even op die 90's focussen. Maar dan kun je nog opstemmen. Je kunt je favorieten doorgeven via de app van Joe. Tot zondagavond 12 uur. We hadden net even een klein spontaan onderrondje, Jeroen. Ja. Jij vroeg je af van, ja, wat zou er op één komen te staan? Zullen we dat even niet bekendmaken, maar wat wij denken dat het gaat zijn? Zal ik beginnen?
1: Is goed.
0: Ik ben op een paar paden opgegaan. Ik dacht eerst, misschien wordt het zoiets als een knijter als Something Happened on the Way to Heaven van Phil Collins.
1: Ja, het is fantastisch.
0: Maar toen dacht ik, nee. Toen dacht ik misschien iets specifieker 90's. Toen ging ik denken over een boyband of een girlband. Backstreet Boys bijvoorbeeld, Everybody. Toen dacht ik, misschien worden deze. Michael Jackson.
1: Ken je
0: hem?
1: Ja, dat is wel goed. Wauw, ja, dat is wel een goede plaat.
0: Black or White, dacht ik.
1: Ja.
0: Wat denk jij?
1: Ja, Michael gaat het niet worden. Niet tegen hem vertellen. Want het wordt volgens mij, en ik zou het heel leuk vinden, klein kansje, Charlie Lonois en Mental Theo, Wonderful Days.
0: Leuk dat dit uit jouw koker komt. Je zou toch denken dat het andersom zou zijn?
1: Nee.
0: Wat leuk. Ik vind het totaal geen Jeroen Latijnhouwers nummer. Ja, niet dat je het niet leuk kan vinden, maar waarom vind je dit zo goed nummer?
1: Ik werd hier zo vrolijk van. Ik heb hier ooit op een feest van studentenfeest of zo, ben ik helemaal op het dak gegaan. Ik denk, wat gebeurt er?
0: Zo.
1: Ja, en toen dacht ik, dan moet ik de plaat wel leuk vinden. Dat bleek zo te zijn.
0: Ja, je had, trouwens. Je had het zelf ook helemaal niet in de gaten wat er gebeurde. Het ging gewoon echt door de happy hardcore.
1: Ja, denk het wel. En wat de super. Misschien een klein beetje.
0: Op cowboylaars.
1: Nee. Line dancing. Ja,
0: dat is een lang verhaal. Dat denken wij. Ja. Maar jij bepaalt natuurlijk. Dus lever je favorieten in via de app van Joe. Doe dat zeker eventjes. Nieuws van 7 komt eraan. En Wham over een paar minuten. I'm your man.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Hey joh, hij is weer terug.
5: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
4: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango. Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
6: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het nou maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
9: In de keuken alles ready.
7: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Al die rinsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
14: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
15: Hit it!
17: Voor die 2

0: Speelbewust 18+.
1: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
5: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%!

0: gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Het weer krijg je nu, het is droog en bewolkt met zo'n 20 graden. Morgen begint zonnig, maar vanuit het westen komt de regen. Het wordt dan ook weer zo'n 20 graden. En wham, I'm your man, hoor je na het nieuws van 6:30. Jeroen Latijnhouwers.
8: Goedenavond, hij zat bijna een maand in een Duitse gevangenis, maar nu niet meer. Jan G. is vandaag door Duitsland overgeleverd aan ons land. Jan G. was het doelwit van de gewelddadige aanslag in Overasselt. Hij zit vast op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige cocaïnesmokkel. Waar hij precies vast zit, is niet bekendgemaakt, maar volgens het AD mogelijk in de EBI, de extra beveiligde inrichting in Vught. En een wandeling in het stadspark in Sittard is deze dagen niet helemaal meer zonder risico. Vanwege dit ding.
9: Grasmaaien in voortgang. Blijf uit de buurt.
8: Ja, in het park is namelijk een proef begonnen met een robotgrasmaaier. Die zou de traditionele zitmaaier moeten gaan vervangen. Deze robotmaaier is iets kleiner dan de zitmaaier, maar heeft dus geen bestuurder nodig.
10: Geweldig dat we dat niet eerder bedacht hebben, dacht ik eigenlijk. Toen ik hem zag, dacht ik, ja, robotstofzuiger, waarom niet eigenlijk zo'n groot grasveld zoals hier?
8: Ja, nou ja, die robotmaaier kost wel 50.000 euro, maar dat zou zich op termijn terugverdienen, wordt gezegd.
4: Uiteindelijk verdient alles zich terug, het is maar net hoe lang je wacht natuurlijk. Dat is het ook met heel veel dingen. Het is ook vaak een dingetje dat dan gezegd wordt van, ja, maar ik verdien het wel terug als een soort van, laten we het aanschaffen.
8: Ja.
4: Toch een soort van zand in de ogen strooien.
8: Maar goed, dit is wel gemeenschapsgeld natuurlijk, 50.000 euro.
4: Dat is een hoop. Hè. En die weet precies wat hij moet doen. Die botst niet tegen iemand aan of tegen een boom. Of tegen
8: eerste, dat was dat eerste soundbandje, dat het eerste geluidje wat je hoorde.
10: Oh, het soundbandje.
9: Grasmaaien in voortgang. Ja, Blijf uit de buurt.
8: Als je ervoor gaat staan, dan krijg je dat geluid te horen. Dan stopt hij automatisch. Dan krijg je wel dat te horen van, joh, ga aan de kant. Maar dan wat vriendelijker. Flikker op eigenlijk.
4: Nou, wat vriendelijker. Helemaal niet. Helemaal. Ik vind het een onvriendelijk ding. Nou.
9: Grasmaaien in voortgang. Blijf uit de buurt.
4: Blijf uit de buurt. Dat ook kunnen zeggen. Hallo, sorry, ik ben hier even aan het grasmaaien. Zou je even een stapje opzij kunnen zetten? Dankjewel. Hadden ze ook kunnen laten zeggen.
8: Wat zou jij dan doen? Zou je weggaan? Stapje opzij? Of zou jij dan...
4: Ja, want anders ben ik mijn voeten kwijt, ben ik bang.
8: Nee, geen duur. Hij wacht.
4: Oh, jij wacht. Maar hij heeft sensoren, hij voelt precies wat er is. Want camera, ik heb ook een robotmaaier, maar daarvoor moest ik ook zo'n hele kabel in de grond stoppen. Dat hij weet waar die moet zijn, zeg maar, wat zijn gebied is. Maar dat heeft deze niet. Niet dat hij ineens de weg op komt gereden en een drempel wegmaakt.
8: Nee, nou ja, dat weet ik dus niet precies. Ik weet dat hij camera's heeft, sensoren, dat soort dingen allemaal. Nee, ik hoor net nee.
11: Dit is Joe met Kai Merks.
4: Je kan je ergens voor aanmelden bij de Koen en Sander Show. Maar dat begint volledig uit de klauwen te lopen. Ik vertel je zo even wat het is.
9: Grasmaaien in voortgang.
4: Sorry.
9: Blijf uit de buurt.

Back by Joe and First Time. Even naar morgenochtend, jongens. Morgenochtend hoor je hier tussen 6 en 10 natuurlijk weer de Koen en Sander Show. Maar ik wil toch even stilstaan bij iets waarvan ik in de eerste instantie dacht... wie gaat hier in vredesnaam heen? Afgelopen zondag is het nieuwe seizoen van Gooise Vrouw begonnen op Videoland. En ik heb zelf al even gekeken. Ik moet zeggen, er zitten nu alweer heel veel leuke verhaallijntjes in. Ik heb er echt, het was weer oud en vertrouwd, laat ik het zo zeggen. Het was erg leuk. Maar waar ik misschien nog wel het meeste naar uitkijk... is de glansrol van Koen Swijnenberg. Want Koen heeft twee tackles, Olly en Tetje. En hij mocht figureren in Gooise Vrouw, in aflevering 4 om precies te zijn. Dus... we moeten dat nog even afwachten. Maar Koen en Sander hebben daar iets heel leuks omheen bedacht. Om Koens verschijning in de serie te vieren... organiseren ze namelijk een heuse première van aflevering 4... met zijn tackles, dus eigenlijk met de hoofdrolspelers in beeld en geluid. Dat is één belangrijke voorwaarde. Je mag alleen naar binnen met je tackle. En aanmelden kan via de app van Joe. Ben ik toch eens naar de aanmeldingen gaan kijken. Er hebben hier zich echt al ontzettend veel mensen voor aangemeld. Het is ongelooflijk. Sterker nog, het is zo populair... dat er nu dit soort berichtjes ook binnenkomen in de app van Joe. Bijvoorbeeld Annemee, die zegt... mijn Bordeaux-dog, Bumper, van 65 kilo... identificeert zich als tackle. Mag hij ook komen? Er wordt nu echt van alles geprobeerd. Sterker nog, morgenochtend bellen Koen en Sander met Els... want Els wil niet alleen met één tackle komen. Wat ze wel wil, dat hoor je morgen vanaf 6 uur in de Koen en Sander Show. Dus zorg dat je dat niet mist en maak ook die première natuurlijk helemaal mee op de radio. Charles en Eddie.

0: Charles en Eddie bij Joe, Would I Lie to You? Guido K.
1: Goedenavond.
0: Even een dingetje wil
2: ja,
0: je.
2: Ja, leuk.
0: Ja, doe maar.
2: doe maar.
0: Ja, ik weet niet wat je gaat zeggen.
2: Nee, zometeen even een suggestie voor je stemlijst voor de Joe 90's Top 500. Ik zeg nog niet welke het is, maar er is niks mee te vergelijken.
0: Er is niks mee te vergelijken. Het is uniek in zijn soort.
2: Ja, vind ik wel.
0: Oh, hoor je na het nieuws van 7 uur in ieder geval. En deze hoor je ook.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
13: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
14: Soms zul je zeggen: mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
13: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Directeuren zeggen vaak: we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
19: Ik moet echt weer eens naar mijn energiecontract kijken.
20: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar gemiddeld €400 per jaar. Even in die penderen.
18: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
21: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
22: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
1: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers. Praxis.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw, dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Met muziek van Sinead O'Connor en ook Roger Glover, Love Is All. Na het nieuws van 7 uur krijg je van Rebecca Looijen.
10: Goedenavond. Drugscrimineel Jan G. is uitgeleverd aan ons land. Hij zat bijna een maand lang vast in Duitsland, maar is inmiddels dus weer terug. Jan G. wordt verdacht van een grootschalige drugssmokkel. Begin september was hij nog het doelwit van een aanslag in Overasselt. Een beveiliger kwam daarbij toen om het leven. Twee mannen uit Rotterdam zijn opgepakt omdat ze mogelijk gefraudeerd hebben met de herstelregeling voor de toeslagenaffaire. Ze zouden onjuiste schulden hebben doorgegeven en daarvoor werden er ook vervalste documenten gebruikt. De fraude werd ontdekt bij een controle. De FIOD is nu een strafrechtelijk onderzoek gestart. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Het gesprek was in Parijs, dat meldt de NOS. Europese NAVO-landen die willen met het leger minder afhankelijk worden van Amerika. Mogelijk worden in ons land daarom Franse kernwapens neergezet. En dan nog sport, want Nederland komt vanavond weer in actie in het Europees voetbal. Ajax heeft net afgetrapt tegen het Kroatische Split in de Conference League. En sportverslaggever Riepke Bakker vertelt wat je daarvan kan verwachten.
11: Het draait niet bij Ajax, maar dat is in de Eredivisie. In Europa maakt Ajax tot dusver wel een uitstekende indruk met 5 zegens, 1 gelijkspel en geen enkele nederlaag in de voorronde. Die lijn moeten ze vanavond doortrekken in Split.
10: Ook AZ speelt op dit moment zij in de Europa League tegen een club uit Israël. En vanavond om 9 uur dan komen FC Twente en NEC ook nog in actie. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen een mix van wolken, zon en regen bij maximaal 18 graden.
9: Nou, nog een Joe verkeerde Flitsmeister. Het staartje van de avondspits. Er staan nog 11 hele korte files. Er springt er maar eentje bovenuit op de A2 Utrecht Den Bosch tussen de Lingebrug en Waardenburg. 13 minuten vertraging. Andere files duren maximaal 10 minuten.
12: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590.

0: Joe met Guido Kuijn.
1: Ja, en deze staat hoog in de stemlijstjes van Peter, Daniel, Hielke, Jacob en Mark. Prachtige zong en een mooie tekst. Mee eens?

Love Is All. Goedenavond, het is Guido hier en zo even een klein muzikaal quizje doen. Vaak kun je aan de kinderen van grote artiesten al horen van wie ze het kind zijn. En ik heb nu de dochter van een hele bekende artiest. En de vraag aan jou is, van wie is dit de

ik hoor je nu in je hoofd het rijtje afgaan. Dochter van Bon Jovi. Dochter van een van de leden van Kiss. Of misschien van Red Hot Chili Peppers. En nee. De vrouw die je hoorde is Paris Jackson. Een van de twee kinderen van Michael Jackson en tevens zijn enige dochter. Is ook in muziek ingegaan, maar ze maakt wel heel andere muziek dan haar vader, hè? Gisteravond stond ze in Paradiso in Nederland, in Amsterdam. En nu hoor je haar vader, Michael. The Way You Make Me Feel, bij Joe.

Queen, We Will Rock You bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Op donderdagavond. Koopavond, hè? Op veel plaatsen. Ga je nog wat scoren vanavond? Of heb je nog wat op je wenslijstje staan in de herfstcollectie? Herfsttipje van mij. Ga voor laagjes. Nou, op een zonnige dag doe je een laagje uit. Op een koude dag doe je een laagje aan. Gratis tip van Guido. Zullen we nu nog even een klein laagje uitdoen? Nog even de zon opzoeken. Met Kaoma en Lambada bij Joe.

0: zometeen nog Supertramp. Ook Michael Zambello met Maniac komt eraan. En. Oh, is nog wel even leuk om te vertellen. Twee mooie prijzen. Namelijk het Joe prijzenpakket en een gratis dagje erop uit kun je zometeen winnen in een nieuwe ronde van Minute to Win It. Daarbij ga ik 5 begrippen aan je omschrijven. Lukt het jou om ze alle 5 te raden binnen 1 minuut? Dan win je dat Joe prijzenpakket en dat gratis dagje erop uit. Als je mee wilt spelen, pak snel de app van Joe erbij en stuur mij het begrip dat ik aan je ga omschrijven. Want dan weet ik dat wij een beetje een goed team zijn, dat wij elkaar begrijpen. Oké, dit is een periode van 100 jaar. En dit is die periode van 100 jaar waarin Nederland superrijk is geworden. 17e eeuw? Oh nee, ik heb eeuw gezegd. En ik moest gouden eeuw omschrijven. Oh, mijn wereld stort in. Oké. Oh, wat erg dit. We doen het even opnieuw. Nieuw begrip. Let op. Als het feest is, dan wordt dit wel eens afgeschoten. En het zijn allemaal hele kleine stukjes. Met allemaal kleurtjes. Gemaakt van papier. Weet je wel, dat valt dan zo naar beneden. Het geeft vooral heel veel rommel. Wat zoek ik nu? Ik heb het nu niet verklapt, hè? Nee, wat zoek ik nu? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Doe je zo meteen misschien wel mee met Minute to Win It. Ach, sorry hoor.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
5: e-boekhouden.nl. Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it! Voor die

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Geeft ruimte.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
7: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
12: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
13: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
14: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
15: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. JanGroentegels.nl.
14: Nu bij Dirk. Look o' look. 99 cent. Dat is goedkoop.
16: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.

0: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
3: Let's go for more than extra, Max.
2: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werken Nederland.
4: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.

0: Magical Song bij Joe. Het allerbeste de jaren 70, 80 en 90. Zometeen Aerosmith en ook Simply Red met Money's Too Tight to Mention.
1: Minute to win it.
0: Cindy, goedenavond.
2: Hallo Guido.
0: Hoe ver moet je nog?
2: Nou, ik denk nog 1100 kilometer.
0: Jeetje, jeetje. Waar kom je helemaal vandaan, kind?
2: Zuid-Spanje, uit de buurt van Malaga.
0: Met de auto nu naar huis?
2: Met de auto naar huis, ja. Na 3 mooie weken.
0: Oh, wat heerlijk zeg. 3 weken Spanje en dan nu... Ja, dan zit je nu ergens in Frankrijk, lijkt me.
2: Ja, we zijn nu zeg maar vlakbij Bordeaux. Dus, nou goed, we hebben nog een stuk te gaan.
0: Zo, maar rij in 1 keer door dan?
2: Nee. We gaan dadelijk ergens in de buurt van Bordeaux een hotelletje zoeken. En dan gaan we overnachten.
0: Heerlijk. Flesje wijn erbij. Ik bedoel, je bent toch in Bordeaux?
2: Ja, nou ja, daarom. Wie weet.
0: Wie weet. En misschien wel met een volgend mini-vakantietje in het verschiet. Kan je namelijk winnen in een Minute to Win It, Cindy. Als je in 1 minuut alle 5 de begrippen gaat raden die ik omschrijf. Dan win je het jobprijspakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl.
2: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ik ook. We moeten ondertussen wel even de jury in de gaten houden. Want de jury die heeft een grote rode knop. Ja, vooral moet ik die in de gaten houden. Want als ik ga rijmen, dingen voorzeggen, vertalen... het eigenlijk veel te makkelijk maken, dan hoor je dit. En dat betekent dat ik een ander begrip erbij moet pakken. We moeten er sowieso 5 hebben binnen de minuut. En dat gaan we nu doen, Cindy. Let maar op. In 3, 2, 1, go! Oké, we beginnen met een attractie. Op de kermis bijvoorbeeld. En daar laten ze je in schrikken.
2: Spookhuis.
0: Ja. Dit is heel veel auto's achter elkaar.
2: File.
0: Ja. Dit is een dier. Die leeft vaak in het water. Hij is heel gevaarlijk. En hij lijkt een beetje op een boomstam.
2: Ja, als hij stil ligt.
0: Nee, als hij stil ligt.
2: Krokodil.
0: Ja, die. Dit is een hele bekende acteur van de Mission Impossible films.
2: Tom Cruise.
0: Ja, lekker. En de laatste. Dit is iets waar je in kunt slapen. Maar dat span je dan tussen bomen bijvoorbeeld.
2: Hangmat.
0: Ja. Eindelijk weer. Oh, lekker Cindy. Ja, sorry, ik ben ook even heel blij. Want het is al 4, 5 keer op rij niet gelukt. Oh, dus wat even een euforie ging door mijn lichaam. Van harte gefeliciteerd. Goed gedaan.
2: Ja, dankjewel.
0: Je wint dus het Joe Prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Dus dan kon je bijvoorbeeld naar het Dierenpark Amersfoort, Snow World... of een dagje wellness bij International Wellness Resort.
2: Wauw, dat klinkt al helemaal goed.
0: Heel goed. Heel veel plezier daarmee. Nog een fijne reis naar huis, hè.
2: Hey, dankjewel. Joe.
0: Maandag een nieuwe ronde van Minute to Win It. Als je mee wilt spelen, zorg ervoor dat je nu alvast de app van Joe downloadt... en dat je maandagavond er gewoon weer bij bent. En voor 7:30, want om 7:30 beschrijf ik een begrip. En als je dat weet te raden, kun je jezelf opgeven. En Aerosmith, hoor je naar Simply Red.

0: Rita Meijer. Why, tell me why, bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. En zometeen een liedje uit 1976, maar ik weet niet welke. Dat bepaal jij namelijk. Op dit moment in de app van Joe staan er twee liedjes voor je klaar. Jij kan stemmen op jouw favoriet. Hoor je het liedje met de meeste stemmen zometeen. Verder muziek van Dikhout, stille mij ook ABBA met SOS. En het nieuws krijgen we van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Als je wil dat je kinderen een beetje goed Nederlands leren, dan heb ik zo een animatieserie voor je die je vooral niet aan moet zetten.
0: Bassie en Adriaan.
1: Dus niet Bassie en Adriaan.
0: Gelukkig.
2: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
3: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
2: Oei, ik voel de bui al hangen.
3: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
2: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
4: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
5: Soms zul je zeggen...
6: Jij blijft mij inspireren, pap.
5: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
7: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
8: In de keuken alles ready.
9: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
10: Hit it!
12: Voor die 2

0: 18+.
1: Wil je ook thee?
2: Och ja, lekker.
3: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
2: Och, wat een goede vraag.
4: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: En, al lang last?
16: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
15: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
16: Ik heb geen idee.
17: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen.

0: Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
2: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
3: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
2: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
4: Met muziek van Dikhout, Stil in mij. Na nieuws van 8 uur krijg je van Rebecca Looijen.
5: Goedenavond. Albert Heijn gaat tot en met zondag geen boodschappen bezorgen. Wel worden de winkels sinds vandaag weer helemaal bevoorraad. De systemen worden deze week stap voor stap weer online gezet na het cybersecurity incident bij de supermarkt. Ook de website en de app werken nog steeds niet. In Den Helder zijn vanavond ruim 30 huizen ontruimd na een gaslek. Netbeheerder Liander heeft het gas inmiddels afgesloten en is op zoek naar de oorzaak. Het lek zal daarna dicht worden gemaakt. Het is daarom nog niet bekend hoe lang het gaat duren voordat iedereen weer naar huis kan. De straat is ook afgesloten voor al het verkeer. De Marathon van Rotterdam stopt met het verloten van startbewijzen. Steeds meer mensen willen meedoen en daarom was er dit jaar een loting. Maar voor de volgende editie geldt nu wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wel krijgen mensen eerder toegang als ze vorig jaar niet mee mochten doen. De inschrijving voor de Marathon van Rotterdam start op 4 november. En ophef dan nog over de nieuwe kinderserie Spike op Netflix. Want de stemmen daarvan zijn niet meer ingesproken door echte mensen, maar door AI. En dat zorgt voor hele slechte stemmen, maar vooral ook voor taalfouten. Wat dacht je bijvoorbeeld hiervan?
6: Mag ik er ook één?
7: Natuurlijk. Hier je gaat, Muddles.
5: Ja, hier je gaat zeggen wij natuurlijk helemaal niet. Dat is een letterlijke vertaling van here you go. En zo zitten er nog veel meer fouten in. Ouders en stemacteurs maken zich zorgen om deze nieuwe ontwikkeling. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot de graad of 13. Morgen een mix van wolken, zon en regen bij maximaal 18 graden.
8: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 500...

0: Joe met Guido Kuijn.
1: Dit liedje staat op de stemlijst van Michiel. Die zegt, het is zo'n goed liedje, die kan op elk moment. Nou, ook om 8 uur 's avonds. Het is Van Dikhout.

0: ABBA bij Joe. Met zometeen nog Eurythmics en Sweet Dreams. Het is 15 oktober 2026 en goed nieuws. Geluk bij een ongeluk als je ooit slachtoffer wordt van phishing. Mijn mailbox zit er vol mee. Allemaal van die mailtjes dat ze proberen dat je op zo'n link klikt. En dan moet je even je creditcardgegevens invullen en inloggen bij je bank. En ondertussen trekken ze je hele rekening leeg. Eerst was het zo dat je dan gewoon de sjaak was. Kreeg je niks terug, maar het Europese Hof van Justitie heeft nu bepaald dat banken meteen moeten gaan terugbetalen. Ze mogen dus niet zomaar weigeren eigen schuld dikke bult. Maar blijkt achteraf dat je echt heel onvoorzichtig bent geweest, dan kan de bank proberen het bedrag alsnog terug te eisen. Maar eerst moet het geld nu dus terug naar jou. Dus dat is wel een opluchting bij oplichting. Hey, en lekker thuiswerken in je joggingbroek klinkt natuurlijk ideaal, maar het maakt je niet automatisch gelukkiger in je baan. Want uit het nieuws van vandaag blijkt namelijk dat vooral de band met je baas of je werkgever belangrijk is voor je werkgeluk. Een fijne leidinggevende die je waardeert en goed met je communiceert maakt dus meer verschil dan de vraag of je thuis of op kantoor zit. En ook thuiswerken betekent niet per se minder stress. Misschien draait werkgeluk dan toch minder om je werkplek, maar meer om de mensen met wie je werkt. Dat is toch weer mooi, hè?
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Hey, en werk even met mij samen vanavond. Kies even uit de twee liedjes die ik voor je klaar heb gezet, want ik kan niet kiezen. Doe jij het maar voor me. In de app van Joe staan er twee liedjes voor je klaar uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1976. En aan jou de vraag, welk van de twee wil je liever horen zometeen? Ga je voor Wild Cherry en Play That Funky Music.
1: Joe,

0: Material Girl bij Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal gezien eventjes in het jaar 1976. Het jaar van de opening van een nieuwe stad.
3: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen.
4: Er wonen inmiddels in Almere 230.000 mensen.
0: En in de top 40 van vandaag, 15 oktober, maar dan in 1976, stonden deze twee liedjes. En daar kun je nog steeds uit kiezen in de app van Joe. En het staat nagenoeg gelijk. Ga je voor Wild Cherry of ga je voor Fleetwood Mac? Ja, er komen nog een paar stemmen binnen en de stembussen sluiten nu. Zo, nou, dat zit dicht op elkaar. De winnaar van vanavond heeft 51% van de stemmen. En die winnaar heet Fleetwood Mac. Dit is Rihanna.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

0: over de sloot. De winnaar van, oh ja, die had je ook nog voor vandaag. 51% van de stemmen ging naar Fleetwood Mac en Rhiannon. Maandag een nieuwe editie van, oh ja, die had je ook nog. Dan twee liedjes uit de top 40 van maandag, maar dan in 1984. Zometeen hier bij Joe, Matthew Wilder, Break My Stride en ook Anouk met Nobody's Wife.
1: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
2: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Is mijn bedrijf wel voorbereid op een noodsituatie? Hoe blijven we draaien als de stroom lang uitvalt? Zijn we goed beveiligd tegen een cyberaanval?
9: Doe in 5 minuten de KVK noodsituatiescan. Voor inzicht en tips op kvk.nl. En weet of je wel of niet voorbereid bent. KVK, hou vast voor ondernemers.
10: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt?

0: beren op de weg?
1: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Hey, Remo!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emulgel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
15: In de keuken alles ready.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
22: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
23: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
22: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
24: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
25: Let's go for more, some extra, Max.
24: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
26: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de gamma van...

bij Joe. Nobody's Wife. Het is 15 oktober. De favoriete dag van John Travolta. Het is namelijk internationale dag van het handenwas. En voor een man met smetvrees, wat John Travolta is, is dat heel lekker. Ze hebben Olivia Newton-John ook helemaal in alcohol gedoopt, zodat ze dit inzongen.

0: de Barge. Bij Joe, aanstaande maandag begint hij de Joe 90s Top 500. De 500 beste liedjes uit de 90s volgens jou. Stemmen doe je nu in de app van Joe. En we krijgen even een stemsuggestie van Inge. Inge, waar doet dit liedje jou aan denken?
1: Eigenlijk, toen is mijn verkering uitgegaan. En ja, dan is dat echt een tranentrekker, hè?
0: Ja, inderdaad, zeg je goed. Stemmen doe je nu bijvoorbeeld op Robbie Williams, She's the One.

0: met 2900 euro. Drie noten. Piet Sander. Morgenochtend bij Joe.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it!

0: gulden? Of nee, toch niet je ex?
1: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
2: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
1: Tank nu bij Tango met de Tango-app... en maak kans op een jaar gratis tanken.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Belder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
7: Soms wil je zeggen:
8: jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
7: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
6: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum. En bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches on the look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
22: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.

0: Verkopen? Bij Toyota krijg je nu tot 3000 euro extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Met muziek van Prince, the most beautiful girl in the world. Na het nieuws van 9 uur krijg je van Rebecca Looijen.
3: Goedenavond. Er wordt steeds minder ingebroken in huizen. En dat komt vooral omdat we de boel beter beveiligen. Bijvoorbeeld met betere sloten. En er zijn volgens de politie ook minder bendes actief. In de provincie Overijssel gaat het best. Daar is het aantal woninginbraken zelfs gehalveerd. Albert Heijn gaat tot en met zondag geen boodschappen bezorgen. Wel worden de winkels sinds vandaag weer helemaal bevoorraad. Op meerdere plekken zijn nu nog lege schappen te zien, maar dat moet de komende dagen dus steeds beter worden. De systemen worden deze week stap voor stap weer online gezet na het cybersecurity incident bij de supermarkt. Ook de website en de app werken nog steeds niet. Er is binnenkort mogelijk een nieuw medicijn voor mensen die uitgezaaide alvleesklierkanker hebben. Dat middel zorgt ervoor dat de levensduur verlengd kan worden. Proefpatiënten leefden er maanden langer mee. Er ligt nu een positief advies om het op de Nederlandse markt te brengen. De Europese Commissie gaat er binnenkort naar kijken. En dan nog sport, want Nederland speelt vanavond veel mee in het Europees voetbal. NEC trapt rond deze tijd af tegen het Bulgaarse Levski Sofia. En zij gaan alles op alles zetten om dat te winnen, vertelt sportverslaggever Riepke Bakker.
4: NEC wil eerherstel. In de vorige wedstrijd, uit tegen Juventus, werden ze vernederd met 5-0. Nu moet het beter en dat kan. Levski is weliswaar de koploper van Bulgarije, maar in de vorige wedstrijd in Europa verloren ze met 0-1 van RB Salzburg.
3: Ook FC Twente komt nu nog in actie. Zij spelen tegen het Zwitserse Thun. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen een mix van wolken, zon en regen bij maximaal 18 graden.
5: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590.

0: Jo met Guido Kuijn.
1: Je stemlijstje invullen doe je nu op Jo.nl of de Jo-app. Jackie zegt, Prince is the soundtrack of my life. Zijn muziek trekt mij door alles.

0: Casey en de Sunshine Band. That's the way.
1: I like it.
0: Zometeen nog REO Speedwagon. Keep on loving you. Eerst Phil Collins.
2: Ja, de laatste tijd horen we niet zoveel van hem, maar hij is zijn streken nog niet verleerd. Hij heeft deze week gezegd in een interview dat hij nog een liedje heeft liggen. Het gaat over Amerika en het heet Fat People with Guns. Ik heb het niet gezegd, hè? Ik ben wel benieuwd hoe het klinkt trouwens.

Earth, Wind and Fire. Boogie Wonderland bij Joe. Ja, en ik heb het afgelopen week gedaan. Ik heb de kachel aangezet. Winter is coming. Ja, en de gasrekening gaat dus ook omhoog. Kijk nu al niet uit naar mijn jaarafrekening. Maar ik kan het leed wel een beetje verzachten. Voor jou dan. Zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Kans op 100 euro. En jezelf opgeven doe je over 4 minuten. Naar hart.

De beste 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Heart. All I wanna do is make love to you. Zometeen Soft Cell met Tainted Love. En ook Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. En nog kans op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Ga ik zo met je spelen. En als je mee wilt spelen en kansen maken op die 100 euro... pak de app van Joe erbij en vertel mij het antwoord op de volgende vraag. Hoe heet de gefrituurde Amerikaanse deegsnack met een gat in het midden? Dus hoe heet de gefrituurde Amerikaanse deegsnack met een gat in het midden? En een kleine hint, hij is vooral populair bij de politie daar. Als je dat weet, stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl. In de keuken alles
3: ready. Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
7: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
8: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
9: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Hey Remon!
11: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
14: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
18: Geeft ruimte.
19: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
20: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
21: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
22: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speelbewust.
21: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
23: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches wanna look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
27: With the OG's.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Dit is Joe 70's. 80's. 90's.

0: Marcel, Tainted Love bij Joe met Soda Rembrandt. I'll be there for you.
1: De 10 voor 10.
0: Jeroen, goedenavond.
2: Hey, hallo.
0: Hallo, goedenavond. Hoi, hoi. Jij doet familieopstellingen, ja?
2: Ja, klopt.
0: Zeetje. Ja. Ja, dat klinkt altijd zo heftig.
2: Ja, het valt mee hoor. Het klinkt heel heftig. Maar ja, als je het doet, valt het wel mee, vind ik zelf.
0: Oh, oké, ja, maar jij hebt natuurlijk de controle op de hele opstelling.
2: Ja, dat klopt.
0: Jij bent de baas. Ja,
2: ja, ja, ja, ja,
0: voor jou zijn wij daar spannend aan. Maar voor de mensen die bij jou komen, hoe is dat dan?
2: Ja, nou ja, die komen soms al wat gespannen binnen. En die vragen dan ook van, ja, moet ik me voorbereiden? Of moet ik mijn hele familiegeschiedenis vertellen? Nou, dat hoeft eigenlijk niet. Je hoeft eigenlijk alleen maar, nou ja, te zitten. En langs de kant te kijken wat er gebeurt. En ja, het is een inzichtgevend iets, hè. Dus je krijgt gewoon inzicht van, nou ja, hoe bepaalde patronen zich bij jou hebben ontwikkeld of zo.
0: Ja, ja, snap dus, ik. En,
2: ja,
0: En staat je nog een verhaal bij van iemand?
2: Ja, er staan er wel heel veel bij. Ik doe dit ongeveer al een jaar of 10.
0: Oh ja.
2: En ik ben zelf nog steeds na iedere keer verbaasd over van hoe het werkt. Want je kunt het eigenlijk niet echt uitleggen hoe het werkt.
0: Nee.
2: Maar het werkt.
0: Oké. Nou,
2: en mensen die zijn altijd blij en opgelucht de deur weer uit.
0: Nou, gelukkig. Dat is in ieder geval mooi om te horen. Fijn, Jeroen. En ik hoop jou vanavond ook blij de deur uit te sturen. Naar de 10 voor 10. Kans op 100 euro. Waar gaat het dan op?
2: Ja. Waar naartoe gaat?
0: Ja.
2: Ik heb laatst een weddenschap verloren.
0: Ja.
2: Met een vriend. Toen zei ik heel stoer van, nou, dan neem ik je wel mee uit eten. Dus we gaan met z'n tweeën uit eten.
0: Dan is dat meteen weer opgelost en betaald. Lekker, Jeroen. Hoop ik dat we zo meteen een mooi bedrag kunnen verdienen bij de 10 voor 10. Ik spreek je zo meteen.
2: Ja, prima.
0: Zo.

0: Tapas Now bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen Backman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.
1: De 10 voor 10.
0: Eens even kijken hoeveel geld er vanavond uitgaat in de 10 voor 10. Alle euro's die verdiend worden gaan vanavond naar Jeroen. Doet familieopstelling onder andere voor zijn werk. Heeft er vanmorgen nog eentje gedaan. En ze gingen blij de deur uit, hè Jeroen?
2: Klopt, heel blij. Heel gelukkig.
0: Ach, gelukkig. En als je 100 euro verdient, dan gaat het op aan een etentje. Ja. Die je al verschuldigd bent aan een vriend omdat je een weddenschap hebt verloren. Ja, ben nog wel benieuwd, waar gaan die weddenschap dan over?
2: Ja, dat kan ik eigenlijk niet vertellen. Zo op de radio. Vind ik een beetje gênant.
0: Jeroen, we gaan nu niet met spel beginnen voordat je het verteld hebt.
2: Oh, oké. Nou, het was gewoon een vraagje over hoeveel koeien er... Ja, het slaat eigenlijk helemaal nergens op hoeveel koeien er in de wei stonden. Ja, je wil het waarschijnlijk niet geloven.
0: Nee, ik kan het bijna niet geloven. Hoeveel koeien staan er in de wei?
2: Nee, daarom vind ik het ook echt zin om het te vertellen.
0: En jij zegt het is meer dan 20 en hij zegt het is minder dan 20 en het waren er 18 of zo.
2: Ja, nou ja, zoiets.
0: Wat een geweldige weddenschap, Jeroen. Zo wil ik er ook nog wel een met je afsluiten. Hey, in de 10 voor 10 krijg je zo meteen 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro, dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een dier, noem ook echt een dier. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja. Oké. Okay,
0: fijn. Ja. Hoeveel koeien staan er in de wijk? Ik ben nog steeds een beetje beduust. We gaan beginnen met vraag 1, Jeroen. Hoe heet de gefrituurde Amerikaanse deegsnack met een gat in het midden?
2: De donut.
0: Dat is goed. Vraag 2. Je staat op 10 euro trouwens. Vraag 2. Welk cijfer wordt bedoeld met het Romeinse cijfer X?
2: 10.
0: En dat brengt jou op 20 euro. Vraag 3. Maak de titel van de Joe-hit van Backman Turner Overdrive af. You ain't seen.
2: Nothing yet.
0: 30 euro. Voor ons nog foutloos. Lekker. Vraag 4. Yeah. Welk merk maakt de Birkin-tas?
2: Oh. Prady.
0: Hoe?
2: Prady?
0: Het is bijna een merk. Je bedoelt waarschijnlijk Prada.
2: Ja, maar Prada bedoel ik.
0: Maar ik zocht naar Hermes. Hermes maakt die tassen. We gaan met 30 euro op de teller naar vraag 5. Waarmee ademen vissen?
2: Met een kieven.
0: Ja hoor, dat is goed. 40 euro. Vraag 6. Hoe heet de man die de allereerste iPhone aan de wereld presenteerde?
2: Elon Musk.
0: Net binnen de tijd, wat zei je?
2: Elon Musk.
0: Nee, ik ken hem niet. Het is hem ook niet. Steve Jobs was dat.
2: Toen
0: de CEO van Apple. Je blijft staan op 40 euro. Vraag 7. Ja. Welke bekende filmreeks speelt zich af in een pretpark met dinosaurussen?
2: Jurassic Park.
0: 50 euro. Vraag 8. Wat is 11 keer 11?
2: 121. Bijna.
0: Net ernaast. Je blijft staan op 50 euro. Vraag 9. Wat betekent de afkorting DYI? Dirk? Inge? Ja. Youssef?
2: Dinky? Nee, geen idee.
0: Ja, dat is geen antwoord. En dan is de jury heel hard.
2: Oh.
0: En wordt je geld afgepakt.
2: Ah.
0: Jeroen, bij de ene laatste vraag. Wat gebeurt hier nou? Nog één vraag te gaan, Jeroen. Ach, laten we nog even proberen dat troostientje binnen te trekken dan.
2: Ja.
0: Hoe heet het bekende Disney-muispersonage met de rode broek?
2: Mickey Mouse.
0: Mickey Mouse, ja. Ja, ik start een heel feestelijk muziekje in, maar wat lullig zeg dat je net bij de ene laatste vraag je geld kwijtraakt. Ja, ik mag een tientje naar je overmaken, Jeroen.
2: Nou, kunnen we toch naar de Febo.
0: of je hebt in ieder geval het aperitiefje al betaald, dat scheelt, hè? Nou, veel plezier bij je die nemen, die vriend, en tot later, hè.
2: Oké, dank je.
0: Maandag een nieuwe ronde van de 10 voor 10, dan weer kans op 100 euro. En dan hoop ik hem toch ook weer weg te geven. Zorg dat je iets voor half 10 bij Joe bent maandagavond. Dan kun je jezelf opgeven voor de 10 voor 10.

0: Dijkman, Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Bij Joe, zometeen meer iets uit de 70s, 80s en 90s van Michael Jackson. Eric Iglesias komt eraan en ook de Police met Roxanne. En het nieuws krijg je zo van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond. Er is een groot ongeluk gebeurd bij de tunnel tussen Frankrijk en Engeland.
2: Als ik de 90s zou moeten omschrijven in één woord. Zwijmelen?

0: 90. Vanaf maandag de Joe 90s Top 500. Een week lang alle kanten op. Bij Joe.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: En, al lang last?
3: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
2: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
3: Ik heb geen idee.
4: Dan is er Menses. Kijk op menses.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
4: Dan is er Menses. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het nou maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
7: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.

0: collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. JanGroentegels.nl.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
12: Voor de makers.
13: Praxis. Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
18: Simjo.
19: Dit is Jo.
20: Het nieuws van 10 uur.
21: Goedenavond. In Frankrijk is een groot ongeluk geweest bij de ingang van de tunnel naar Engeland. Een trein is daar tegen een voertuig aangebotst. Mogelijk gaat het om een bus. Het lijkt erop dat 19 mensen gewond zijn geraakt en 5 van hen zijn er ernstig aan toe. Volgens Franse media zou de bus gekanteld zijn en zo op de rails terecht zijn gekomen, waarna het geraakt werd door een vrachttrein. Het is vanavond opnieuw onrustig in de Amsterdamse buurt Floradorp. Er zijn brandjes gestoken en de politie wordt opnieuw bekogeld met vuurwerk en bierflesjes. De ME is inmiddels ingezet, 2 mensen zijn opgepakt. Gisteren was het in Floradorp ook al raak. Mensen zijn daar ontevreden omdat ze dit jaar geen vreugdevuur mogen houden tijdens de jaarwisseling. Dat heeft te maken met de brandveiligheid. De automobilist die dit weekend om het leven is gekomen op de A2 bij Breukelen was toch geen spookrijder. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. Het gaat om een persoon die onwel is geworden. Daarna schoot de auto door de middenberm en belandde op de verkeerde rijrichting. En botste vervolgens op 2 andere auto's en die bestuurders raakten gewond. En na pretparken en theaters gaat Gert Verhulst nu ook een eigen café openen. Dat gaat hij samen doen met zijn zoon Victor. Dat hebben ze vandaag bekendgemaakt in hun eigen podcast. Het moet een bruine kroeg worden ergens in Antwerpen, maar ze gaan het niet zelf runnen.
22: Het is niet de bedoeling dat jij en ik daar dag en nacht achter die een tap gaan staan.
23: Nee, en we gaan ook niet mee eigenaar van het café zijn. Hè?
22: Nee. We gaan dat een beetje ondersteunen.
23: Ja.
22: We gaan natuurlijk ook wel vaste klant zijn. We gaan het ondersteunen, ook op alle mogelijke manieren.
21: De cafébaas die is inmiddels gevonden en dat wordt iemand die we allemaal kennen, maar de naam maken ze later pas bekend. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het overwegend droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen een mix van wolken, zon en regen bij maximaal 18 graden.
20: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
4: In de keuken alles ready.
5: Deze herfstvakantie is Batavia stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia stad.
6: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
5: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
7: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
12: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Daar heb je Huub van Hubo.
15: Hoi.
14: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
16: Pas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
14: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
17: Kijk eens schat, hier is je thee.
18: Ah, heerlijk.
17: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
18: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
17: Mm-hmm.
19: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
20: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
21: Simyo.
22: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
23: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
22: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
23: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
0: Dit is Joe.

0: prijs met 2900 euro. 3 noten. Piet Sander. Morgenochtend bij Joe.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB, normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: En, allang last?
4: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
3: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
4: Ik heb geen idee.
5: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
6: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
5: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
7: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
10: Allsafe. Geeft ruimte.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
11: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
13: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels.

0: gek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Ik zie Matisse. Ik zie zon. Zee. Kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Hey joh, hij is weer terug.
8: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
7: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
10: Voor de makers.
5: Praxis.
11: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
12: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
2: Oh nee, verzekering...
1: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
2: Oh, wil ik wel.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Het nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond. De komende jaren wordt er 16 miljard euro uitgetrokken voor onderhoud aan bruggen, wegen en sluizen. Dat blijkt uit het infrastructuursplan dat RTL Nieuws heeft ingezien. Er gaat bijvoorbeeld veel geld naar het vernieuwen van de Haringvlietbrug bij Rotterdam. En er wordt gewerkt aan de bereikbaarheid van verschillende nieuwbouwwijken. Toch wordt niet alles aangepakt. Bijna 30 projecten die wel op de planning stonden worden juist uitgesteld. In Frankrijk is een groot ongeluk geweest bij de ingang van de tunnel naar Engeland. Een busje is daar tegen een stilstaande trein aangebotst. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 van hen zijn er ernstig aan toe, maar niemand is in levensgevaar. Hoe het precies mis kon gaan, wordt nog onderzocht. Ondertussen rijden alle passagierstreinen van Eurostar gewoon volgens de dienstregeling. Er wordt steeds minder ingebroken in huizen. En dat komt vooral omdat we de boel beter beveiligen, bijvoorbeeld met betere sloten. En er zijn volgens de politie ook minder bendes actief. In de provincie Overijssel gaat het best. Daar is het aantal woninginbraken zelfs gehalveerd. En mooi sportnieuws dan nog, want zwemster Marit Steenbergen heeft in een week tijd haar derde Europese record gehaald. Bij de Wereldbeker verbeterde ze haar eigen tijd op de 200 meter vrije slag. Ze deed hem in 1:50:23. Eerder deze week zette Steenbergen ook al toptijden neer op de 100 meter wisselslag en op de 100 meter vrije slag. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het overwegend droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen een mix van wolken, zon en regen bij maximaal 18 graden.
3: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 590.

0: VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
2: Simjo. Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Teruglever kosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
11: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
13: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
14: In de keuken alles ready.
15: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
16: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.

kansen niet in een hokje stoppen, maar wel

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
9: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
10: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
9: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
10: Wow.
9: We kunnen door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Dit is Joe. Het nieuws van 12 uur.
13: Goedenacht. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van het cyberincident dat al dagen de supermarkten platlegt. En het OM ziet nog geen reden om zelfstandig een opsporingsonderzoek op te starten. Dat zegt het hoofd van de cyberpolitie bij Pauw en de Wit. Hij roept op om bij elk cyberincident aangifte te doen. In de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord is het al de hele

0: gisteravond onrustig. Er worden brandjes gesticht en met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Net als gisteren moest de ME in actie komen. Zeker 5 mensen zijn opgepakt, 4 van hen zijn minderjarig. De meeste mensen in Den Helder die door een gaslek hun huis uit moesten, kunnen vannacht in hun eigen bed slapen. Aan het eind van de middag moesten 38 woningen worden ontruimd. Zeker 24 huishoudens kunnen weer terug. De mensen die niet terug kunnen, brengen de nacht door in een hotel. En er was vanavond veel Europees voetbal. In de Europa League speelde NEC met 1-1 gelijk tegen Levski Sofia. En in de Conference League won FC Twente met 1-0 van FC Toen. Eerder op de avond verloor Ajax met 2-1 van Hajduk Split. En AZ die won met 2-1 van Hapoel Beersheva. En dan nog het weer. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Het kabinet komt met een prioriteitenlijstje van infraprojecten die voorrang krijgen, meldt RTL Nieuws op basis van gelekte plannen. Zo gaat het vernieuwen van bestaande wegen, bruggen en tunnels voor het bouwen van nieuwe projecten. De begroting voor infrastructuur wordt morgen door het kabinet gepresenteerd. Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn zeker 4 doden gevallen, meldt de Amerikaanse zender CBS. Onder de slachtoffers zijn 3 kinderen. Ook de schutter is dood, hij is neergeschoten, maar het is niet duidelijk door wie. De biografie van verzetsheld Willem Wilbrink is sinds vanavond niet meer te koop. Volgens de NOS heeft de uitgever daarom gevraagd. Het boek kwam 3 jaar geleden uit, maar vorige week ontdekte het Historisch Nieuwsblad dat veel verhalen over zijn tijd in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet kloppen. En een Russische DJ is niet welkom op het Amsterdam Dance Event volgende week. Hij raakt in opspraak toen een berichtje van hem uitlekte waarin hij een Oekraïense DJ een gruwelijke dood toewenst. De consul van Oekraïne...

0: Ine zegt tegen het AD dat hij hoopt dat andere Russische artiesten ook worden geweerd. En dan nog het weer. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. In het Drentse plaatsje 1 heeft een grote brand gewoed in een loods van een boerderij, meldt RTV Drenthe. De loods werd gebruikt als houtopslag. De brandweer werkte met man en macht om een naastgelegen kippenschuur te beschermen waar nog levende kippen binnen waren. De brand is inmiddels onder controle. Het Witte Huis zit achter het beperken van het systeem dat het Oekraïense leger gebruikt, heeft persbureau Reuters ontdekt. De Oekraïners gebruiken het communicatiesysteem Starshield van Elon Musk. Of het bevel van president Trump komt of van iemand anders is niet duidelijk. Door de beperkingen kunnen drones minder snel vliegen. Er zijn weer protesten in Albanië, net als de afgelopen